0: is 3:00. Een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. Dat bevestigt de gouverneur van die stad via Telegram. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Ook een magazijn in de stad vatte vuur. Het Russische online platform Ozon meldt dat een van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd getroffen. Daar vielen geen gewonden. De aanvallen vinden plaats op de dag dat Oekraïne zijn 35e onafhankelijkheidsdag viert. Vandaag reist de nieuwe Britse premier Andy Burnham naar Kiev. Het is zijn eerste buitenlandse reis in die functie. Een van de eigenaars van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar op oudjaarsnacht een brand uitbrak, zit in voorlopige hechtenis wegens huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica zo zwaar hebben mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde vorige week in hun woning in Wallis. De Moretti's zijn ook verdachten in het onderzoek naar de brand in hun bar. Bij die brand kwamen 41 mensen om. Hun advocaten zeggen dat het huiselijk geweld een privézaak is en losstaat van het brandonderzoek. De Chinese webwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf wil er meer dan 1 miljard euro ophalen. Shein is bekend om zijn goedkope kleding. Het platform brengt 280 miljoen aandelen op de markt en mikt op een totale waarde van ongeveer 23 miljard euro. Dat is wel een stuk minder dan een paar jaar geleden, toen het bedrijf nog 85 miljard euro waard was. De waarde daalde door Amerikaanse invoerheffingen en meer concurrentie. In het eerste kwartaal van dit jaar leed Shein nog een verlies van ruim 86 miljoen euro. Op het WK hockey zijn de nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om door te stoten. Vanuit Waver een verslag van Jonathan met de penningen.
1: Einde in mineur. Een plots einde. Want 3/4 lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar 1 doelpunt nodig. In het 4e kwart drukken ze de Belgen helemaal terug. En de 7e strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions, die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
0: Vanavond nemen de hockeyvrouwen, de Red Panthers, het op tegen Argentinië voor een plaats in de halve finales. Vanavond licht bewolkt tot helder en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangenaam zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Dinsdag trekt een storing over het land met periodes van regen en onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: 4 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Joop Valfekes. Bij een Oekraïnse droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. Dat schrijft de regionale gouverneur op Telegram. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Het Russische online platform Ozon meldt dat een van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd getroffen. Het gebouw vatte vuur, maar daar vielen geen gewonden. De aanvallen vinden plaats op de dag dat Oekraïne zijn 35e onafhankelijkheidsdag viert. In de Amerikaanse stad Reno in de staat Nevada woedt een grote natuurbrand die al tientallen huizen verwoest heeft. Zo'n 42.000 mensen kregen het bevel om onmiddellijk te evacueren. Nog eens 45.000 anderen kregen de raad hun woning te verlaten. De brand brak zaterdag uit door menselijk toedoen en is nog niet onder controle. 6 mensen raakten gewond, 3 daarvan zijn hulpverleners. De gouverneur van Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen en zet de National Guard in om de brand te helpen bestrijden. In Vietnam is maatschappelijke onrust en veel woede op sociale media. Aanleiding is een verkeersongeval van 2 jaar geleden, waarbij een vrouw van 18 jaar omkwam en haar vader gewond raakte. De man die haar aanreed was een voormalig parlementslid en hij is nu de partner van een minister in de huidige regering. De Vietnamese autoriteiten beslisten nu om de man niet te vervolgen voor de aanrijding. Hij bekende zijn schuld en herstelde naar eigen zeggen de gevolgen. De familie van het slachtoffer vroeg zelf om geen vervolging, maar de beslissing wekt veel woede, vooral bij jongeren. Volgens de Vietnamese autoriteiten wordt de onrust aangewakkerd door buitenlandse krachten. In Kiewit zit Pukkelpop erop. De organisatie blikt terug op een geslaagde 39e editie van het festival met elke dag zowat 66.000 bezoekers. Alles zat mee, er waren nauwelijks problemen, zegt organisator Frederik Luiten.
1: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren. Want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
0: Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. De 1-1 tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finale te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong. In het laatste kwart viel de gelijkmaker. Arthur de Slover zag hoe de Red Lions morsten met hun kansen.
2: Ja, het is enorm zwaar moet ik zeggen. Ik had echt een heel goed gevoel voor vandaag. We hebben opnieuw een goede wedstrijd op de mat gezet. Alleen een beetje het verhaal van ons toernooi is dat we heel moeilijk tot grote uitgespeelde kansen komen en heel moeilijk kunnen scoren. En dat bleek nog maar eens vandaag. Het valt niet voor ons. Ik ben echt ontgoocheld.
0: Het weer. Vanochtend kans op wat nevel of mist. We krijgen een aangenaam zomerse dag met veel zon en wat hoge sluierwolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen trekt een storing over het land met regen, soms intens en met onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2 Vlaamse 30.
4: VRT Radio 2.
5: 3.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: 1.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio 2, Vlaamse 30.
1: Verdwenen.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Bij een Oekraïnse drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. Dat schrijft de regionale gouverneur op Telegram. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. En het Russische online platform Ozon meldt dat een van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd getroffen. Het gebouw vatte vuur, maar daar vielen geen gewonden. De aanvallen vinden plaats op de dag dat Oekraïne zijn 35e onafhankelijkheidsdag viert. Vandaag reist de nieuwe Britse premier Andy Burnham naar Kiev. Het is zijn eerste buitenlandse reis in die functie. In Vietnam is er maatschappelijke onrust en veel woede op sociale media over een verkeersongeval van 2 jaar geleden. Daarbij kwam een vrouw van 18 om het leven. Haar vader raakte gewond. De man die hen aanreed was een voormalig parlementslid en is nu de partner van een minister in de huidige regering. De Vietnamese autoriteiten hebben nu beslist om de man niet te vervolgen. Hij bekende eerder wel schuld en herstelde naar eigen zeggen de gevolgen. Voor de familie van het slachtoffer was een vervolging ook niet nodig, maar de beslissing wekt veel woede, vooral bij jongeren. Volgens de Vietnamese autoriteiten wordt de onrust aangewakkerd vanuit het buitenland. In Kiewit zit Pukkelpop erop. Volgens de organisatie was het een geslaagde editie met elke dag zo'n 66.000 bezoekers. Alles zat mee en er waren nauwelijks problemen, zegt Frederik Luiten.
1: Bijzonder veel uitgelaten mensen. Ik hoor van iedereen, overal is het feest. Dat is ook wel een beetje Pukkelpop. Dat betekent ook dat we programmatiegewijs goed zitten. Dat die jongeren hier echt wel de tijd van hun leven hebben. Maar zeker niet alleen de jongeren, want ons publiek is echt wel een hele goede mix van die jonge mensen met de eerdere generatie Pukkelpoppers die ook nog altijd heel graag naar hier komen. Die hier de tijd van hun leven hebben.
0: Op het WK hockey zijn onze nationale mannen uitgeschakeld. Een 1-1 gelijkspel tegen Spanje volstond niet voor de Red Lions om naar de halve finales te mogen. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar in het laatste kwart viel de gelijkmaker. Arthur de Slover zag hoe de Red Lions morsten met hun kansen.
2: Het is enorm zwaar, moet ik zeggen. Ik had echt een heel goed gevoel voor vandaag. We hebben opnieuw een goede wedstrijd op de mat gezet. Alleen, een beetje het verhaal van ons toernooi is dat we heel moeilijk tot grote uitspeelde kansen komen en heel moeilijk kunnen scoren. En dat bleek nog maar eens vandaag. Dus ja, het valt niet voor ons en ik ben echt ontgoocheld.
0: En in het voetbal heeft Club Brugge de derby tegen stadsgenoot Cercle Brugge gewonnen met 1-0. Dankzij een doelpunt van Trezol, die het enige doelpunt viel zo'n 5 minuten voor de rust. In het klassement staat Club Brugge voorlopig aan de leiding met 9-9. Vanochtend kans op wat nevel of mist, daarna veel zon met wat hoge sluierwolken en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2, Vlaamse 30.
4: Radio 2.
3: Nieuw. 19.

0: 2 Vlaamse 30.
1: VRT Radio 2.
0: Acht.

2 Vlaamse 30.

0: Radio 2, Vlaamse 30.
1: 1.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen.
3: Marcel,
4: ja?
3: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
4: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
3: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
4: Ja.
3: Ah, ja,
5: zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
6: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
7: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
7: Veel meer.
6: En je hebt vakanties met Ketnet.
9: Dit wordt echt geweldig.
10: Ant in Veros.
11: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
12: Natuurlijk.
11: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
13: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
14: Oh ja, man.
15: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
14: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
15: Ik hoef deze echt niet te weten.
14: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
15: Huh?
14: Allee, watermeloen of zo.
15: Ik kan echt niet volgen.
14: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
5: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
15: Doe dus naar rechts.
5: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
15: Oh, we hebben een match.
5: De dagelijkse kost-app.
3: Marcel,
4: ja?
3: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
4: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
3: Ja,
5: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
16: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
17: Het is nog pikdonker buiten, maar die laatste week van de zomervakantie, die gaat beginnen. 24 augustus klopt op de deur.
18: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
17: En niet open doen is geen optie, hè? Jammer genoeg.
19: 6 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Het is vandaag de eerste schooldag voor kinderen in het Franstalig onderwijs in Brussel en Wallonië. Vorig schooljaar eindigde woelig met acties en stakingen uit onvrede met de aangekondigde besparingen. Leerkrachten vrezen dat ze lesuren zullen kwijtraken. In sommige scholen werden uit protest zelfs geen examens georganiseerd. En die onrust is er nog altijd, zegt directeur Hans Gijs van het Jens Instituut Saint-Louis in Namen.
20: Vandaag, ik heb gehoord hier in Namen dat er wel een aantal vergaderingen zijn, straks via vakbond of wel buiten vakbond, die wel gaan bekijken wat ze gaan doen. Is het nu symbolisch, zijn het nu stakingen? Dat kan ik op dit moment niet zeggen. U voelt wel dat er maar een paar druppels nodig zijn om het allemaal te doen ontploffen. Dus voorlopig nog rustig, maar we zien wel wat de volgende weken brengen.
19: In Kiewit bij Hasselt zit Pukkelpop erop. De organisatie spreekt van een geslaagde editie met elke dag zo'n 66.000 bezoekers. En opvallend weinig mensen hadden medische zorg nodig. Dat zegt Pieter-Jan van Asbroek van het Vlaamse Kruis.
21: Deze editie is een veel rustiger editie dan voorbije jaren. Vorig jaar was een druk jaar. En vorig jaar was het ook veel warmer. Ik denk een gemiddelde per dag van de mensen die gepasseerd zijn bij ons ligt rond de 1.000-1.200 mensen per dag. Het grootste aantal zijn huidverzorgingen. Dus mensen die gevallen zijn, die schammetjes hebben. Drugs is sowieso heel laag hier, dit jaar nog minder. Er zijn wel wat mensen die wat te veel alcohol hebben gedronken, maar zeker niet zo problematisch en naar het ziekenhuis zijn gebracht.
19: Tegen 12 uur vanmiddag moeten ook alle kampeerders de Pukkelpopterreinen verlaten hebben. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. Dat schrijft de lokale regionale gouverneur liever op Telegram. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten ook gewond. En het Russische online platform Ozon meldt dat 1 van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd geraakt. Het gebouw vatte vuur, maar daar vielen geen gewonden. Sport op het WK hockey is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en dat volstond niet om naar de halve finales door te stoten. België stond bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar in het laatste kwartier viel dan de gelijkmaker. Red Lion Arthur van Doren zag dat er meer in zat.
1: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finales te schieten. En uiteindelijk creëren genoeg. En dan is het net niet. En met z'n allen net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest. En dat doet ontzettend pijn uiteraard.
19: En in het voetbal heeft Club Brugge de derby tegen stadsgenoot Cercle gewonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Trezoldi. Het enige doelpunt viel zo'n 5 minuten voor de rust. In het klassement staat Club Brugge voorlopig aan de leiding met 9-9. Het weer. Het is een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land wat meer wolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week wisselvallig met perioden van regen of buien. Soms wat onweer. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
17: 3:06.
12: Sta op met Radio 2.
22: Sta op met Radio 2.
17: Geen goede ochtend voor de Red Lions. Geen WK hockey meer. Hopelijk was jouw weekend toch een beetje beter.
22: VRT Radio 2.
17: Mag je laten weten in de app van Radio 2.

0: Adamski en Killer. Ja, ik kan nu spreken van finalisten in plaats van genomineerden. Sinds gisteren namiddag. En wie bij die laatste 10 zit, bij die laatste 10 finalisten? Dat is onder andere deze.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: dapper te zijn.
1: Niels de Stadsbader met vuur en vlam. Ja, ik kan me inbeelden dat Niels de Stadsbader een zeer goed weekend heeft gehad. Hajo, want hij is een van de 10 finalisten van de Zomerrit.
2: Ik heb al gestemd zelfs gisteren.
1: Is het waar?
2: Ja, absoluut. Moet je doen, hè.
1: En kan je verklappen op wie of ga je dat niet doen?
2: Nee, ik zal het misschien morgen zeggen.
1: Oké, morgen. Ja. De weg, er is al file.
2: Ja, zeker. Er is een ongeval gebeurd op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest al ruim een half uur van Berchem tot Deurne. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En aansluitend daardoor ook al een klein half uur aanschuiven op de E313. Naar Antwerpen dus vanaf Ranst. En op de E17 van Antwerpen naar Gent, ook daar moet je opletten voor een ongeval. Dat is even voorbij Kruibeke.
1: Sta op met Radio 2. Intussen 11:06, goedemorgen. Ja, die finalisten van de VRT Zomerhit zijn bekend, hè, sinds gisteren namiddag. We kennen ze alle 10. Ik ga ze heel snel door. Aaron Blommaert, Zoe Levi, Bart Kael, Bassera, Gert en James, K3, Laura Tesoro, Maxime en Babette, Meteor, Niels de Stadsbader dus, en als laatste Sam Goris. Je kan net als Hajo nog een keertje stemmen op jouw top 3. Maar ja, het is dan nog in spanning afwachten tot en met zaterdag, hè, die grote VRT Zomerhit finale. Daar gaan alle finalisten er zeker bij zijn, hun zomerhit ook nog eens live voor jou brengen. Deze week komen ze ook nog eens een keertje, dag per dag, optreden bij ons Radio 2 aan Zee. Vandaag 7:30 Meteor, 7:30 Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dus ik zou zeggen, heb je nog geen plannen? Ga richting zee. Net als Renilde Jamers uit Hasselt heeft gedaan dit weekend. Zij is naar Blankenberge gekomen, Hajo. Was heel gezellig, zei ze.
2: Ja, dat zal wel zijn.
1: Ze heeft zich geamuseerd met onze collega's. We hebben dan ook leuke collega's.
2: Maar ik heb heel veel naar Radio 2 geluisterd, ook tijdens mijn vakantie. En de sfeer zit daar wel goed in.
1: Het is daar een dolle boel. Ja. Ze vraagt ook nog hoe dat mijn weekend is geweest, Pukkelpop. Jawel, Renilde, je hoort het. Je hoort het nog een beetje, hè. Mijn stem ligt weer voor 30% nog op de weide in Hasselt. Maar ik heb me rot geamuseerd. Dankjewel voor de vraag.
3: Radio 2. Sta op met Radio 2.

0: Sergio Mendes. Dat wil zeggen, dan zitten we in Brazilië, hè? Masquerada. Dat is het principe van onze Radio 2 muzikale wereldreis. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En dan bepaal jij of je wil blijven of je wil doorreizen. Dus wil jij op muzikale wereldreis hier bij ons? Stuur dan nu snel het woord wereldreis in de app van Radio 2.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn die tientjes eruit gegroeid voor de accepten.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Bring your bottle back bij CyparXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CyparXL. Love to see you
4: shine. Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man!

0: Voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
1: ...zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Elke dag telt voor 2.
6: Radio 2.
7: Dat wordt van.

0: was erbij, hè? Pommelien Thijs op Pukkelpop, zaterdag. Samen met de Atomic Orchestra. Goed was dat. Pukkelpop werd zot, inclusief Romy de Ridder.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
0: 6:20.
2: Sta op met Radio 2.
0: Op dit uur van de dag maken we altijd een grote muzikale wereldreis. Vandaag met Ingeborg, de remaker uit Markendaal. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, waar zou jij heel graag eens een keer naartoe willen reizen, Ingeborg?
3: Heel graag naar het Hoge Noorden.
0: Oeh.
3: Okay. En dan specifiek in de winter.
0: Ah ja, ja, ja. Dus dan met van die sleeën gaan rijden.
3: En,
0: oh, leuk. Oké, okay, heel fijn. Ja, we weten natuurlijk niet waar we naartoe gaan. Dat is het principe. Nee. Het is allemaal nog een verrassing. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of in dat land wil blijven.
3: Okay.
0: En je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen. Hè? Ingeborg, is dat duidelijk?
3: Heel duidelijk. Heel duidelijk.
0: Dan zijn we weg. Dan zijn we weg. Emilia Torini is dat, Jungle Drum. Ingeborg, dat is een land uit IJsland.
3: Nee.
0: Nee, geen IJsland.
3: Nee.
0: Toch niet dat Hoge Noorden dan?
3: Ja, ja, dat is ook te zien. Ja, het Hoge Noorden, daarmee bedoel ik dan het Finse Lapland. Mm-hmm. Dat ligt allemaal een beetje bij elkaar waarschijnlijk.
0: Hè? Ja, misschien wel, maar oké. IJsland, Emilia Torini gaan we niet doen. Daar reizen we lekker door. Waarom niet? Earth, Wind & Fire, September. Een wereldreisje richting de VS, Ingeborg. Wat denk je?

0: Daarvan.
1: Dat lijkt mij ook wel aantrekkelijk te zijn, ja.
0: Ah ja.
1: Maar ook te zien in welk seizoen. Zeker niet wanneer het heel warm is. liefst in de winter ook, ja. Ja, okay. Ja, toch wel.
0: En zitten we dan momenteel in de winter? Heb je zoiets van, nee, we zijn nu nog volop de zomer aan het vieren, dus we reizen verder?
1: Mag. Jawel,
0: mag.
1: Doe maar.
0: Ah, wel, kijk dan, de laatste bestemming is de eindbestemming. Hè. Ingeborg, daar gaan we. Haus am See.
1: Ja.
0: Peter Fox, dan zijn we in Duitsland beland, Ingeborg.
1: Ja,
0: zijn we tevreden mee?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ah, wel, kijk. Perfect, dan gaan we richting Duitsland. Geniet ervan voor de komende 3 minuten. Dankjewel, Ingeborg.
1: Dankjewel. Fijne dag.

0: Aan denken kan is eigenlijk kaum erwarten.
1: Misschien dan toch net iets verder dan Duitsland, hè?
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Elke dag telt voor twee.
1: Het is 6:30. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
4: 14 is uit Antwerpen met Dylan van Rooij. Goedemorgen. De jongen van 7 die dit weekend levensgevaarlijk gewond is geraakt bij een verkeersongeval in Lille is nog altijd in kritieke toestand. De jongen werd aangereden door een bestelwagen. Hij zou plots van achter een geparkeerde wagen de weg zijn overgestoken, al moet het onderzoek daar nog meer duidelijkheid over geven. Het parket bevestigt wel dat de bestuurder van de bestelwagen een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. De jongen uit Dilbeek ligt nog altijd met levensgevaarlijke verwondingen in het UZA. De gemeente Essen gaat een maand vroeger dan normaal bladkorven plaatsen, omdat vele bomen nu al hun bladeren verliezen. Vooral beuken, berken en lindenbomen verliezen door die uitzonderlijke droogte dit jaar sneller hun blad. De korven komen er al rond 6 september. Al is het niet de bedoeling om alle bladeren bijeen te ruimen. Waar het veilig kan, laat je ze best liggen, zegt schepen Helmut Jaspers van Essen.
5: Waar het enigszins kan en waar het veilig is, waar mensen bijvoorbeeld niet uitschuiven over blad en dergelijke, is het zelfs goud voor de bodem eigenlijk, die bladeren. Want het houdt vocht vast, het voedt de bodem. En het maakt de bodem ook beter bestand tegen droogte. Ook bij mensen in de eigen tuin trouwens. Het gekke is dat men blad opruimt en dat men nadien compost gaat kopen in de winkel. Dus de beste compost die je kan hebben is de bladeren laten liggen.
4: Het is ook niet de bedoeling dat mensen er de bladeren van hun tuin ingooien, enkel die van op het openbaar domein. Het Bolletjesfeest in Antwerpen heeft dit weekend zo'n 200.000 bezoekers gelokt. 3 dagen lang waren er optredens van bands en DJ's op de Grote Markt en de Groenplaats. Op 3 dagen tijd werden er zo'n 575 vaten bolleken de keuring getapt. En Ben Elst uit Niemoer heeft gisteren een opmerkelijke sportieve uitdaging tot een goed einde gebracht op de Kalmthoutse Heide. Hij heeft de brandtoren maar liefst 372 keer op en af gelopen. De 50er begon zaterdagmiddag aan zijn onderneming en bereikte na 21 uur en 19 minuten de finish. Met al die beklimmingen had hij in totaal 8.848 hoogtemeters afgelegd. En dat is niet toevallig exact evenveel als de hoogte van de Mount Everest. 'S Nachts was vooral het moeilijkste, zei hij daarover.
6: Nu zijn er heel veel mensen, wat superleuk is. Maar 's nachts, ja, dan ben je alleen. En ik zie heel graag kerstverlichting in de horizon van de Antwerpse haven. Maar na een uur of anderhalf heb je dat wel gezien. En dan moeten we nog 7 uur in een balk donkere naar boven zitten kriffelen. En dat was echt verschrikkelijk.
4: Ben heeft met zijn beklimming meer dan €2.500 ingezameld voor het goede doel. Vandaag wordt het zonnig, wel hoge sluierbewolking, temperaturen rond 23 graden. Meer nieuws uit de provincie Antwerpen vind je in de app van 14Nieuws.
1: Goedemorgen, Hajo.
7: Goedemorgen.
1: Een uur file zie ik al staan.
7: Ja, inderdaad. Problemen door een ongeval op de Antwerpse ring richting Nederland in Deurne aan het begin van de werken aan de Oosterweelverbinding daar. Je weet het wel, het is al smal. Er zijn 2 rijstroken dicht en ja, inderdaad, bijna 1 uur vertragen al vanaf de Kennedy-tunnel. Aansluitend daardoor ook 3 kwartier op de E313, dat is vanaf Massenhoven. Dan als je rijdt van Antwerpen naar Gent op de E17 moet je even voorbij Kruijbeke opletten over nog een aanrijding. Er is een klein beetje vertraging daar. Naar Brussel voorlopig weinig te melden. Wel opletten, op het einde van de A12 naar Brussel is in Laken de afrit naar de Koninklijk Parklaan afgesloten. Je moet dus omrijden via Van Praat eigenlijk als je richting centrum Brussel wil. Dat blijft de hele week nog zo, komt door werkzaamheden. Dat is het voorlopig.
8: Wij zijn tevreden over uw werk.
9: Maar?
8: Nee, geen maar.
9: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens met...
11: Ja, je hebt ui gezegd.
10: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
11: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
10: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
11: Je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
10: Maar nee. Dat telt toch niet?
11: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
10: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
13: Oh, ik zat eens op zoek.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst, Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, oh, top hè, die Kate.
14: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
15: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
16: Oh, schat, kijk, die afwerking.
12: Oh, en dat is hier zo stil.
16: Oh, voel eens, het toch niet meer.
12: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
16: Oh.
15: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je... Oh. Zegt. Oh.

Maloko en Sing It Back. 7:20. En sinds gisteren namiddag weten we wie dat er in de finale staat van VRT Zomerhit. Want er is gegraven geweest als een beest. Ja, echt waar. Daar hoor je zo meteen nog bewijs van. Na deze Alex Warren en Fever Dream.

0: en Fever Dream. Ja, gisteren namiddag zijn de VRT Zomerhit-finalisten één voor één opgebeld geweest nadat hun namen uit het zand werden gegraven door verschillende luisteraars. Het zijn er wel veel natuurlijk. Het team hou je vast. Aaron Blommaert en Zoe Levi, Bart Kael, Bas Serra, Gert en James, K3, Laura Tesoro, Maxime Mabet, Niels de Stadsbader en Sam Goris. Dat zijn de finalisten voor VRT Zomerhit 2026. Maar dat opgraafmoment, dat was goed hoor. Ja, mama Marlies die graaft op dat moment gewoon in het zand met haar twee zonen. Op zoek naar dus een finalistennaam en een VRT Zomer VIP-ticket. Dat krijg je erbij. Maar ja, na even was ze zoon 1 kwijt. En zoon 2 die had wel een erg speciale manier van graven. Luister even mee.
1: We zitten hier nu eigenlijk met een soort van personeelstekort. Hé Marlies, want je had jouw personeel ingezet. Je hebt twee personeelslieden ingezet. Maar Arthur, jouw jongste personeelslid, die is afgebold.
2: Ja, die dacht dat hij beter bij de broer kan gaan helpen.
1: Ja, die is ook aan het schuppen. Die heeft een eigen stijl van graven. Hoe kunnen we dat omschrijven? Is dat iets van bij jullie in de streek of zo? Of van waar komt deze stijl van graven?
2: Ja, dat heeft hij zelf.
3: Ondertussen zit Siska en de mama ondertussen ook helemaal onder het zand. Ja.
0: Siska is momenteel volgens mij nog zandkorrels uit haar haar aan het plukken. Maar de reacties trouwens van de VRT Zomerhit finalisten zelf, die vind je ook op VRT Max, kan je herbeluisteren. Dit is Aha, Take On Me. En vergeet trouwens ook niet, je kan nog stemmen. Hè? Je moet een top 3 geven op VRT Max. Kan nog tot en met zaterdag. En dan is het die grote VRT Zomerhit finale.

0: Mysteries van Vlaanderen.
1: Ja, de zomervakantie loopt bijna op zijn einde. Hè. Het is een beetje jammer om te zeggen, maar het is wel zo. En dat wil dus ook zeggen dat onze zomerpodcast Mysteries van Vlaanderen op zijn einde loopt. De laatste aflevering, die vind je nu op VRT Max, die staat er eigenlijk een beetje te schitteren, kan ik wel zeggen. Want het gaat over diamanten, dus dan zitten we meteen in Antwerpen. Hè. Els Broekmans van Radio 2 Middag in Antwerpen. Een goeiemiddag, morgen.
2: Goeiemorgen, Romy.
1: Het is verwarrend, hè, morgenmiddag. Ja. Nee. In dat nieuwe mysterie zoek jij naar de verborgen motor van de diamantenhandel. Alleen dat al klinkt mysterieus, vertel.
2: Ja, Antwerpen mag zich al 600 jaar de diamantstad noemen. Als je Antwerpen zegt, zeg je diamanten en andersom. Ja. Maar dat zou misschien niet zo geweest zijn zonder die verborgen kracht achter dat wereldsucces. En daar ben ik naar op zoek gegaan. En ik heb die gevonden in de Kempen. Bij mensen die uit boerenfamilies komen en bekend staan als, zoals je misschien wel weet, bescheiden, betrouwbare en harde werkers. Nu, die Kempense landbouwers die hadden het niet al te breed, omdat de Kempense zandgrond nu niet bepaald de beste is om veel op te telen en van te leven. Maar op een bepaald moment was de redding nabij en kregen ze de kans om een centje bij te verdienen door, jawel, diamanten te beginnen slijpen.
1: Oké. En hoe kwamen dan die diamanten van Antwerpen naar de Kempen?
2: Wel, ik ben op pad geweest met Maarten Gillies, bekende Antwerpse gids in de Diamantwijk aan het Centraal Station in Antwerpen. Die vertelt in de podcast hoe dat in elkaar zit. Het begint eigenlijk op het einde van de 19e eeuw. De diamantslijpers in Antwerpen hebben dan te veel werk en komen tijd tekort om al hun diamanten geslepen te krijgen. Mm-hmm. Die handelaars zoeken dus hulp en ze vinden die in Nijlen en ook in de omliggende gemeente. En de spoorweg zit daar ook wel voor iets tussen, want in die tijd rijdt er elke dag een trein naar de Kempen en terug. Dus die ruwe diamanten gaan naar de Kempen, worden daar geslepen en komen dan makkelijk via het spoor terug naar Antwerpen centrum. Zo ging dat.
1: Oké, ja, want je vertelt in de verleden tijd. Momenteel heb ik ook helemaal geen link met diamanten en Kempen, dus nu zijn er dan geen slijperijen meer, toch?
2: Nee, klopt. Er is een einde aangekomen. Er is eigenlijk nog één slijperij in Nijlen, maar die maakt deel uit van het Kempense Diamantcentrum. Dat is een museum over de Kempense diamantgeschiedenis. Diamantslijpers van vroeger geven daar nog altijd demonstraties. Dat is echt heel tof om te zien. Echt een aanrader, dat museum. Veel mensen kennen dat trouwens niet. Mm-hmm. Want er zijn inderdaad geen slijperijen meer. Eind jaren 70, begin jaren 80 is het verval ingezet. De lonen in de Kempen begonnen te stijgen. En er wordt naar goedkopere werkkrachten gezocht in China en India. Mm-hmm. En er zijn op dat moment zelfs Kempenaren die verhuizen om hun expertise te delen. En zo verdween dus het vak dat ze zelf geleerd hadden naar de andere kant van de wereld.
1: Ja, het is echt een verborgen verhaal, ik wist het niet. Maar fijn wel. Dus Antwerpen, het succes als wereldstad van de diamant, toch ook wel een klein beetje te danken aan de Kempen.
2: Absoluut.
1: Je hebt trouwens ook een goede podcasttitel, Els. Heb je die zelf verzonnen?
2: Ja. Echt waar.
1: Ik vind het goed. Geen Antwerpen diamantstad zonder de briljante Kempen. Te beluisteren dus nu op VRT Max. Els, dankjewel.
2: Graag gedaan, Robbie.

0: Supertramp en The Logical Song. Iets voor zeven. En zometeen na 7 uur krijg je weer de kans om de groetjes te doen, hè, bij Stout met Radio 2. Kan elke ochtend om iets over 7. Dus laat weten wie jij wil groeten. Kan gewoon in de app van Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Sta op met Radio 2.
1: WRT Radio 2.
3: Romy de Ridder.
2: Raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
3: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere oorlogen.
4: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem...

0: Veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
8: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
9: Proximus stelt voor de business packs. Wat een verschil.
10: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
11: Bescherm je zaak met sterke cybersecurity oplossingen in onze business packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business.
12: Proximus. Think possible.
13: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
14: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
13: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
14: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: Zometeen die zonnegroet natuurlijk. En hoe heeft Peter van den Bemt het WK beleefd deze zomer? Ah, wel, kijk, hij vertelt het jezelf na 7 uur.
17: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Leerlingen uit het Franstalige onderwijs moeten vanaf vandaag weer naar school. En de Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK-hockey. Het is vandaag de eerste schooldag voor kinderen in het Franstalige onderwijs in Brussel en Wallonië. Vorig schooljaar eindigde woelig met acties en stakingen uit onvrede met de aangekondigde besparingen. In sommige scholen konden daardoor zelfs geen examens georganiseerd worden. Marian Timmerman, hoe is de situatie na 6 weken zomervakantie?
18: Nog altijd onrustig. Het nieuwe schooljaar start met een aantal ingrijpende veranderingen en besparingen. En daarbovenop is er de onzekerheid over de knopen die onderwijsminister Valérie Glatigny nog moet doorhakken. Hans Gijs is directeur van het Instituut Saint-Louis in Namen.
19: Nu echt op de eerste schooldag direct met stakingen beginnen, ik denk dat niemand dat graag heeft. Dus ik denk dat het de eerste weken rustig blijft. Maar het hangt vooral van de positie van de minister af. Hoe zij nu gaat proberen om terug de mensen met haar mee te krijgen. Je voelt wel dat er maar een paar druppels nodig zijn om het allemaal te doen ontploffen. Dus voorlopig nog rustig, maar we zien wel wat de volgende weken brengen.
0: Ja, en Marian, welke maatregelen gaan er nu in bij de start van het nieuwe schooljaar in dat Franstalig onderwijs?
18: Er is de hervorming van het eerste jaar secundair. De leerlingen krijgen vanaf nu allemaal dezelfde vakken. Er zijn dus geen keuzevakken meer. Onderwijsminister Glatigny heeft nog niet beslist of ook het tweede en derde jaar secundair hervormd worden. Dat blijft voorlopig onzeker. En dan is er de opvallende besparingsmaatregel voor de leerkrachten van de hogere jaren secundair. Zij moeten meer werken voor hetzelfde loon. Ze staan dus 2 lesuren extra voor de klas.
0: Oké, dankjewel Marian. Deze week is het 10 jaar geleden dat Jordi Brouillard stierf van ontbering in een tent op de Blaarmeerse in Gent. Hij was 19 en had een jaar eerder de jeugdhulp verlaten. Ook vandaag blijven jongeren die de jeugdhulp verlaten het moeilijk hebben. Sarah van Bokstaal.
20: Het was een wandelaar die het levenloze lichaam vond van Jordi. Een jaar voordien had de jongen de jeugdhulp verlaten, maar zonder context overleefde hij niet. Toenmalig minister Jo van Deurze verklaarde na het overlijden wel dat jeugdhulpverlaters meer ondersteuning moesten krijgen.
21: Je wilt toch respect opbrengen voor die volwassenwording en het feit dat je meerjarig bent. Ja. Maar langs de andere kant, hoe kan je zorgen dat die jeugdhulp ook toch voldoende continuïteit heeft?
20: De dood van Jordi leidde tot het actieplan Jongvolwassenen. Jeugdhulpverlaters moesten een vast aanspreekpunt krijgen na hun vertrek, maar het ontbrak aan concrete afspraken daarover. En ook vandaag blijft het moeilijk. 1 op de 5 dak- en thuislozen in Vlaanderen is tussen 16 en 25 jaar, een vierde van hen zijn jeugdhulpverlaters. Dat een woning zoeken moeilijk is, bevestigt ook Jorn Stevens van Nest Invest, een Gentse VZW die studio's verhuurt aan jeugdhulpverlaters.
2: Jongeren krijgen geen kans op de privémarkt en de wachtlijst voor een sociale woning is heel lang. Dus wij bieden direct na uitstroom met de jeugdhulp een woning met begeleiding.
0: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket. Afgelopen donderdag werd het lichaam van een vrouw gevonden in een rijwoning in het centrum van Oostende. Om wie het gaat is nog altijd niet duidelijk. Het lichaam was al in staat van ontbinding en kon nog niet geïdentificeerd worden. De verdachte werd een dag later opgepakt. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn twee kinderen om het leven gekomen. Dat schrijft de regionale gouverneur op Telegram. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. Zeven andere kinderen en twee volwassenen raakten gewond. En het Russische online platform Ozon meldt dat een van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd geraakt. Het gebouw vatte vuur, maar daar vielen geen gewonden. Oekraïne viert vandaag zijn 35e onafhankelijkheidsdag. Vandaag reist de nieuwe Britse premier Andy Burnham naar Kiev. Het is zijn eerste buitenlandse reis in die functie. Sport. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en dat volstond niet om naar de halve finales te gaan. Een verslag van Jonathan Mettepenningen.
3: Einde in mineur. Een plots einde. Want drie kwarten lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje, maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar één doelpunt nodig. In het vierde kwart drukken ze de Belgen helemaal terug en de zevende strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions, die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
0: En Red Lion Arthur de Slover zag hoe zijn team de kansen niet kon afmaken.
4: Het is enorm zwaar, moet ik zeggen. Ik had echt een heel goed gevoel voor vandaag. We hebben opnieuw een goede wedstrijd op de mat gezet. Alleen ja, een beetje het verhaal van ons toernooi is dat we heel moeilijk tot grote uitgespeelde kansen komen en heel moeilijk kunnen scoren. En dat bleek nog maar eens vandaag. Dus ja, het valt niet voor ons. En ik ben echt ontgoocheld.
0: En in het voetbal heeft Club Brugge de derby tegen stadsgenoot Cercle gewonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Trezoldi. Volgens Club Brugge-verdediger Joachim Seys was het niet de beste wedstrijd, maar hij onthoudt het positieve.
22: Het was niet onze beste partij. Eerste helft speelden we wel vrij goed. Ook wel redelijk wat kansen. In de tweede helft maakt het onszelf ook iets te moeilijk, geeft onszelf wat stress. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is die derbyzege. En drie clean sheets op een rij, 9-9. Mooie start van het seizoen, denk ik.
0: In het klassement staat Club Brugge dus voorlopig aan de leiding. Het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land wat meer wolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week wisselvallig. Met perioden van regen of buien, soms met onweer. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Dit nieuws begon met het Franstalige onderwijs in Brussel en Wallonië. Daar start het schooljaar vandaag al. Er is nog altijd onrust bij het onderwijspersoneel door de aangekondigde besparingen. Meer op vrtnieuws.be.
23: Sta op met Radio 2.
24: Romy de Ridder.
25: Goedemorgen, 6 over 7. Dit is Pink.

0: Pink en Get This Party Started. Het is intussen 7:09. Een hele goede morgen opnieuw. Hajo.
1: Goedemorgen.
0: Vertel, 107 kilometer file, waar allemaal?
1: Ja, even kijken. Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest bijna 1,5 uur nog van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. De weg is wel net vrijgemaakt, dus dat is het goede nieuws. Daardoor wel nog flink aanschuiven op de E34 vanaf Oelegem. E313 nog 1,5 uur vanaf Massenhoven. En op de A12 ook 1,5 uur van voor de bevrijdingstunnel. E17 van Antwerpen naar Gent. Daar moet je voorbij Kruibeke opletten voor wat vertraging komt. Ook door een aanrijding. En opletten naar Brussel. Sorry, ik ben even buiten adem. Ik moest even
0: hollen
1: naar de studio.
0: Ja, je moest hollen.
1: Op de A12 naar Brussel sta je ook een kwartier aan te schuiven van Strombeek tot Laken. Komt door werken. De afrit naar de Koninklijke Parklaan is de hele week afgesloten. Je kan omrijden via Van Praat.
0: Dankjewel, bekomen.
1: Ja, zeker.
0: Top. Goedemorgen, 7:10 vandaag. Is 24 augustus, 24, ook mooi. Zon en zo'n 20 graden, het begin van een wisselvallige week. Zometeen details over het weer. Nu, ik ben vooral benieuwd of Miguel Wiels zijn LinkedIn-pagina heeft geüpdate.
1: Ah, ja, die is voorzitter geworden van iets, hè?
0: Ja, echt waar. Ja. Hij is dus niet alleen componist en bedenker van de verschillende K3-liedjes, maar nu is Miguel Wiels ook voetbalvoorzitter, klopt, van KRC
1: Gent.
0: Gent, ja, juist. Je hebt me de woorden uit de mond. Een club uit de tweede amateur is dat. Miguel is al langer een grote voetbalfan van KAA Gent. En toen ze hem vroegen om voorzitter te worden, moest hij eigenlijk niet twijfelen. Hij dacht, laat ons dat doen. Hij wilde blijkbaar al langer een grotere rol in de voetbalwereld spelen. Dus ja, meer nieuws over die nieuwe carrière van Wiels vind je op VRT Nieuws. Zometeen trouwens meer voetbal ook op je radio. Want voetbalanalist Peter van den Bemt die komt langs zometeen bij ons in de studio. Die heeft natuurlijk een ontzettend drukke zomer gehad.
1: Dat mag je wel zeggen.
0: Een WK-zomer. Dus zet alvast VRT Canvas op of de app van VRT Max kan je openzwieren en dan kan je hem zien binnenwandelen hier. Sta op met
2: Radio 2. De zonnegroet.
0: Maar voor het zover is, elke dag bij Sta op met Radio 2 krijg je de kans om de groetjes te doen. En vandaag is het aan Sophie Vermout uit Izegem. Goedemorgen, Sophie.
3: Goedemorgen.
0: Voor wie is jouw zonnegroet? Vertel.
3: Ik had heel graag de groetjes gedaan aan mijn mama.
0: Oké. Waarom?
3: Eigenlijk vooral omdat ze zo vaak het verschil maakt in de kleine dingen die ze doet. Niet alleen voor ons, maar eigenlijk voor iedereen in haar nieuwe omgeving. En dat is eigenlijk heel fijn voor iedereen. Mijn kindjes, mijn broer, mezelf, en de hele familie en iedereen daar buiten.
0: Mm-hmm. Geef eens een paar voorbeelden. Wat doet jouw mama voor jou dan?
3: Oh, soms hele kleine zaakjes hoor. Van het weekend dat ze een potje witte bonen mee van een viswinkel die niet zo dicht in mijn buurt ligt. En die ik heel lekker vind, maar dat is ook Jenga spelen met de kindjes gisterenavond. Dat is ze deze week nog meenemen een dagje naar zee. Ik denk echt een top oma voor de kindjes en dan uiteraard ook voor onszelf.
0: Jazeker. Wat is haar naam?
3: Katelijn.
0: Katelijn.
3: Ja.
0: Ah, wel, kijk, voor mama Katelijn, die de beste mama is die je maar kan voorbeelden of inbeelden. Hier komt die zonnegroet. Dankjewel.
3: Dat is heel fijn. Fijne middag hoor. Radio 2.
2: De zonnegroet.
0: Dit is trouwens live. Je hoort het al, hè? Publiek wordt wild. Het is van een VRT Zomerhit opname eerder deze maand. Je hoort hier Céline Hermans, Siska Schoeters, Niels de Stadsbader en Zita Wouters. Jawel. Met een prachtig eerbetoon voor Margriet Hermans. Ook een mama. Een van de beste mama's die Céline heeft, denk ik, of kan inbeelden. Dit is Niets houdt me tegen. Daar gaan we.

0: Desireless en Voyage, Voyage. Wat moet je aandoen vandaag op deze 24 augustus, maandag? Wel, kijk, is het een zonnebril of een regenjas? Je hoort het zo meteen.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: homo koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
4: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: Go-Go Dolls en Iris, een hele goede morgen.
1: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
2: Maatkasten Online.
0: Aan de Weerman Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Romy.
0: Ik zie blauwe lucht hier boven ons hoofd in Brussel. Ja. Vertel eens.
3: Ja, het ziet er goed uit voor vandaag. Hè. Nu, het wordt wel een wisselvallige week. Met uitzondering dus van vandaag. Want vandaag houden we het wel vrij droog. Het wordt ook een zonnige dag. In de loop van de dag wat hoge wolkenvelden. Maar dus vooral die zon die de hoofdrol krijgt. En temperaturen die een beetje aan de lage kant zijn. Op dit moment is het best wel fris buiten. Op de meeste plaatsen liggen de temperaturen zo tussen de 8 de 11 graden, dus echt wel een frisse start. Uiteindelijk gaan we straks naar 20 tot 23 graden. Net ook wel vrij veel wind. Zeker deze namiddag is dat toch wel een matige vierbof voor uit het oosten. Dus die gaan we heel goed voelen. Nu vanavond en vannacht verwachten we wat meer wolken van over Frankrijk. En tegen morgenochtend dan de eerste regen in het uiterste zuiden van het land. Bij minima van 11 tot 15 graden. Dus morgen gaan we die regen over ons heen krijgen. Hè. Eerst nog wel droog weer voor Vlaanderen in de eerste uren van de dag. Maar vanaf het zuiden dus die regenzone. Daar is ook kans op onweer bij. En dat bij temperaturen tussen 20 en 22 graden en een matige wind uit het oosten. Woensdag dan grijze start. Stilaan een paar opklaringen. Maar ook wel behoorlijk veel buien. Dus wisselvallig weer voor woensdag. Wel wat warmer. We gaan naar 25 graden. En dan ook daarna donderdag, vrijdag en in het weekend krijgen we geregeld buien. Op donderdag is dat nog met 6 of 27 graden, maar vanaf vrijdag wordt het wat koeler, 20 of 21 graden dan nog.
0: Oké, dus vandaag zonnebril, morgen regenjas. Staat genoteerd.
3: Ja, zoiets. Morgen ga je de beide nodig hebben.
0: Oké. Maar dat wordt een farme tas die ik moet meenemen dan.
3: Ja.
0: Maar bon. Dankjewel, Bram.
3: Alsjeblieft.
4: Sta op met Radio 2.
1: Romy de Ridder. Radio

0: Dit was goed op Pukkelpop op gisterenavond, hoor. Ik heb live meegekeken op VRT Max. Somber en Homewrecker. Ik was heel de tijd aan het zeggen dat België het beste publiek ooit heeft. Ah, wel, kijk. Ik geloof dat eigenlijk graag. Nu, die uittocht van de festivalgangers hier in Kiewit Hasselt is volop bezig. Of dat wordt toch gezegd, want ik denk eigenlijk, als ik mezelf zou kennen, dat het daar nu nog heel stil gaat zijn, hoor, in Hasselt. Toch, 7:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Zoals ik zei, 7:30, dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: VRT Nieuws uit Antwerpen met Dylan van Rooij. Goedemorgen. De stad Mechelen roept inwoners op om zich extra te beschermen tegen muggenbijten. Recente testen tonen aan dat het West-Nijl-virus circuleert bij vogels en een paard in de regio Mechelen-Willebroek. Het virus wordt verspreid door muggen en kan in uitzonderlijke gevallen ook mensen besmetten. Artsen en ziekenhuizen zijn intussen verwittigd om rekening te houden met mogelijke besmettingen. Rode Kruis Vlaanderen test bloed- en plasmadonoren al zelf op het virus sinds 3 jaar, zegt woordvoerder Jan Poté.
3: Elk jaar in de periode tussen juni en december vragen wij aan donoren waar ze op vakantie geweest zijn. En als dat in een regio is waar een besmetting bij een mens is vastgesteld met het West-Nijl-virus, dan gaan wij die donatie testen. We hebben er ondertussen meer dan 10.000 testen gedaan, een kleine 11.000. We hebben nog geen besmetting gevonden.
2: Volgens het departement Zorg is er geen reden tot ongerustheid. Tot nu toe zijn er in Vlaanderen geen besmettingen bij mensen vastgesteld. En 3 op de 4 besmette mensen krijgen ook geen klachten. De gemeente Essen gaat een maand vroeger dan normaal bladkorven plaatsen. Omdat vele bomen nu al hun bladeren verliezen. Vooral beuken, berken en lindenbomen verliezen door de uitzonderlijke droogte dit jaar sneller hun blad. De korven komen er al rond 30 september. Al is het niet de bedoeling om alle bladeren bijeen te ruimen. Waar het veilig kan, laat je ze best liggen, zegt schepen Helmut Jaspers van Essen.
4: Waar het enigszins kan en waar het veilig is, waar mensen bijvoorbeeld niet uitschuiven over blad en dergelijke, is het zelfs goud voor de bodem eigenlijk, die bladeren. Want het houdt vocht vast, het voedt de bodem. En het maakt de bodem ook beter bestand tegen droogte. Ook bij mensen in de eigen tuin trouwens. Het gekke is dat men blad opruimt en dat men nadien compost gaat kopen in de winkel. Dus de beste compost die je kan hebben is de bladeren laten liggen.
2: En Kim Hermans uit Heist op den Berg is voor de 2e keer Belgisch kampioen Cup geworden. Bij dat spel moet je met houten stokken de blokken van je tegenstander omver gooien en uiteindelijk ook een groot blok, de koning, in het midden van het veld. Er waren 101 deelnemers en daarvan was Kim Hermans dus de beste, al had het niet veel gescheeld, zegt hij.
5: Goh, het was me ups en downs te dikwijls gedacht. Ik had het de laatste beurt dat hij mocht eigenlijk kon uitspelen, zei ik het er nog ervoor. Ik zeg, ja, zeg, ik heb het in mijn hoofd al eigenlijk klop gegeven, want ik voelde het niet. Het zat ook met momenten af en toe niet mee. Goed raken, maar toch niks bijpakken. Maar ja, dat is die onderdeel van het spel. De ene keer heb je het geluk een beetje aan uw zijde. En de andere keer ja, zit het een beetje tegen. En ik had ermee kunnen leven om tweede te zijn. Het is natuurlijk mooier om te winnen.
2: Vandaag wordt het zonnig met hoge sluierbewolking. Temperaturen rond 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, Hajo, opnieuw.
6: Goedemorgen. Ja, het is nog steeds druk naar en rond Antwerpen door een eerder ongeval bij Deurne richting Nederland. De weg is daar wel vrijgemaakt, zo'n kwartier geleden. Je verliest wel nog 3 kwartier vanaf Sint-Anna linkeroever en daardoor gaat het ook extra moeizaam op de E17 bijvoorbeeld. Bijna 1 uur ben je kwijt vanaf Haasdonk en verder ook 1/2 uur vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Daar is net ook alweer een ongeval gebeurd, zie ik. Verder wordt er nog steeds gewerkt op de N16 naar Willebroek in Temse. Daar sta je 1 kwartier aan te schuiven. En dan naar Brussel hebben we files van 10 tot 15 minuten gemiddeld op de meeste snelwegen. Opletten op de A12 ook 1 kwartier van Strombeek tot Laken. Want daar is door werken de afrit naar de Koninklijk Parklaan afgesloten. Dat blijft nog een hele week zo. Het verkeer richting Brussel centrum kan omrijden via Van Praat. De binnenring rond Brussel, daar verlies je 25 minuten ook alweer tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
0: Gelukkig. Zeg, Peter van den Bemt komt hier zo meteen de studio binnen gewandeld.
6: Ja.
0: Wat wil jij weten over hem? Tijdens zijn WK bijvoorbeeld, drukke zomer, is er zo'n vraagje dat je denkt, ah...
6: ja, of die ooit is kunnen genieten heeft van bijvoorbeeld een stad of een
0: heeft hij de toeristen kunnen uithangen?
6: Ja, een zoiets. Beetje. Het lijkt mij niet, want ik heb zijn programma gezien. Moet hels geweest zijn.
0: Ja? Wel, ja. Kijk, we gaan het horen. Ja.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

The Bee Gees en You Should Be Dancing. Peter van den Bempt zit hier al. Die kan meekijken via VRT Canvas of de app van VRT Max. Max, liever. Hoe heeft hij zijn WK overleefd? Dat is de hoofdvraag eigenlijk. Maar misschien heb jij nog een vraag voor Peter. In dat geval laat hij maar droppen in de app van Radio 2.

0: Wim Soutar en allemaal. Het is zo goed als 7:15. Goedemorgen. Ook aan Peter van den Bemt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je kan meekijken via VRT Canvas of VRT Max. En dan zie je hem zitten. Blauw hemdje aan. Harige kant, denk ik wel nog, hè?
1: Ja, echt kammen doe ik dat niet, eerlijk gezegd.
0: Hoe met het hand erdoor.
1: Ja, inderdaad.
0: Beetje wild. Oké, okay, maar geweld.
1: Het is tijd voor een kabuurt, als je dat bedoelt. Maar...
0: Nee, nee, ik bedoel okay, niks. Ja, ik nee, je ziet er goed uit. Zeg, nee, nee. Zeg, ja, vandaag een WK waarop we kunnen terugkijken natuurlijk. Ja. Het was een WK-jaar. Heb je wat kunnen afkicken intussen?
1: Ja, zeker. Ik ben een kleine maand thuis geweest, dus dat is ruim voldoende om er weer aan te beginnen.
0: Ja, opgeladen.
1: Het was wel nodig, want het was een lang WK. Langer ben ik nog niet van huis geweest, 6 weken. En het was ja, toch zeer vermoeiend, moet ik zeggen, met heel veel vliegen over en weer, verschillende tijdzones. Dus ja, het was wat zwaarder dan anders.
0: Ja, de vraag van Hajo kwam net van het verkeer. Heb je ook wat de toerist kunnen uithangen in die 6 weken?
1: Want... Ik ben in Dallas één keer naar de site waar JFK destijds is doodgeschoten geweest. Dat is heel erg leuk. Ik heb in Vancouver 2 keer een paar uur gefietst.
0: En
1: op het einde, maar ik was er 3 jaar geleden met de familie al geweest, in New York ben ik wel een beetje rond geweest. En ik ben naar een musical op Broadway geweest. Enfin, een soort musical. Het was een soort optreden van de Buena Vista Social Club. Enfin, niet de echte, maar...
0: Okay.
1: Dus dat was het zo'n beetje. Ja, meer tijd is er niet, want je bent de hele tijd bezig met wedstrijden voorbereiden, andere wedstrijden kijken, heel veel vliegen.
0: Ja.
1: Dus voilà, dat is het.
0: Dus je hebt af en toe de toerist kunnen uithangen, oké. Okay. Waren er ook echt momenten van gewoon pure paniek, stress, de zenuwen?
1: Maar voor mij, maar dat is natuurlijk persoonlijk, ik heb altijd ongelooflijk veel stress. Dat begint al in de aanloop naar het WK, een maandje of 2 ervoor, met de voorbereiding.
0: Echt waar?
1: En ja,
0: ondanks, nog steeds?
1: Nog steeds eigenlijk, ja, het is zoals het is. Iedereen is zoals hij is. En ik ben nu eenmaal zo, en ook tijdens dat WK, je wil de wedstrijden zien, je moet voorbereiden, je moet nog allerlei dingen lezen.
0: Mm-hmm.
1: Dus een beetje slecht slapen, veel stress. En ja, ik heb dan ook op mijn allereerste dag in Mexico, hebben ze dan ook eens mijn AirPods uit mijn rugzak gepikt in de perszaal.
0: Nee, je bent bestolen geweest.
1: Ja, bestolen, ja. Ja, zo gaat. Het is niet de eerste keer, overigens, moet ik zeggen, in een perszaal waar in principe alleen maar geaccrediteerde mensen binnen kunnen die gescreend worden, maar ook
0: collega's.
1: Vrijwilligers, ja, collega's, wie weet. Enfin, zwart, dus dat was vervelend. En dan, mijn 5G werkte niet. Ik moest op zoek naar een Uber in de gietende regen door achterbuurten in Mexico, waar je dan toch beter niet alleen loopt. Wel overdag, weliswaar. Dus laten we zeggen, de start was een beetje in mineur. Maar...
0: Amai, het is bijna een film als je het zo beschrijft.
1: Ja, wie weet, ik zal het scenario een keer doorspelen.
0: Ja, wie weet komt er nog iets uit. Nu, elke WK is anders, neem ik aan. Wat typeert voor jou dit WK?
1: Ik moet zeggen, het was wat dat betreft, als mijn 7e, toch de minst leuke ervaring. En dat had dan vooral te maken met alles wat er rond is gebeurd. Iedereen weet het wel, de Amerikanen was niet bepaald vriendelijk voor bepaalde landen, zoals de Iraniërs zijn gekoejoneerd. Een Somalische scheidsrechter werd teruggestuurd. Die Balogun, die na een telefoontje van Trump ineens mocht spelen. En dat soort toestanden, peperdure tickets. En vooral ook in Amerika, hoe hard ze ook hun best hebben gedaan, het is toch geen voetballand. De beleving in heel veel wedstrijden, ik ga niet zeggen altijd, want wanneer de Argentijnen speelden was dat wel echt voetbalsfeer. Maar het bleef toch alles bij elkaar een beetje artificieel. Hè. Bij wedstrijden van de Belgen, op straat zag je ineens heel veel Belgische shirts.
0: Mm-hmm.
1: Er werd geen Nederlands of Frans gesproken, maar dat waren dan gewoon Amerikanen. Dus alles opgeteld, ook te lang, met te veel ploegen en een te lange eerste ronde. Dus ik rangschik het eigenlijk helemaal onderaan.
0: Oké, dat is jammer. Nu ja, we hebben het over jouw WK nu, dat ligt dan achter ons. We zijn geen wereldkampioen geworden.
1: Nee, net niet.
0: Helaas, net niet. Maar als we nu kijken naar de toekomst natuurlijk, we hebben een nieuwe bondscoach. Wat kunnen we daar al over vertellen?
1: Nog niet te veel, hè, dat hij er nog moet aan beginnen natuurlijk, zou ik zeggen. Maar we hebben de gouden generatie gehad, zoals ze werd genoemd. Dus ik moet iedereen teleurstellen, maar de kans dat we in een klein land zoals België dat nog een keer meemaken, dat we in elke linie doelman, verdediging, middenveld, aanval. Spelers hebben van absolute wereldklasse die de beste zijn bij de beste ploegen van Europa. Dat gaan we de komende 100 jaar niet meer meemaken, denk ik. Maar er is wel gebleken dat België nog altijd talent heeft.
0: Ja.
1: Er is talent dat nog voortdurend komt kijken. Je kijkt maar naar de spelers, de Rode Duivels, die na het WK getransfereerd zijn al voor veel geld. Of waar nog een aantal transfers in de pipeline zitten. Dus ik denk dat België wel nog altijd, ook het komende EK en nu in de Nations League wedstrijden die eraan komen, ambitieus mag zijn. Zonder dat het daarom het allerhoogste moet ambiëren. Dat deden ze wel met de compagnie en zo. Dan gingen ze om wereldkampioen of Europees kampioen te worden. Dus dat is misschien een beetje hoog gegrepen, maar er zijn in de geschiedenis al wel een keer underdogs geweest die het tot de finale geschopt hebben. De Belgen onder andere in 81. Of die Europees kampioen geworden zijn. Dus
0: kijk, hoop de hoop is er. Voilà,
1: ja, zeker en vast. Het is niet zo dat België terug gaat afglijden naar nummer 75 in de wereld.
0: Nee.
1: Zoals pakweg 20 jaar geleden.
0: De eerstvolgende match van de Duivels is over een maand. 25 september tegen Italië.
1: Ja.
0: Moet lukken misschien?
1: Ja, maar het is heel boeiend. Dat is de Nations League. De trekking is flink. Hè, want ze spelen tegen Italië. Italië heeft een nieuwe bondscoach. Is gepikeerd, want ze hebben alweer het WK niet gehaald. En dat voor een geweldig voetballand.
0: Dus die hebben vuur in de ogen.
1: Daarna twee keer tegen Frankrijk. In principe de beste ploeg van de wereld. Die hebben met Zidane eindelijk hun wens bondscoach. En je hebt de Turken die onterecht zijn uitgeschakeld op het WK. Dus dat is een flink vierluik. Want ze spelen vier wedstrijden om eraan te beginnen voor Mark van Bommel. Maar dus ja, ik kijk er naar uit. Het zijn boeiende, interessante wedstrijden.
0: En wel kijk, Mark van Bommel, de naam is gevallen. Wil ik toch nog even op doorgaan zo meteen. Maar eerst nog wat muziek natuurlijk. Patrick Hernandez, wat denk je? Dansbaar?
1: Dat is volgens mij vanuit mijn tijd nog.
0: Wel, kijk daarom. Maar ben je een danser? Je ziet er niet uit als een danser.
1: Nou, dat heb je helemaal verkeerd. Dat hangt er vanaf van de mood waarin ik mij bevind. Dus ik kan op een feest zitten en de hele avond blijven zitten. Of van mijn stoel halverwege opspringen en er niet meer afkomen.
0: Wel, kijk.
1: Of het ergens op lijkt, dat weet ik niet. Dat is
0: we gaan van die stoel af, Peter.

0: Born to be Alive. Mijn microfoon doet eventjes raar. Ik ga proberen het opnieuw te doen. Dit is het. Peter, je bent er nog. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoofdtelefoon was helemaal eventjes van de baan, maar het is ook maandag. Maandag, ja, dat heb je dat, hè. Kijk mij via VRT Canvas of VRT Max. Kan je Peter zien zitten? Ik krijg hier ook een berichtje van Danny Evaerts uit de app van Radio 2. Mm-hmm. Die zegt, het is altijd mooi om Peter te zien roepen. En zich, ja, te uiten in volle frustratie of liefde, dat hangt een beetje vanaf, enthousiasme.
1: Ja.
0: Nu, laat je altijd die volledige emoties de vrije loop of hou je je soms toch nog in?
1: Maar het is altijd wel iets heviger wanneer de Belgen spelen op de eindronde van een groot toernooi, moet ik vaststellen. Niet altijd tot mijn eigen tevredenheid, moet ik zeggen. Dus ja, dat vindt alles bij elkaar nadien. Wel een beetje gênant natuurlijk, maar goed, je leeft wel een beetje meer mee dan anders. Ik ben wel iemand die fysiek meeleeft. Ook met de finale van het WK, bij een enorme gemiste kans of zoiets. Wie dan links en rechts soms van mij zit, zoals onze cameraman bij de finale van het WK, die schrikt er dan ineens wel van als ik een keer heel hard op de desk klop of zo. Maar,
0: oh, ja. Het wordt nog fysiek zelfs, Peter.
1: Ja, af en toe wel. Maar bedoel, ik sla niet op iemand anders.
0: Ja, nee.
1: Gewoon op
0: nee,
1: de desk. Of ik gooi mijn handen in de lucht of zoiets. Ja, dat is zo'n expressieve manier van praten ook. Want ik zwaai nogal met mijn armen. Nu niet. Ik heb mij hier...
0: Ja, dansen viel ook mee daarnet bij Fernando. Veel mee.
1: Ja, maar ik heb die plaat nog thuis op de zolder, weliswaar. Die heb ik echt gekocht, maar ja, dat is toch van 30, 35 jaar geleden, denk ik. Of zo.
0: Ja, zalig toch?
1: Ja, goede muziek nog altijd.
0: Maar ja, je hebt geen platenspeler, heb je mij daarnet verteld.
1: Nee, geen platenspeler.
0: Dus kijk, misschien moeten we dat toch eens regelen. Ja. Platenspeler voor Peter van den Bemt. We gaan het onthouden. Nu, we hadden het daarnet al over de bondscoach. Je zei, een gouden generatie voor de Rode Duivels. Kunnen we toch nog een 100 jaar verwachten? Vooraleer dat iedereen het opnieuw echt op topniveau zit. Als het al gebeurt. Nu, Mark van Bommel, die naam is gevallen, nieuwe bondscoach. Wat verwachten we daarvan?
1: Wel, ik verwacht wel dat hij deze ploeg op een mooie manier laat voetballen. Georganiseerd, maar toch offensief zoals die spelers dat zelf ook wel willen. Hè. Dat willen de gouden generatie ook niet. Het oude Belgische voetbal, een beetje vanuit de omschakeling op de counter als underdog. Dus dat hij zijn Hollandse brani, zou ik zeggen, overzet op de ploeg. Die heeft dat uiteindelijk wel. En dat hij, dat hij ook resultaten haalt. Want dat heeft de vorige bondscoach weliswaar af en toe met een beetje meeval of veel meeval wel gedaan. Dus we mogen wel van Mark van Bommel zo ongeveer hetzelfde verwachten qua resultaten als van de vorige Rudy Garcia. Dus dat wel, want hij staat wel onder druk. Nee, in het zuiden van het land vonden ze dat Rudy Garcia toch eigenlijk bondscoach had moeten blijven. Kwartfinale op een WK, ja, dat is toch echt wel goed qua resultaat dan tenminste. Dus daar kijken ze toch al een beetje met argusogen en met een scherp vergrootglas naar een Nederlander die geen Frans praat. Want in het zuiden van het land vinden ze dat niet zo geweldig. Ja, we hebben 10 jaar bondscoaches gehad die geen Nederlands praten. Wij maken daar weinig van. Maar beneden de taalgrens is dat dan nog altijd, zelfs in de 21ste eeuw, toch een beetje gevoelig.
0: We kennen Mark van Bommel natuurlijk ook van bij Antwerpen. Dat brengt ons bij het voetbalseizoen, dat opnieuw gestart is natuurlijk. Zonder play-offs deze keer. Toch een ander systeem van werken, hè?
1: Ja, zeker en vast. Minder speeldagen, daar was het om...
0: Minder werk voor jou?
1: Minder werk voor mij, maar nog altijd genoeg, denk ik wel. Maar wel inderdaad, wat dat betreft, minder wedstrijden, dat vind ik een heel goede zaak. Dat de play-offs verdwenen zijn, vind ik geen goede zaak. De halvering van de punten, die heeft mij altijd tegengestoken. Daar ben ik altijd tegenstander van geweest. Maar de manier waarop ploegen streden om erbij te zijn bij die top 6 of top 4 een paar jaar, dan de play-offs met de beste ploegen onder elkaar, ja, dat is toch een meerwaarde gebleken, alles bij elkaar. Dat er nog 2 ploegen in de hoogste klasse zijn bijgekomen, dat is te veel. Eigenlijk is 16 al te veel, nu zijn het er 18. Maar goed, alle grote landen van de wereld spelen in een competitie zonder play-offs. Mm-hmm. Dus dat betekent niet noodzakelijk dat we een saaie competitie krijgen. Maar het is wel een beetje aanpassen. Nu, ik ben al oud genoeg. Ik heb ook eerst, denk ik, ongeveer 15 jaar commentaar gegeven in een competitie zonder play-offs.
0: Ah ja.
1: Ja, uiteraard. Dus dat was af en toe ook heel erg leuk en heel erg spannend. Zoals het af en toe ook saai was met de play-offs. Maar het is wat anders, ja.
0: Ja, je zei net bij het WK, bij de voorbereiding van het WK hoort studeren. In dit geval ook?
1: Ja, zeker.
0: Wordt er gestudeerd bij jou nu?
1: Ja, zeker en vast. Zeker. Dus dat duurt tot ik alle ploegen een keer heb live becommentarieerd. Hè. Ik heb er nu al 4 kunnen doen dit weekend. Mm-hmm. Dus er schiet er dan nog, 14 over. Dus ja, een hele buslading nieuwe spelers bij alle ploegen eigenlijk. Er komen ook een paar ploegen bij. Heel veel buitenlandse spelers ook. Gisteren deed ik de derby Club Brugge tegen Cercle Brugge. Wel, ik ga eerlijk toegeven, als ik naar die spelerskern van Cercle Brugge kijk, ja, dat wemelt wel een beetje voor mijn ogen met al die nieuwe jonge jongens. Antwerpen heb ik zaterdag gedaan. Ook daar heel veel jonge, nieuwe, onbekende jongens. Dus het is toch de eerste weken zeker een soort studiefase, zal ik maar zeggen.
0: Ja,
1: dus maar dat is ook boeiend, hè, want je leert nieuwe spelers kennen. Het zijn niet allemaal even goeie, maar dat is wel leuk om nieuw talent te ontdekken.
0: Op wie zet je geld in, als je één ploeg moet zeggen?
1: Ja, toch maar gewoon Club Brugge. En ik hoop dat het al niet te snel voor elkaar is en te snel te duidelijk is. Straks komt de Champions League er wel aan, dan gaat de focus bij Club daar naartoe. En zullen ze onderweg wel wat punten verliezen. Maar in principe, gelet ook op de financiële mogelijkheden, ze steken er mijlen ver bovenuit. In principe, maar dat is de voorbije jaren niet altijd in de stand te zien geweest. Maar ja, normaal gezien is het gewoon Club Brugge.
0: We gaan het meemaken. Dankjewel Peter van den Bemt om op te staan en langs te komen.
2: De grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max.

0: de zomer van Oya Lele. Zeker wel genomineerd. En dus nu ook zeker van een plaats in de finale, nu zaterdag. Dat wordt genieten, hè. Je kan stemmen via VRT Max op deze favoriet.
1: Go Yellow!
2: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
3: Schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Peter van den Bemt die was terug aan het voetbalseizoen begonnen. Wel, er is nog iemand terug van weg geweest. En je portemonnee die gaat hem graag zien komen, denk ik. Zometeen na 8.
7: Elke dag.
8: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Leerlingen uit het Franstalig onderwijs gaan vanaf vandaag weer naar school. En de Red Lions zijn uitgeschakeld op het WK-hockey. Na 7 weken zomervakantie gaan vandaag bijna 900.000 leerlingen en 120.000 leerkrachten in Wallonië en Brussel terug naar school. Vorig schooljaar eindigde woelig met acties en stakingen uit onvrede met de aangekondigde besparingen. In sommige scholen konden daardoor zelfs geen examens georganiseerd worden. Amaury de Mulder.
9: Onze woede was niet met vakantie, maar is er nog steeds. Die vakbondslogan is al op verschillende plekken te lezen. Grootste doorn in het oog is dat leerkrachten in de hogere jaren van het secundair 22 in plaats van 20 uur les moeten geven. Meer werken voor hetzelfde loon en er zijn zo ook minder mensen nodig. Hans Gijs is directeur in een school in Namen.
10: Er zijn een aantal leerkrachten die inderdaad wel een uur kwijt zijn. Een aantal zelfs die benoemd zijn, die een aantal uren kwijt zijn, ja, die gaan wel hun uren terugvinden, maar moeten dan misschien in twee scholen gaan werken.
9: De besparingen dus, maar ook de onzekerheid is een factor. Vanaf dit jaar moeten scholieren tot in het eerste jaar middelbaar allemaal hetzelfde traject volgen. Maar of dat nu uitgebreid wordt, is nog steeds niet duidelijk.
10: Die MR-minister, madame Glatigny, wil dat doen stoppen in het tweede secundair en niet naar het derde secundair. Maar een aantal leerkrachten, wij ook, zijn er niet rauwig om. Maar ze communiceert er niets over, dus we weten nog altijd niet wat zij van plan is.
9: De eerste schooldagen verwacht Gijs weinig acties, maar er zijn maar een paar druppels nodig voor het opnieuw. Ontploft.
8: Deze week is het 10 jaar geleden dat Jordi Brouillard stierf van ontbering in een tent op de Blaarmeerse in Gent. Hij was 19 en had een jaar eerder de jeugdhulp verlaten. Na zijn dood kwam er een actieplan, maar ook vandaag blijven jongeren die de jeugdhulp verlaten het moeilijk hebben. 1/4 van de dak- en thuislozen tussen 16 en 25 komen uit de jeugdhulp. Joren Stevens van Nest Invest, een Gentse VZW die studio's verhuurt aan jeugdhulpverlaters, benadrukt hoe belangrijk een woning is om een goede start te maken.
11: Housing First is belangrijk om rust te creëren, dus eerst de woning, zodat ze een dak boven hun hoofd hebben en dan is er ruimte en tijd om te werken op andere levensdomeinen, zoals mentaal welzijn, werk, vrije tijd, school. Zo kunnen ze verder bouwen aan een eigen zelfstandig leven.
8: In Oostende is een man van 47 aangehouden op verdenking van moord. Dat meldt het parket. Afgelopen donderdag werd het lichaam van een vrouw gevonden in een rijwoning in het centrum van Oostende. Om wie het gaat is nog altijd niet duidelijk. Het lichaam was al in staat van ontbinding en kon nog niet geïdentificeerd worden. De verdachte werd een dag later opgepakt. In Nederland zijn verschillende gewonden gevallen bij een zwaar verkeersongeval met een reisbus. Aan boord zaten middelbare scholieren uit Duitsland. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Andere scholieren hebben alleen kleinere verwondingen. De reisbus botste met een bestelbus rond 4:15 vannacht op de A28... ter hoogte van Wezup aan de rand van de Veluwe. De reisbus ging over de kop en kwam op de tegenovergestelde rijbaan terecht. De bestelbus brak doormidden. De snelweg is in beide richtingen afgesloten. De afhandeling kan tot de avondspits duren. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen. Dat schrijft de regionale gouverneur op Telegram. De drones troffen een kinderopvangcentrum in Krasnodar. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. En het Russische online platform Ozon meldt dat aan dat een van zijn opslagplaatsen in Krasnodar werd geraakt. Het gebouw vatte vuur, maar daar vielen geen gewonden. Het gaat niet goed met koning Harald van Noorwegen, dat meldt het Koninklijk Paleis. Hij werd vorige week maandag opgenomen in het ziekenhuis met bloedarmoede en zijn toestand is dit weekend verslechterd. Hij zou nu ook een bacteriële infectie hebben. Koning Harald is 89 en is de oudste regerende vorst van Europa. Sport. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en dat volstond niet om naar de halve finales te gaan. Een verslag van Jonathan met de Penningen.
3: Einde in mineur. Een plots einde. Want drie kwarten lang staan de Red Lions virtueel in de halve finale. Spelen ze een topmatch tegen Spanje. Maar missen Tom Boon en Roman Duvekot de uitgelezen kansen op de 2-0 op een haar. Alleen Arthur van Doren kon scoren op de corner met een gelukje. Maar Spanje speelde mee en had maar één doelpunt nodig. In het vierde kwart drukken ze de Belgen helemaal terug. En de zevende strafcorner ging binnen. Geen medaillekans voor de Red Lions. Die met een gouden droom nogthans in Waver gestart zijn. Geen halve finale spelen voor eigen publiek is pijnlijk.
8: En Red Lion Arthur van Doren is teleurgesteld.
7: Ik denk dat we het gewoon nalaten om onszelf gewoon naar de halve finales te schieten. En uiteindelijk creëren genoeg. En dan is het net niet. En met z'n allen net niet. En dat is uiteindelijk het verhaal geweest. En dat doet ontzettend pijn uiteraard.
8: En in het voetbal heeft Club Brugge de derby tegen stadsgenoot Cercle gewonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Trezoldi. Volgens Club Brugge-verdediger Joachim Seys was het niet de beste wedstrijd, maar hij onthoudt het positieve.
12: Het was niet onze beste partij. De eerste helft speelden we wel vrij goed. Ook redelijk wat kansen. In de tweede helft maakt het onszelf ook iets te moeilijk, geeft onszelf wat stress. Maar ik denk uiteindelijk dat het belangrijkste is die derbyzege. En drie clean sheets op een rij, 9-9. Mooie start van het seizoen, denk ik.
8: In het klassement staat Club Brugge voorlopig aan de leiding. Het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land wat meer wolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week wisselvallig. Met perioden van regen of buien en soms onweer. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Dit nieuws begon met het Franstalig onderwijs in Brussel en Wallonië. Daar start het schooljaar vandaag al. Er is nog altijd onrust bij het onderwijspersoneel door de aangekondigde besparingen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 6:08, goedemorgen Hajo.
13: Goedemorgen.
0: Het is druk op de Antwerpse ring.
13: Ja, het blijft druk op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog steeds een half uur aanschuiven van Sint aan de linkeroever tot Deurne. Daar was een ongeval eerder vanmorgen. De weg is al lang vrij, maar de files lossen dus heel moeizaam op. En daardoor is het ook extra lang aanschuiven. Vooral vanuit het Waasland op de E17. 20 minuten vanaf Haasdonk. Zelfs een klein half uur vanaf Waaslandhaven Oost op de E34. En vanuit de Kempen ook 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. De N16 naar Willebroek, daar wordt nog steeds gewerkt bij Temse. Je staat 20 minuten in de file daar vanuit Sint-Niklaas dus. En dan naar Brussel zijn er vanmorgen vooral problemen op de A12. Een klein half uur ben je daar kwijt van Strombeek, vanaf de ring dus, tot in Laken. Want daar is door werken de afrit naar de Koninklijk Parklaan afgesloten. Dat blijft zo de hele week. Verkeer richting Brussel, ja, moet eigenlijk omrijden via Van Praat. Maar dat gaat dus niet vooruit daar, dat is duidelijk. Ook grote problemen op de E19, en dat zal nog blijven tot in september. Een half uur van Peutie tot aan de werken in Machelen. Dat is de knoop dus met de binnenring rond Brussel. En verder ook een kwartier aan de werken in Kraaienem op de E40 en op de E429 een kwartier bij Halle. De binnenring rond Brussel wordt al drukker op eind augustus. Dat is duidelijk 25 minuten bumperen van Bemmel tot Vilvoorde. En op andere plaatsen inderdaad nergens meer dan 10 minuten.
0: Als je niet in de file wil staan, dan moet je wandelen, hè?
13: Dat is heel gezond.
0: Ah ja, walk of life.
13: Ah ja.
14: Sta op met Radio 2.
15: Sta op met Radio 2.
14: Romy de Ridder.
0: De Dire Straits, die zingen erover. Walk of life, goedemorgen.

0: Paul Janssens uit Putten stuurt in de app van Radio 2. Daar is nu om goed gezind van te worden. Dire Straits en Walk of Life. Vandaag 24 augustus, zo'n dikke 20 graden. Zonnebril weer, volgens Weerman Bram. Dus neem die mee als je op pad gaat. Een mooie start van de week. En zeker omdat Xavier Taverne terug is. Je hoort en ziet hem zo meteen hier bij ons bij Radio 2. Nu eerst wil ik het met jou hebben over het Westnijlvirus. Al van gehoord, want dat virus wordt overgedragen door muggen. In Noord-Macedonië zijn er al 5 mensen aan het virus overleden. Er liggen ook nog steeds mensen in het ziekenhuis. En het virus is ook hier bij ons opgedoken, bij vogels en een paard in de regio van Willebroek-Mechelen bijvoorbeeld. Artsen en ziekenhuizen in die regio die zijn verwittigd, zodat ze extra oplettend kunnen zijn voor een patiënt die binnenkomt en symptomen vertoont. Maar toch nog een kleine lichte bezorgdheid bij mij, hoor. Joris Molens van het departement Zorg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Joris. Als ik iets lees, zoals dit, een virus... Ja, dan ben je meteen terug 6 jaar in de tijd. Denk je aan corona en aan alle gevolgen van dien. Nu, dat is misschien een klein beetje te snel natuurlijk. Moeten we panikeren, denk je?
1: Nee, er is zeker nog geen reden tot grote bezorgdheid. In België en Vlaanderen komt het gelukkig nog maar zeer, zeer sporadisch voor, dat Westnijlvirus. We hebben nu inderdaad een besmetting bij een paard in Mechelen-Willebroek de afgelopen week. Begin augustus hadden we ook een besmetting bij een paard in de regio Vilvoorde. Maar we zien bijvoorbeeld nog geen besmettingen bij mensen. Dat er paarden besmet kunnen worden, wijst er wel op dat ook mensen besmet kunnen worden. Want daar zit op zich geen verschil in het risico op besmetting. Dus het kan wel, maar de risico's zijn klein.
0: En wat zijn dan de symptomen bij mensen bijvoorbeeld?
1: Wel, gelukkig gaan de meeste mensen zelfs niet eens merken dat ze besmet geraken. Bij de meeste mensen zijn er geen ziekteklachten, ontwikkelt er zich geen ziekte. Bij 1 op 4 tot 1 op 5 op de mensen krijg je vrij lichte klachten. Dat zijn heel algemene klachten. Hoofdpijn, spierpijn, gripale klachten, vermoeidheid. Dat soort zaken. Dus ook moeilijk te onderscheiden van heel wat andere dingen. En in een zeldzaam aantal gevallen, en dan spreken we ongeveer 1 op de 100 mensen die besmet geraken, zijn er meer ernstige complicaties, zoals hersenvliesontsteking. Hmm. En dan wordt het wel gevaarlijk.
0: Uiteraard, ja. Welke voorzorgsmaatregelen kunnen we nemen? Is er iets dat we kunnen doen?
1: Ja, heel veel kan je daar op zich niet aan doen. Er is geen vaccinatie bijvoorbeeld. Wat je wel kan doen is proberen niet gestoken te worden door muggen. Dat is natuurlijk niet zo evident en ook niet helemaal haalbaar. Maar je kan er bijvoorbeeld wel op letten, 's avonds wanneer muggen het meest actief zijn, dat je dan kledij draagt die lang is en waar muggen je niet kunnen steken. Of dat je muggenwerende producten draagt. Proberen de kamer muggenvrij te houden, de slaapkamer en met muggenramen of met een klamboe boven het bed. Dat kan je doen. En daarnaast informeren wij als overheid dus zeer goed de zorgverleners. Als er in een regio dat virus opduikt, dan verwittigen wij artsen en ziekenhuizen, zodat zij weten dat dat kleine risico aanwezig is in de regio. Mm. En dat ze daar net voor kunnen zijn als zij patiënten zien met symptomen waarvan zij geen andere verklaring terugvinden.
0: Oké, ja. En vooral niet panikeren, hè. Dat onthouden wij, Joris, toch?
1: Dat is inderdaad zeker niet zo goed.
0: Voilà. Dankjewel, Joris Molens van Departement Zorg. Nog een mooie maandag.
2: VRT Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: finalist voor VRT Zomerhit. Meteor en Nooduitgang. Om 16:30 trouwens op ons Radio 2 podium aan zee. Hè. Nadien ook Aaron Blommaert en Zoe Levi om 19:30. Elke dag dus tot de finale, tot en met zaterdag. Twee finalisten in Blankenbergen. Dus de vraag is eigenlijk vooral, kom af. Ah ja, en kom je af, laat het weten in de app van Radio 2. Maar heb je al gestemd? Ook dat wil ik wel weten. Zo ja, op wie? Gooi dat ook even in de app van Radio 2.
1: Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: BRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
0: Radio 2.

0: Jullie hebben al flink gestemd voor Radio 2 Zomerhit, zie ik. De finalisten zijn bekend. Cathy Klarebout, die gaat bijvoorbeeld voor Meteor. Op 3, 2 voor Niels en op 1, 3 keer Alex Xavier.
1: K3.
0: Nee, Gert en James. Mariodo. Ja. Ja. Voilà, kijk, maar smaken verschillen misschien wel. Hè. Het is nog een week zomervakantie. Radio 2 aan zee gaat ook gewoon nog een weekje door. Met gezellige optredens dus van die 10 finalisten van VRT Zomerhit. Zaterdag, grote finale, staat bij ons allemaal groot in de agenda. Maar Xavier Taverne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Jij begint er gewoon vandaag al aan.
1: Ja, ik dacht, die zomer heeft nu lang genoeg geduurd. En de mensen staan echt hier in horde aan de slagboom. Red ons, help ons. En dan dacht ik, ja, dan moeten we met win-win gewoon wat vroeger beginnen misschien.
0: Oké, hoe voelt het om hier terug te zijn?
1: Dat is altijd na de vakantie even wennen. Ja. Maar je kent dat toch zo, de geur van je job of de geur van je school. Dat is ook zo als je hier dan binnenkomt terug.
0: Veert heeft zeker een geurtje.
1: Heeft een geurtje. Ja. heeft een geurtje. Ja. Nee, en dan, ja, dan wilde ik de koffie halen waar ik dat altijd doe. Maar dat machine, dat werkte dan niet.
0: Oei.
1: Ja, dus het is zo weer een dag. Kijk. En ik fiets ook naar het werk. En in Franstalige België is het onderwijs natuurlijk begonnen. Mm-hmm. Dus dan zag ik aan elke bushalte alweer pubers die er helemaal geen zin in hebben vandaag. Dus ik dacht, kom jongens, lach eens. Het is ook mijn eerste dag.
0: Ah ja, hoe was je zomer? Vertel daarom. Oh, goed. Word je blij van?
1: Ja, ja. Het begin, het was even... ik moest er even inkomen. Je hebt dat wel na vakantie. Dan moet je even de mailbox echt helemaal uitzetten. Dat kan ik dan niet. Maar ik kwam er niet echt in. Maar goed, dan ineens zijn we naar Engeland vertrokken. Echt de zondag beslist komen. We zijn dinsdag naar Engeland. En dan hebben we zo op Airbnb... hebben we zo echt helemaal onderaan de kustlijn afgeschermd tot we iets vonden aan zee. En daar zijn we gewoon naartoe gereden.
0: Zalig.
1: En daar hebben we een week gezeten. En dat was fantastisch. Britten in Engeland, top!
0: Lief, hè? Ja, ja, mijn onkel woont daar. Op
1: echt
0: dit
1: waar.
0: Moment zijn mijn mama en mijn papa trouwens ook naar mijn onkel aan het rijden.
1: Britten in all-in hotels, minder. Maar in Engeland, meer. En leuk.
0: Vertel, wat ga je vandaag doen? Wat staat er op de win-win-agenda vandaag?
1: Ik moet wel zeggen, want het lijkt nu wel alsof iedereen vakantie heeft genomen. De win-win-redactie heeft stevig doorgewerkt in de zomer.
0: Zeker.
1: Er was een nieuwsbrief, we hadden elke week een podcast. Ook de Facebookpagina was er natuurlijk. Want we blijven gewoon van mensen mails krijgen, vragen krijgen. En natuurlijk dachten we, oké, de laatste week van augustus moeten we ons misschien nog een beetje richten op die zomer. Hè. Mocht er nu iets gebeurd zijn in de zomer waar je niet zo blij mee bent, dan kunnen wij misschien helpen. Wel, dat kan, want een aantal mensen hebben met hun koffer een opvallend traject afgelegd deze zomer. Met andere woorden, die koffer was verdwenen.
0: Ah,
1: en
0: ja.
1: Was niet op de plek van de eigenaar. En dan kan het heel lang duren voor die op bestemming is. Maar je hebt wel rechten als consument. Die gaan we op een rij zetten. En we gaan ook op een rij zetten voor jou wat je deze zomer aan consumentennieuws gemist hebt. Want dat was ook wel een en ander.
0: Oké, okay, even een recap dan.
1: Een recap, zoals dat heet.
0: Ja, hippe term. Recap.
1: Zeker. Nu, don't skip recap. Dat mag je doen als je binget op Netflix, maar niet bij Win-Win.
0: Voilà. Het kan ook niet anders dan dat je ons gaat voorbereiden op het nieuwe schooljaar.
1: Ja, hoe je dat een beetje verstandig aanpakt financieel dan. En
0: ja.
1: Waar je de spullen kan vinden voor een prikje die je nodig hebt. Ook dat ga ik je uitleggen.
0: Nog één ding natuurlijk, Shema Sai Sai. Kom aan.
1: Ja.
0: Daar moet je het nog kort over hebben.
1: Ja, daar moest ik het mee doen.
0: Maar...
1: dat werd mij ineens gezegd dat zou gaan gebeuren. En ik dacht, ja goed.
0: Oké, okay, dan maar.
1: Als het dat echt wil. Nee, natuurlijk. Hoe fijn is het dat Shema Sai Sai dit seizoen mee win-win op de radio gaat presenteren. 14 september.
0: Ja?
1: Dan gaan we haar voor het eerst horen. Ik doe nog de eerste 3 weken van het seizoen. En dan, want mensen waren al hoopvol, gaan jullie samen presenteren.
0: Nee.
1: Nee, we gaan het week om week doen. Ik sluit niet uit dat we af en toe samen in de studio staan. Dat geeft altijd een beetje een leuke energie, vind ik, met ons twee. Nee, ik vind het heel fijn dat ze erbij komt. En ik zal je zelfs meer zeggen. Die vrouw is meer consumenten dan ik ooit zal zijn.
0: Het is ongelooflijk.
1: Die is als
0: streng,
1: een minister van consumentenbescherming uit de baarmoeder gekomen. En dat kan ze nu eindelijk in de praktijk omzetten.
0: Ik kijk er nu al naar uit. Xavier, voor jou is het tot na 9 uur. Hè?
1: Zeker weten. Dankjewel, Romy.
0: Dank je.

0: Olivia Dean en Man I Need. In de app van Radio 2. Marleen Huizentruid die stuurt in de app. Joepie, Xavier en Schema zijn terug. Voorlopig dus nu nog even Xavier. Schema volgt nog later, midden september ongeveer. Maar dat nieuwe win-win-seizoen, ja, ja, daar zijn we mee bezig.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En zo wordt het 8:30. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
3: Veertien is uit Antwerpen met Dylan van Rooij. Goedemorgen. In Deurne-Zuid is gestart met het kappen van 11 bomen die nog moeten verdwijnen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus in de Gidschotelei in de Draakhoflaan. Jaar geleden leidde het kappen van die bomen in die straat tot groot protest. Er werden ook mensen opgepakt, wat tot veel verontwaardiging leidde over de aanpak van de stad en de politie. Maar nu doen ze opnieuw hetzelfde, zegt Lode Dalemans van actiecomité Het Juiste Spoor.
4: Alle mensen dat gingen kijken zagen meteen enorme politiemacht in de straat. Alles, de straten zijn hermetisch afgezet. En met tientallen mensen staan we hier aan één zijde van de projectzone waar we nog wel mogen staan. En daar heeft men net twee bomen omgelegd en die voor ons zicht gelegd, zodat we ook de rest van de werken niet kunnen zien. Terwijl dat men al die mooie beloftes had gemaakt dat het zo niet meer ging gebeuren, vinden wij dit toch wel wat triest.
3: In Mechelen vraagt de oppositie een onderzoek naar de rol van burgemeester Bart Somers. Die zou eigenhandig hebben aangedrongen op een loonsverhoging voor zijn secretaresse, die eigenlijk op de loonlijst van de politie staat. Vlaams Belang eist het ontslag van Somers. De grootste oppositiepartij N-VA wil dan weer dat de gouverneur en Vlaanderen onderzoeken of de burgemeester zijn boekje te buiten ging. Dat zegt fractieleider Freya Perdaens van N-VA.
5: Daar wordt zeker over gepraat. Mensen, ze zeggen dat soms, hè, of dit een vorm van oude politiek is. Ons kent ons. Ik geloof dat de Mechelaar er nogal van geschrokken is dat dit mogelijk zou zijn in Mechelen. Mensen willen daar gewoon helderheid over. Want op dit moment is het woord tegen woord. Zeggen experten dat dit niet kan. Zeggen anderen, ja, dit kan helemaal wel. Geen enkel probleem. Goed, laten we het onderste even bovenhalen en alles onderzoeken. Ik denk dat de Mechelaar daar absoluut vragende partij voor is.
3: In de krantenmorgen ontkent Somers dat hij iets fout deed. Eerder kwam het Mechelse stadsbestuur al in opspraak over de inzet van jobstudenten om boetes te innen en over onwettige extra kosten bij boetes. En Ben Elst uit Nieuwmoer heeft voor het goede doel de brandtoren van de Kalmthoutse Heide maar liefst 372 keer op en afgelopen. De 50er begon zaterdagmiddag aan zijn onderneming en hij bereikte na 21 uur en 19 minuten de finish. Met al die beklimmingen had hij in totaal 8848 hoogtemeters afgelegd. Dat is exact evenveel als de hoogte van de Mount Everest. 'S Nachts vond hij het moeilijkste, zei hij.
6: Nu zijn er heel veel mensen, wat superleuk is. Maar 's nachts, ja, dan ben je alleen. En ik zie heel graag kerstverlichting in de horizon van de Antwerpse haven. Maar na een uur of anderhalf hebben we dat wel gezien. En dan moeten we nog 7 uur in een balk donkere naar boven zitten kriffelen. En dat was echt verschrikkelijk.
3: Vandaag wordt het zonnig met hoge sluierbewolking, temperaturen rond 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: In totaal 132 kilometer file, Hajo.
7: Ja, naar Antwerpen nog steeds aanschuiven. Iets minder dan een uurtje geleden gelukkig wel. Op de E17 nog 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 na nog steeds een klein half uur vanaf Waaslandhaven Oost. En vanuit de Kempen op de E313 10 minuten vanaf Ranst. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Het is ook druk op de N16 naar Willebroek bij Temse. Aan die werken daar. Je verliest daar 25 minuten ook. En dan naar Brussel, vooral drukte op de A12, zie ik 20 minuten van Strombeek tot Laeken. Daar is doorwerken de afrit naar de Koninklijk Parklaan afgesloten, dat is nog de hele week zo. E19, 25 minuten aanschuiven van Peuty tot aan de werken in Machelen. En dan nog werken in Kraaienem op de E40, op het viaduct daar. Daar sta je 10 minuten vanaf Sterrebeek aan te schuiven. De binnenring rond Brussel wordt nog 20 minuten geduld oefenen tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar kleine vertragingen.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Go Yellow! Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
0: Ja, ja.
11: En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
12: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Kings and Queens van Avamax. Bijna 20 voor 9. En Dirk van den Broek uit Geel die heeft al gestemd voor VRT Zomerhit voor de finale. Je moet een top 3 geven op VRT Max. Kan je nog doen tot zaterdag. Voor Dirk is het dus deze. Een grote ontdekking.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem. Zomerhit.
0: Hij zegt, ik stem op die jonge kerel Bas Serra. Voor mij de ontdekking van het jaar. Mooi nummer en goede stem.

0: All Because of You van Bas Seraya komt als finalist van VRT Zomerhit vrijdag op ons Radio 2 podium staan. En daarover gesproken, een goeiemorgen Kim De Brie.
1: Dag Romy, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, the word is out. De finalisten voor VRT Zomerhit die zijn bekend sinds gisteren namiddag.
1: Amai.
0: Het was nogal een graaffestijn daar in Blankenbergen, hè?
1: Letterlijk en figuurlijk, absoluut. Er is heel stevig gegraven, prachtige taferelen gezien. Iemand die op zijn hondjes aan het graven was, zo weet je wel, met de poep naar achter, twee handen in het zand en dan zo dabbe, dabbe, dabbe, dat het zand naar achter tussen de benen vliegt. Het zand is echt alle kanten opgegaan, dat is heel tof. Er is hard gewerkt, maar niet voor niks, want ja, je weet dat al die gravers die zo een kistje konden opgraven, die hebben dan allemaal een VIP-duo-ticket gekregen, hè, voor de finale zaterdag. Maar vooral, ja, we hebben nu 10 topfinalisten. Je hebt Bas net gedraaid. Was misschien wel voor sommigen een hele grote verrassing dat Bas erbij is. Maar het levert sowieso een geweldige eindweek op. Laatste week in Blankenbergen. Die 10 finalisten die komen allemaal nog eens langs. Dus vanmiddag hebben we Meteor. En vanavond komen Aaron en Zoe langs. Dus dan denk ik, ja, alstublieft, wat een maandag is dit al. En zo is dat dus nog elke dag deze week. Smiddags en 's avonds altijd om 16:30 en 19:30 topconcertjes. Wie wanneer komt, die agenda staat ondertussen op VRT Max. En dan die finale zaterdag, Romy. Ik denk dat dat ook een hele grave zaterdag gaat worden. Een hele spannende finale. Ik weet het niet. Weet jij het? Wie de winnaar zou kunnen zijn?
0: Ik heb een favoriet, maar dat ga ik niet vertellen natuurlijk. Maar wie ja, weet het, doe ik het niet. Nee, nee. Het gaat spannend worden.
1: Heel veel mogelijkheden. Echt. Het gaat echt nog eens een spannende VRT-zomerritfinale worden. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Ik ga zaterdag ook bij zijn. Ik ga speciaal afkomen richting Blankenbergen. Ik kan het niet missen.
1: Ja. Ah ja. Dat is fantastisch.
0: Toch?
1: Uiteraard, uiteraard.
0: Zeg, gisteren namiddag is er dus al in het zand gegraven geweest als een beest. Wat hoort er nog zo bij een vakantie in Blankenbergen, hè? Kim?
1: Wat hoort er nog bij een vakantie in Blankenbergen?
0: Ja.
1: Garnaalkroketten eten, mosseltjes eten.
0: Ja, nog, maar... Maar ook iets dat jij al lang niet meer hebt gedaan, hè? Zwemmen in de Noordzee.
1: Echt? Ja? Ja? Hoort dat erbij?
0: Ja, hoort er zeker bij. Hoor ze, ja. Volgens Bart Peters wel. Dus, en je weet het, hè, je bent uitgedaagd geweest door DJ Damaset. Onder andere als jij 20.000 hartjes krijgt op VRT Max of als Radio 2 20.000 hartjes krijgt op VRT Max, moet jij eraan geloven en ga jij na jaren nog eens in de Noordzee zwemmen? En kijk, ik heb vanmorgen het gecheckt. Weet je zelf van hoeveel we zitten? Ja.
1: Ja, 21.000 ondertussen. Hè? Maar we weten het sinds vrijdag, hè, dat, het, dat ik mijn belofte zal moeten nakomen.
0: Oké, kijk, maar
1: je,
0: ja,
1: hoort het enthousiasme. Hè?
0: Zal moeten, en wanneer gaat dat gebeuren, Kim? Dat wil ik weten.
1: Wel, ik mik nu op donderdag.
0: Oké.
1: Donderdag, na het concert, zo na mijn uitzending, na rond 4:00 ongeveer, ga ik in de zee.
0: Ja. Oh, ik wil daar eigenlijk heel graag bij zijn. Maar we gaan het wel kunnen volgen. Waarschijnlijk via Radio 2, de socials of zo. Nu, vandaag...
1: Nee, ik ga dat stiekem doen. Ik ga dat in mijn eentje doen. Helemaal alleen. Nee, is niet waar.
0: Ah, voilà. Nee, vandaag drukke dag. 16:30, Meteor inderdaad. 19:30, Aaron Blommaert en Zoe Levi. In ieder geval, Kim, veel plezier, hè.
1: Ja, dankjewel Romy. Blijven volgen, hè. Radio 2.
0: Sandra Kim, moet jij vandaag gaan werken trouwens? Je hebt nog een werkplaat van mij te goed, hè. Stuur gewoon even je job en je favoriete song door in de

0: Ik krijg een tof berichtje binnen van Bart Tek uit Leuven. Wat doet Damaset als tegenprestatie eigenlijk? Bij 50.000 volgers of hartjes voor Radio 2 op 14 Max. En wel, kijk Bart, een goede vraag. Ik gooi het in de groep. Moet iets zotter zijn dan in de Noordzee gaan zwemmen, hè? Ah ja, dat is het dubbele. Moet zotter. Radio 2. Nu, het is 9:10. Jouw moment dus als jij moet gaan werken. Je verdient dan een werkplaat hier bij Radio 2. En vandaag verdient Joke uit Soersel er eentje. Goedemorgen, Joke.
1: Goedemorgen, Romy.
0: Goedemorgen. Jij begint vandaag terug met werken. Net als onze Xavier Taverne en Team Win. Vertel.
1: Ja, inderdaad. Ik heb een maand ouderschapsverlof genomen deze zomer voor de kindjes te kunnen passen.
0: Oh, leuk.
1: En dat kwam goed uit met dat mooie weer. Huh?
0: Zeker wel. Heb je zin in het nieuwe schooljaar dan?
1: Ook, zeker en vast. Ja. We zien er in en uit.
0: De vakantie...
1: Ik ben hier volop aan het poetsen, want ik ben hier poetsvrouw in school, in Sint-Elisabeth school. En alles moet netjes zijn, hè, tegen volgende week.
0: Ah ja, uiteraard, uiteraard. Dus de druk is wel hoog. Je moet doorwerken vandaag.
1: We staan er goed voor, moet ik zeggen. We staan met mijn collega. Ja, dat komt allemaal goed.
0: Oké, wat moet er nog gebeuren?
1: We zijn nu met de gangen bezig en nog wat ramen poetsen. En dan alles nog, de laatste puntjes op de i zetten. Hè?
0: Hey, maar geweldig. Ja. En met welke song gaat dat des te beter gaan, Joke?
1: Ik had graag Texas gehoord met Summerson.
0: Ah, oh, goeie nummer. Al ben ik blij.
1: Ja.
0: En heb je een bepaalde reden?
1: Of... Nu terug.
0: Ah, voilà.
1: Ja, de zon begint terug te schijnen. Het is wel de voorbije dagen een beetje minder geweest. En nu dacht ik, ja, het zomerzonneke mag nog even terugkomen.
0: Ah, wel, kijk, die zon die komt op je radio. Ah.
1: Ja.
0: Meteen die warmte. Texas is dit. Dankjewel, Joke. Ja. En goed poetsen daar.
1: Dankjewel. En de groetjes thuis, zou ik zeggen, aan mijn kindjes. Die zijn aan het luisteren.
0: Oh, leuk. Wat zijn snel de namen?
1: Finn en Janne.
0: Finn en Janne, voilà.
1: En dan Robin. Ja.
0: Leuk. Okay.

0: moet werken vandaag. Ja, kijk. Moet gebeuren, hè. Kan niet anders. Xavier Verne moet ook terugwerken vandaag. Heel zijn team staat al klaar hier. Team Win is er klaar voor. Na 9 uur wordt jouw portemonnee dus helemaal gelukkig. Geweldig, toch?
1: Sta op met Radio 2.
2: Romy de Ridder. Radio 2.
3: Win-Win is terug.
4: Dus haast je en kijk, want op is op.
3: Kies voor Win-Win Basic, Premium of Premium Plus.
4: Experts raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
3: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, TV en VRT Max.
4: Duizenden andere woorden.
5: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleidt?

0: Marcel,
1: ja?
0: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
1: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
0: Ja, ja,
2: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
10: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
11: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
12: De strips van FC De Kampioenen. Lees u nu ook digitaal.
13: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
12: De Kampioenen en nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
14: Je moet er toch geen tekeningsgebruik maken, zeker? Hè?
0: Marcel,
1: ja?
0: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
1: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
0: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
1: Ja.
2: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
15: Ja, je gebeden zijn verhoord, want Win-Win is er weer op je radio. Zometeen zijn we je eerste hulp bij vakantieongevallen, want de zomer was niet voor iedereen zorgeloos.
16: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
17: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Deurne-Zuid is gestart met het kappen van een tiental bomen die nog moesten verdwijnen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus. Een jaar geleden leidde de bomenkap tot groot protest. Er werden ook mensen opgepakt, wat tot veel verontwaardiging leidde over de aanpak van de stad en de politie. Maar nu gaat de kap dus voort, zegt Lode Dalemans van actiecomité Het Juiste Spoor.
18: Alle mensen dat gingen kijken zagen meteen enorme politiemacht in de straat. De straten zijn hermetisch afgezet. Met tientallen mensen staan we hier aan één zijde van de projectzone waar we nog wel mogen staan. En daar heeft men net twee bomen omgelegd en die voor ons zicht gelegd, zodat we ook de rest van de werken niet kunnen zien. Terwijl dat men al die mooie beloftes had gemaakt dat het zo niet meer ging gebeuren, vinden wij dit toch wel wat triest.
17: Deze week is het 10 jaar geleden dat Jordi Brouillard stierf van ontbering in een tent op de Blaarmeerse in Gent. Hij was 19 en had een jaar eerder de jeugdhulp verlaten. Ook vandaag hebben jeugdhulpverlaters het moeilijk. Sarah van Bokstaal.
19: Het was een wandelaar die het levenloze lichaam vond van Jordi. Een jaar voordien had de jongen de jeugdhulp verlaten, maar zonder context overleefde hij niet. Toenmalig minister Jo van Deurzen verklaarde na het overlijden wel dat jeugdhulpverlaters meer ondersteuning moesten krijgen.
20: Je wilt toch respect opbrengen voor die volwassenwording en het feit dat je meerjarig bent. Ja. Maar langs de andere kant, hoe kan je zorgen dat die jeugdhulp ook toch voldoende continuïteit had?
19: De dood van Jordi leidde tot het actieplan Jongvolwassenen. Jeugdhulpverlaters moesten een vast aanspreekpunt krijgen na hun vertrek, maar het ontbrak aan concrete afspraken daarover. En ook vandaag blijft het moeilijk. 1 op de 5 dak- en thuislozen in Vlaanderen is tussen 16 en 25 jaar, een vierde van hen zijn jeugdhulpverlaters. Dat een woning zoeken moeilijk is, bevestigt ook Jorn Stevens van Nest Invest, een Gentse VZW die studio's verhuurt aan jeugdhulpverlaters.
21: Jongeren krijgen geen kans op de privémarkt en de wachtlijst voor een sociale woning is heel lang. Dus wij bieden direct na uitstroom met de jeugdhulp een woning met begeleiding.
17: In Nederland zijn verschillende gewonden gevallen bij een zwaar verkeersongeval met een reisbus. Aan boord zaten middelbare scholieren uit Duitsland. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Andere scholieren hebben alleen kleine verwondingen. De reisbus botste met een bestelwagen rond 4:15 vannacht op de A28, ter hoogte van Wezup aan de rand van de Veluwe. De reisbus ging over de kop en kwam op de tegenovergestelde rijbaan terecht. De bestelbus brak doormidden. De snelweg is in beide richtingen afgesloten en de afhandeling kan nog tot de avondspits duren. De Europese Unie heeft zo'n 6 miljard euro aan hulp voor Oekraïne goedgekeurd. Het gaat om geld voor onder meer raketten, afweersystemen, munitie en radars. Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat Europa Oekraïne niet in de steek zal laten nu Rusland het aantal luchtaanvallen opdrijft. Het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land wat meer wolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week wisselvallig. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Dankjewel, Toon. Ja, daar zijn we toch weer. Dag,
4: ja,
15: Mario.
4: Gezellig.
15: Morgen. Gezellig.
4: Absoluut.
15: Is één van de woorden waar ik aan denk.
4: Ja, en...
15: En jammer. Nee. Nee, ik zei ook jammer. Nee.
4: Het is jammer dat de zomer voorbij is.
15: Dat wel.
4: Dat is wel zo, hè?
15: Ja. Er werd er heel veel zin in. Maar
4: ik ook.
15: Het Franstalig onderwijs is al begonnen. Dat zorgt misschien hier en daar toch al bijvoorbeeld...
4: Ja, een beetje rond Brussel wel. Daar zal ik beginnen, inderdaad. Op de A12... Daar sta je 20 minuten in de file van Strombeek tot Laken. Maar dat komt eigenlijk door de werken aan de afrit naar de Koninklijke Parklaan. Die is afgesloten, dat blijft de hele week nog zo. Het verkeer richting Brussel moet dan omrijden via Van Praat. En dat zorgt dus duidelijk voor problemen. Ook werkzaamheden op de E19, die zijn al een tijdje bezig. Dus van Mechelen naar Brussel aan de knoop in Machelen met de binnenring rond Brussel. Levert heel wat files op. Bij Villevoorde Cargo is ook nog een ongeval gebeurd. Reken in totaal een half uur erbij al vanaf Zemst. En op de E40 vanuit Leuven is het toch 10 minuten aanschuiven van Sterrebeek tot aan de werken in Krainem. In het centrum van Brussel valt het momenteel goed mee, hoor. Wel drukte op de binnenring rond Brussel met 20 minuten vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Kijk ik even naar Antwerpen. Daar staan nog files van maximum een kwartier. Dat is van voor Kruijbeek op de E17, vanaf Ranst op de E313 en op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Een melding uit Gent van de politie daar, die vraagt om de Meulenstedenbrug te vermijden, tenminste toch zeker met de wagen, want de verkeerslichten zijn daar defect en er staan files vanuit alle richtingen, wordt gezegd. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen momenteel.
15: Ik heb de indruk dat er met die Meulenstedenbrug wel vaker problemen is.
4: Dat is sowieso een heel moeilijk knelpunt, daar wordt nu gewerkt aan een tweede brug, zodat de problemen daar opgelost kunnen worden in de toekomst. Dat is,
15: als de eerste brug niet werd, dan maken we gewoon een tweede.
4: Wel, er komt sowieso een tweede en als er één defect is, en dat zal altijd wel eens het geval zijn, hebben ze nog een andere brug over.
15: Dat is goed. Ook dat noemen wij een
4: win-win.
15: Dankjewel, Hajo.
8: Win-win. Xavier Taverne.
15: Ja, wat moet je doen als je koffer verdwijnt op vakantie? Dat is de eerste vraag van het nieuwe seizoen. Goedemorgen.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love. Win-win. Ja, we zijn er weer. En natuurlijk hoop ik dat je een fijne zomer hebt gehad. En die is nog niet helemaal voorbij, want nu zaterdag zetten we er pas echt een punt achter hier op Radio 2 met de finale van VRT Zomerhit. De 10 finalisten, die kennen we en die komen nog optreden in Blankenbergen allemaal deze week. Vandaag kan je Meteor horen en zien om 16:30. En om 19:30 vanavond maken Aaron Blommaert en Zoe Levi hun opwachting aan de pier van Blankenbergen. En zaterdag, dan weten we wie met de trofee naar huis gaat. Dat is allemaal voor later deze week. Nu is Win-Win dus opnieuw op je radio. En dat moet ik niet langer alleen doen, want na 3 jaar krijg ik de hulp van Shema Saisai. Op 14 september hoor je haar hier voor het eerst. En dan gaan we afwisselend Win-Win op de radio presenteren. De podcast van Win-Win, Mensen erger je niet, die presenteerden we al samen. En dus nu ook het radioprogramma. Een nieuwe aflevering van Mensen erger je niet vind je elke maandag op VRT Max. En dat is vandaag ook weer zo. Onze gast deze week is Siska Schoeters. Met haar blikken we natuurlijk vooruit naar de finale van Zomerhit. En volgende week is Win-Winner ook weer elke dag op VRT1 na het journaal van 7. Dan gaan we 6 weken lang nog veel meer consumentenproblemen voor je oplossen. Later deze maand verschijnt het boek van Win-Win. Enfin, je hoort het, er is veel om naar uit te kijken de komende weken en maanden. Maar het is niet omdat Win-Winner niet was op je radio dat onze redactie niks heeft gedaan. Elke vrijdag kreeg je ook in de vakantie een nieuwsbrief. En op de Facebookpagina van Win-Win kreeg je elke dag nieuws. Mocht je daar wat van gemist hebben, dan zetten we het belangrijkste nieuws van de zomer zo meteen voor jou op een rij. Maar het allerbelangrijkste nieuws van de dag is, je kan weer op ons rekenen.
1: Radio 2. Win-win.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Mark Floor en Snelle. Ja, het consumentennieuws staat niet stil, ook niet in de zomer. En dus zou het wel eens goed kunnen dat je misschien wel wat gemist hebt de afgelopen weken. Wel, het kan je maar deugd gedaan hebben om helemaal even te ontkoppelen. Maar nu gaan we je opnieuw aankoppelen. Geen zorgen, we hebben het belangrijkste nieuws netjes op een rij gezet. Zodat jij weer helemaal mee bent.
1: Dit is de top 5 van het consumentennieuws dat je deze zomer misschien wel gemist hebt. Op 5. Aldi gaat de prijzen in zijn folders niet meer blurren. Ja, we krijgen soms klachten van mensen die de prijskaartjes in de supermarkten niet goed kunnen lezen, omdat de cijfers en de letters zo klein gedrukt staan. Maar Aldi die besliste niet zo lang geleden zelfs om bepaalde prijzen in hun digitale folder volledig onleesbaar te maken.
2: Huh?
1: Ja, een nieuwe tactiek was dat, zodat de concurrentie niet te lang op voorhand kon meelezen en dus ook zien welke promo's een tijdje later gingen aanbieden. Maar waar ze bij Aldi blijkbaar niet goed over na hadden gedacht, is dat hun klanten die prijzen dan natuurlijk ook niet konden zien en dat die dat dan betant vinden. Na amper een paar weken zijn ze dus met dat experiment gestopt. Hun idee bleek er toch eentje van de Aldi. Op 4. Valse airco's. Ja, de hittegolven van deze zomer hebben ervoor gezorgd dat veel mensen snel mobiele airco's zijn gaan beginnen te bestellen. En als iets snel moet gaan, dan kom je niet meteen bij de meest betrouwbare webwinkels uit. Sommige mensen die kregen in plaats van een airco een simpele ventilator opgestuurd, anderen kregen zelfs helemaal niks. Mathieu Terrein, de zanger van Bazaar, die spande de kroon, want die heeft zelfs geen echt toestel gekregen, maar een 3D-print van een toestel, waarvan zelfs geen enkele knop werkt. Wat heeft het dan op visie? 3. Gas en elektriciteit. De Vlaamse regering heeft begin juli nog snel een paar nieuwe maatregelen aangekondigd. De kans bestaat dus dat je die aankondigingen gewoon hebt gemist omdat je al op vakantie was, maar het zijn er wel die jij en ik zullen voelen in onze portemonnee. Zo zullen de belastingen op gas vanaf 1 januari 2028 verhoogd worden. In ruil daarvoor worden die op elektriciteit verlaagd. Volgens de berekeningen van de overheid zal een gemiddeld Vlaams gezin daardoor 80 euro per jaar minder betalen voor elektriciteit. Maar helaas ook 80 euro meer voor gas. Met andere woorden, wie verwarmt op gas zal duurder uitkomen. Wie vooral elektriciteit verbruikt thuis zal kunnen besparen. En dat is natuurlijk precies de bedoeling. 2. Supermarkten mogen voortaan elke dag open zijn. Supermarkten, kledingwinkels, elektrozaken en andere retailers die mogen voortaan 7 dagen op 7 open zijn als ze dat willen. En daar knelt een beetje het schoentje, want niet elke winkeluitbater heeft daar goesting in. Meer open zijn betekent natuurlijk ook meer personeel zoeken en meer kosten maken. En dan op 1 misschien wel de opvallendste aankondiging die onze regering begin juli heeft gedaan en die misschien dus compleet aan je voorbij is gegaan. Maar vanaf 1 mei volgend jaar zal je een wegenvignet moeten kopen als je in België nog op de snel- en gewestwegen wil rijden. Dat zijn dus gewoon alle Vlaamse en Waalse hoofdwegen. Dus tenzij je je wagen enkel gebruikt om naar de bakker en de slager in het dorp te gaan, hang je er eigenlijk sowieso aan. Zo'n vignet zal 90 euro per jaar kosten voor elektrische voertuigen, voor de meest zuinige wagens die op benzine en diesel rijden 100 euro en voor de meest vervuilende wagens 125 euro per jaar. Als compensatie wil de Vlaamse regering de jaarlijkse verkeersbelasting graag verlagen. Maar ja, Europa die kan daar nog stokken in de wielen steken.
3: Computer says no.
1: Want die willen liever niet dat overheden een onderscheid maken tussen burgers van hun eigen land en die uit de rest van Europa. Samengevat, winkels mogen voortaan 7 dagen op 7 open zijn. En dat is geen slecht nieuws voor wie een mobiele airco zoekt, want online zijn daar deze zomer stevig wat mensen mee opgelicht. Gas wordt duurder vanaf 2028, elektriciteit goedkoper. En wie nog met de wagen wil rijden, en liefst ook wat verder dan het dorp ernaast, zal vanaf mei volgend jaar een wegenvignet moeten kopen. Dat kennen we tot nu toe enkel van op vakantie in het buitenland. Maar bekijk het zo. Binnenkort lijkt het elke dag wel een beetje alsof je op reis bent in eigen land. Win-win.

0: de laatste week van augustus. Mag het tempo een beetje hoger liggen in die aanloop naar 1 september 5. En keep on moving.
1: Win-win.
0: Ja, ik hoop vooral dat jij een fijne zomer achter de rug hebt. Maar in onze nieuwsbrief van een paar weken geleden, die je elke vrijdag trouwens krijgt als je erop ingeschreven bent via VRT Max. In die nieuwsbrief heb ik je gevraagd of er consumentenproblemen zijn waar je op gebotst bent tijdens de zomer. Kunnen we jou ergens mee helpen, was eigenlijk de vraag. Opvallend veel mails kwamen van mensen die op reis zijn geweest met het vliegtuig, maar hun bagage bleek beschadigd of zelfs compleet kwijt te zijn. Een rode draad in al die verhalen, je bagage terugkrijgen of een compensatie vragen, dat is vaak een werk van lange adem. En daarom halen wij er graag een expert bij. Olivier Dugardijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent advocaat, gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met de rechten van reizigers in de luchtvaart.
2: Klopt.
0: Onder meer.
2: Inderdaad.
0: Misschien belangrijk meteen om mee te geven, alles waar we het nu over gaan hebben gaat over de bagage die je incheckt, die in het bagageruim belandt. Je handbagage, daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
2: Ja, dat klopt. Ja. Gaat over ruimtebagage, klopt.
0: Er zijn drie dingen die daar kunnen mislopen. Ofwel gaat je koffer stuk, ofwel komt die met vertraging, ofwel is die gewoon weg. Laten we ons beginnen met het eerste. Wat moet ik doen met bagage die stuk is, die kapot is?
2: Ja, bagage die beschadigd is, dat is natuurlijk een groot probleem. Nu, even terug, dus u heeft zelf gezegd, er zijn drie situaties die kunnen voordoen. Verlies, vertraging en beschadigde bagage. Al deze problemen worden geregeld door het verdrag van Montreal. En dat is belangrijk, want er heerst nogal wat verwarring in het publiek. Men zegt, ja, passagiersrechten. Passagiersrechten zijn daar niet van toepassing op. Het gaat specifiek over bagage. En het verschil is belangrijk, want het verdrag van Montreal is eigenlijk van toepassing, ik zou zeggen, wereldwijd. Terwijl passagiersrechten eigenlijk beperkter zijn. Ik kom even terug op de schade. Het kan inderdaad gebeuren. U heeft misschien dat meegemaakt, zelf, of zeker uw luisteraars. Er kunnen zich twee situaties voordoen. Eén, u komt terug thuis of u komt op uw bestemming en u stelt vast, oei, mijn bagage is kapot. Die komt kapot van de bagageband. Het eerste wat u moet doen is, in elke luchthaven in de wereld heeft zo'n desk. U moet naar de bagagedesk, service desk gaan en een document vragen die een PIR is. Dat is een type document die wereldwijd van toepassing is.
0: Dat is een property irregularity
2: dat

0: Inderdaad. Neem opnieuw foto's, onmiddellijk. En dan een laatste punt van groot belang. Als u schade wilt claimen van de airline, van de luchtvaartmaatschappij, moet u binnen de 7 dagen een schriftelijke klacht indienen. Dat is van groot belang, anders kan u later geen klacht meer indienen.
1: Ja, en stel dat je dat per post doet, kan dat ook nog per post?
0: Dat kan per post.
1: Wat geldt dan als datum? Is het dan de datum die afgestempeld is?
0: Datum van levering.
1: Datum van levering?
0: Ja, datum van levering.
1: Dus dan moet je eigenlijk 2 dagen nadat je schade hebt vastgesteld.
0: Ja, luchthaven is gemakkelijk. Datum van levering is het moment van de afhalen op de bagageband. Ja. Bij u thuis heeft u een documentje. Hè. Iemand komt dat leveren bij u. Hè. Ja. Dus die datum is gekend.
1: Oké, 7 dagen de tijd heb ik daarvoor. Ja. Vanaf wanneer kunnen we zeggen dat je bagage definitief kwijt is? Hè? Want we hebben nu over schade. Vanaf wanneer ben je je bagage kwijt?
0: Ja, hele goede vraag, want daar is eerst ook veel verwarring rond. Als uw bagage als die vermist is, is die vermist. Eigenlijk is die op dat moment nog vertraagd. Ja? Vanaf 21 dagen later kan u eigenlijk zeggen, en het is wettelijk, het verdrag van Montréal, dat uw bagage kwijt is.
1: Oké, dus als je bagage vertraagd is en dat duurt 21 dagen, dan kom je juridisch in de realiteit dat je bagage kwijt is. Ook al komt die na 40 dagen alsnog bij
0: je. Klopt.
1: Okay.
0: De bagage is verloren, juridisch dan toch.
1: Ja. Ja. En wat zijn daar de wettelijke verplichtingen?
0: Wel, u moet opnieuw, een PIR-document invullen in de luchthaven. Opnieuw moet u foto's nemen. Ja, enfin, is vertraagd, maar bon, u kan hem beschrijven. Want natuurlijk, als men vraagt wat is de kleur van die valies, hoe ziet uw valies eruit, dan gaat het antwoord zijn zwart.
1: Heel vaak. Ja. Daarom is het goed om er een sticker op te plakken die opvalt, toch?
0: Ja, inderdaad. Sticker of om het even wat. Of een speciaal
1: bagageband.
0: Ja, iets speciaals. Ja. Dat hem toch kan terecht. En dan opnieuw op uw antwoord. Als uw bagage verloren is, moet u op dat moment, vanaf die vaststelling, die 21 dagen, heeft u 21 dagen tijd om een schriftelijke klacht in te dienen.
1: Okay.
0: Daarna, idem zoals bij de schade, kan het zijn dat uw claim verloren is. Ja. Dan heeft u 2 jaar, dat is een verjaringstermijn, om eventueel voor de rechtbank, we gaan het misschien straks over hebben.
1: Zeker.
0: Ja. Om voor de rechtbank eventueel een vordering in te stellen.
1: Ja, want daar heb ik nog heel veel vragen over. Ja, maar die gaan we beantwoorden na half 10.
0: Met plezier.

0: Miley Cyrus en Flowers. Wat moet je doen als je bagage stuk gaat op vakantie of die rolt niet van de band in de luchthaven? Die is helemaal kwijt of die komt met vertraging. Daar kan je best wel wat aan doen. Wat allemaal hoor je na het nieuws uit jouw buurt?
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
9: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
10: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
11: Schooljaar begint!
12: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
11: Oh my.
13: Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
14: Ah, alles is gesorteerd.
1: Kast. Voor de interieurlover, de...
14: Amai zeg, wat een eyecatcher.
1: Kast. Voor de ouder, de...
14: Van wie is dit eigenlijk?
1: Kast. En voor de tiener, de...
14: Raak mijn spullen niet aan!
1: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
15: Maatkasten Online.
1: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Weet in uit Antwerpen met Dylan van Rooij. Goedemorgen. Omstreden bomenkap in Borgerhout op de grens met Deurne is opnieuw gestart. De stad kapt er nog 11 bomen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus in de Gidschotelij en de Draco-Vlaam. Een jaar geleden leidde het kappen van de bomen daar tot groot protest en arrestaties. Er was veel verontwaardiging ook over de aanpak van de stad en de politie. Ook nu is de hele werfzone afgezet en is er veel politie. Toch komen tientallen buurtbewoners opnieuw kijken en protesteren.
1: Het is hopeloos. Ze zijn erg bang van ons. We waren gewoon onze solidariteit aan de bomen aan het betuigen, aan de koelte voor de straat. Het doet mij te veel. Ik denk dat ik gewoon naar huis ga.
2: Ik wil toch mijn aanwezigheid laten zien en laten weten dat ik hier niet tevreden mee ben. We hebben hittegolven de afgelopen weken en maanden gehad. Dan nog bomen kappen, dat gaat gewoon niet.
3: Terwijl dat de uitspraak nog moet komen, zouden we tenminste de beleefdheid moeten hebben om te wachten.
0: Oppositiepartijen PvdA en Groen reageren ook alvast verontwaardigd. Mechels burgemeester Bart Somers verdedigt zijn aanpak om een loonsverhoging te vragen voor een persoonlijke medewerkster. De oppositiepartijen willen de zaak onderzoeken. Ze denken dat Somers zijn boekje te buiten is gegaan. Maar dat klopt niet, zegt de burgemeester. Hij deed niets onwettig, zegt hij. Mensen die voor burgemeesters en schepenen werken hebben een ander statuut, zegt Bart Somers.
4: Maar hier gaat het over een kabinetsmedewerker die eigenlijk onder mijn directe leiding en gezag valt, die bij mij aandringt van kijk, ik wil mijn correcte verloning. En dan is het niet meer normaal dat ik een mail stuur naar de personeelsdienst. Die dame zit al een paar weken te wachten in onzekerheid. Ja. Het zou deontologisch een fout zijn om die dame in de steek laten moeten weten. Kabinetspersoneel heeft op het stadhuis een specifiek statuut. Het zijn mensen waar dat de politicus de leiding over heeft. Die vallen niet onder het gezag en leiding van de administratief directeur.
0: En nog in Mechelen roept de stad haar inwoners op om zich extra te beschermen tegen muggenbijten. Het West-Nijl-virus circuleert er bij vogels en een paard in de regio Mechelen-Willebroek. Het virus wordt verspreid door muggen en kan in uitzonderlijke gevallen ook mensen besmetten. Mechels veiligheidscoördinator Steven Vermeeren.
5: Er is sowieso zeker geen reden tot paniek. Muggenbeten in deze periode zijn uiteraard niet te voorkomen. Maar als er inderdaad sprake is van lichte koorts, hoofdpijn, spierpijn, algemene malaise, vermoeidheid en u maakt zich zorgen, dan kan u contact opnemen met de huisarts en daar de symptomen melden. De huisartsen zijn in principe op de hoogte van de problematiek en kunnen in die gevallen eigenlijk de optie dat het onbestnijlzaam meenemen in hun diagnose.
0: Tot nu toe zijn er in Vlaanderen geen besmettingen bij mensen vastgesteld. Vandaag wordt het zonnig met hoge wolken, temperaturen rond 23 graden. Morgen wisselvallig weer. Vooral later op de dag periode van regen en buien. Ook kans op onweer tot 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
6: Hey, hallo, hoe is het op de weg? Nog druk richting Brussel, hier en daar toch, tenminste op de E40 bijvoorbeeld. 10 minuten bij Ternat komt door een ongevalletje daar. Op de A12 ook een half uur van Strombeek tot Van Praat. Dat komt ook door een ongeval. In Laken is door werken trouwens de afrit naar de Koninklijk Parklaan afgesloten. Op de E19 20 minuten van Zemst tot aan de werken in Machelen. E40 ook 10 minuten van Sterrebeek tot aan de werken in Kraaienem zie ik. Verder in Brussel en Koekelberg opletten. Tot 11 uur vanmorgen is er verkeershinder door een rouwstoet. Dat gaat over een staatsbegrafenis van een overleden brandweerman op 14 augustus. Ja, die gasontploffing. Ja. Delen van de Helihavenlaan, het Sankt-Letteplein, de Leopold, de Tweede Laan en de Jetselaan zijn afgesloten. Het duurt dus nog tot 11 uur. Mm-hmm. Verder naar Antwerpen nog 10 minuutjes aanschuiven vanaf Kruibeke. Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-Oost. Dat komt dan weer door een aanrijding op de E313 even verderop. Verder op de N16 zie ik nog een kwartier aanschuiven naar de Willebroek aan de werken in Temse. En de politie van Gent vraagt nog steeds om de Meulenstedenbrug te vermijden. De verkeerslichten zijn daar defect en er staan files vanuit alle richtingen. Tenminste toch vooral op de Panzerschipstraat inderdaad vanuit Langerbrugge en de Zeeschipstraat vanuit Evergem. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
7: Dankjewel, Ahayo.
8: Xavier Taverne.

0: Mark Cohn en Walking in Memphis.
1: Win-win.
0: Wat kan je doen als je bagage tijdens een vliegreis stuk gaat of kwijtraakt? Daar hebben we het vanmorgen over met advocaat Olivier Dugardijn. We vroegen net al wat je kan doen als je bagage stuk van de bagageband rolt. Dat is dan op de luchthaven zo'n PIR-formulier invullen. Een Property Irregularity Report. Maar Janine Kools laat ons in de Radio 2-app weten dat het allemaal goed en wel is. Maar wat als je na middernacht aankomt en de desk om zo'n PIR-rapport in te vullen? Ja, die is dicht. Olivier Dugardijn, wat kan je dan doen?
2: Ja, ik denk eerst en vooral die desks zijn meestal toch laat open. Ze zijn meestal klein, dus je moet vaak heel lang wachten. Dat heb ik zelf nog meegemaakt, amper een paar weken geleden. Maar inderdaad, je kan ook een... Ik heb het even nagecheckt. Dank u voor de vraag trouwens aan uw luisteraar. Je kan het inderdaad ook online gaan invullen.
0: Het PIR-formulier kan.
2: Ja, maar dat is in België natuurlijk. Ja, als je ergens in Amerika of doe je het beste ter plaatse. Hè?
0: Ja, dan moet je daar een ander formulier invullen. Ja. Maar het is wel duidelijk. Het is de luchtvaartmaatschappij en niemand anders die jou moet helpen en vergoeden.
2: Ja, dat is eigen aan het verdrag van Montreal. Ik heb dat pas gezegd, dat het verdrag van Montreal eigenlijk het rechtskader biedt. Het is eigen aan Montreal dat de airline altijd aansprakelijk is. Dus als passagier moet je niks bewijzen. Je moet geen fout bewijzen. Je moet alleen bewijzen dat je schade hebt geleden. Vandaar, zoals ik zei, de foto's en de beschrijving.
0: Ja, en raad je dan iedereen aan die op vakantie vertrekt, van voor je op het vliegtuig stapt, van de inhoud van je koffer en van de koffer zelf een foto te nemen?
2: Ja, maar dat kan je niet maken. Hè. Er is niemand die op vakantie vertrekt en elke onderbroek of bij wijze van spreken gaat fotograferen. Maar ja, als je dingen hebt van bepaalde waarde, we gaan het er straks over hebben, over die waarde, is misschien een tip om inderdaad wat foto's te nemen van uw inhoud.
0: Ja. Waar heb je recht op? Want dat is een vraag die ik vaak terugzie komen in onze Radio 2-app. Op welke schadevergoeding heb je recht?
2: Ja, wel, omdat de airline altijd aansprakelijk is, is die schadevergoeding eigenlijk gekapt. Er staat een maximum.
0: Er staat een plafond op.
2: Een plafond op. En dat plafond is, houd je vast, 1519 DTS. Dat is mijn speciale trekkingsrechten. Vergeet het, dat is niet belangrijk.
0: Ja, want dat zegt mij niet.
2: Nee, natuurlijk niet. Maar dat is omgezet in euro, is dat op dag van vandaag 1888 euro.
0: Per koffer die verdwenen is.
2: Ja, maar dat is een maximum, hè.
0: Je krijgt het niet zomaar.
2: Nee, ik krijg het niet zomaar. Je moet nog altijd je schade bewijzen. Uh-huh. En voilà, dus het is een maximum bedrag. Daarboven kan je dus niks vragen.
0: Ja, dus je zal sowieso nooit meer dan 1888 euro krijgen. Ook al zat er meer in qua waarde.
2: Hele goede vraag. Wel, als je eigenlijk men noemt dat een speciale waardeverklaring doet. Okay. Dus als je bijvoorbeeld, artiesten bijvoorbeeld, hebben een viool om te wat, die verklaren dat op voorhand. Of heb je dingen die je mee wil nemen op reis, omdat niet iedereen op vakantie gaat, maar ook voor andere reizen, familiale bezoeken, noem maar op. Kan je eigenlijk die verklaring gaan doen en dan geldt het maximum niet. Nee.
0: Maar je moet het op voorhand laten weten via een speciale waardeverklaring.
2: Ja, en je kan dat doen bij de boeking.
0: Bij de boeking kan je dat toevoegen?
2: Ja.
0: Dat kost geen extra geld?
2: Nee. Okay. Oh, soms hangt er vanaf.
0: Ja, dat zal wel.
2: Nee, niet voor de waardeverklaring, maar wel... Okay. Bijvoorbeeld als je skis meeneemt of zo, moet je die ook aangeven als sportmateriaal. Okay?
0: Als het buiten bepaalde proporties valt.
2: Ja, maar het is een andere discussie.
0: Ja. Als je bagage vermist raakt of kwijt is, of bepaalde spullen zijn beschadigd geraakt tijdens een vlucht, dan heb je ook recht op een terugbetaling van noodzakelijke spullen die je moet kopen om verder te kunnen, een keer je op bestemming bent. Maar hoe werkt dat dan?
2: Ja, in principe, en zelfs de mensen die daar iets van afweten, zeggen, ja, maar heb ik nu recht om iets te kopen, niet te kopen? Ja, daar hangt een zweem van onduidelijkheid over. Waarom? Omdat dat niet in Montreal wordt vermeld. Dat hangt eigenlijk een beetje af. Het principe wel. Hè? Dus in principe, je hebt recht op onkosten om benodigdheden te kopen. Daar heb je wel recht op. Maar hoe dat precies in elkaar zit, moet je gaan kijken op de website van de airline. Of je moet gaan kijken.
0: Het is afhankelijk van de goodwill van de luchtvaartmaatschappij?
2: Niet de goodwill. Een soort van contract met de airline. Bepaalde airlines zeggen, oké, je kan tot zo'n bedrag, of je kan pas vanaf 2 dagen iets gaan kopen.
0: En dat zit in de algemene voorwaarden waarschijnlijk ergens als je een ticket boekt, dat mocht dat gebeuren, dat je recht hebt daarop.
2: Ja, inderdaad. Het is natuurlijk geen geheim dat reguliere airlines daar wat guller mee zijn dan low-cost. Hè?
0: Ja, maar je zal wel iets moeten kopen, daar zal de luchtvaartmaatschappij ook naar kijken. Slippers van Louis Vuitton, dat zullen ze niet terugbetalen, neem ik aan. Maar die goedkope van in het bazaartje op de dijk misschien.
2: Ja, goede poging. Men spreekt van noodzakelijke kosten. Hè? Ja. Wat zijn noodzakelijke kosten? Daar is gigantisch veel discussie over.
0: Ja, maar tandpasta, onderbroeken, toiletspullen, dat zou als noodzakelijk durven zien.
2: Ja, dat is noodzakelijk. Maar wacht eens even, want er zijn situaties waarbij dat Ik kan u een voorbeeld geven, hè, uit de praktijk. Mm-hmm. Iemand die op een trekking gaat, ergens in de Andes, mm-hmm. die heeft speciaal materiaal nodig. Hè. Dat is niet noodzakelijk van een grotere waarde, maar als zijn laarzen en zijn bottine niet toekomen, zit je met een probleem.
0: Ja, die dus ik persoon denk, kan niet aan zijn reis beginnen.
2: Voilà, dus ik denk dat in die omstandigheden is dat een noodzakelijke uitgave om nieuw materiaal te gaan kopen. Maar er is heel veel discussie over.
0: Ja, want ook als je dat hebt uitgegeven, en ik zeg maar wat, je bent verstandig geweest. Hè? Je hebt drie onderbroeken gekocht van een huismerk en een tandpasta van een huismerk. Ja. Ook dan kan een luchtvaartmaatschappij wel heel moeilijk doen alvorens ze dat terugbetaalt.
2: Sommigen wel, sommigen niet. Dat is de waarheid. Sommige airlines hangt er vanaf. Ik bedoel, je zit hier in België, je vraagt aan Brussels Airlines, zou misschien gemakkelijker zijn dan terugvorderen van een of andere airline in Vietnam. Uh-huh. Geef toe. De afstand maakt het natuurlijk niet gemakkelijker, maar in principe betalen zij terug. En de ervaring leert dat dat meestal toch wel goed komt, eerlijk gezegd.
0: Ook in de omgekeerde richting, want daar kregen we een vraag over. Een vrouw stuurde ons. Ze zegt, ja, de luchtvaartmaatschappij wilde de kosten van een paar kleren en toiletspullen niet terugbetalen, omdat onze bagage is kwijtgeraakt toen we terug naar België vlogen en terug naar huis gingen. Maar zij waren 4 weken op reis geweest met kinderen. Ja. Zowat alles wat die kinderen hadden zat in die koffer. Dus moesten hier wel, als haar kinderen tenminste die naakt over straat wilde laten lopen, dingen gaan kopen.
2: Ja, ik heb daar wat vragen bij. Het is toch geen noodzakelijke aankopen, want die aankopen doe je, ja, als je op vakantie bent, hou je die onderbroeken en die hemd ook wel bij. Maar je bent ook thuis. Het is moeilijk in te beelden dat je alleen maar spullen hebt die in je valies staken. Hè. Dus ja, allee, moet redelijk blijven. Hè. Dat denk ik niet
0: dit
2: dat
0: is
2: dat
0: een onredelijke vraag.
2: Ja, ik vind dat onredelijk. Ja. Het gaat eigenlijk, ze willen u helpen eigenlijk. Je hebt de spullen nodig, je zit daar op buitenland, in het buitenland en je hebt dingen nodig.
0: Maar
2: dat is de
0: spirit. Moet je het zelf zien.
2: Dat is de geest, ja. Ja.
0: Nu, in de praktijk is het soms heel lastig om iets gedaan te krijgen. Heb jij zelf al een paar keer aangegeven. Maar wat je dan kan doen, daar hebben we het zo meteen over.

0: We leerden hem vorig jaar kennen als eenhoorn in de mast. Singer Matthias Messmans in App en Vloed. Het gaat over bagage en wat er gebeurt als die beschadigd raakt of als je die kwijt bent na een vliegreis. Dan heb je recht op een compensatie. Hoe je dat recht kan laten gelden, dat heb je daarnet al gehoord. Maar in de praktijk blijkt het toch niet altijd even simpel. Bij Gunther Dirks liep het gelukkig wel goed. Mijn koffer is in juni 2 dagen te laat aangekomen in Tenerife. Onmiddellijk de luchtvaartmaatschappij gecontacteerd, alle noodzakelijke spullen gekocht en 3 weken later alle uitgaven netjes teruggestort gekregen op mijn rekening. Olivier Dugardijn, zo kan het dus ook, advocaat.
1: Ja, zo kan het. Ik ben ook blij dat die vraag gesteld wordt, want er gaan miljoenen bagagestukken kwijt.
0: Dat echt? Ik dacht dat dat eerder duidt.
1: Het is een last. Ik heb het zelf tientallen keer meegemaakt.
0: Oh, wauw.
1: Het is een last. Het is een last, maar de praktijk leert ook, en je moet daar eerlijk in zijn, het komt vaak allemaal goed. Behalve de last.
0: Ja, je hebt er soms wat geduld en tijd voor nodig.
1: Als je op een eilandje zit en je krijgt bagage 10 dagen later, is dat niet leuk.
0: Maar bon, nee, tenzij het een heel zonnig eiland
1: is. Ja, wat heb je nodig? Een zwembroek en een t-shirtje. Dus, allez, ik ben blij dat die vraag gesteld wordt, want het komt meestal ook goed.
0: Wat kan je doen als een luchtvaartmaatschappij niet met een oplossing wil komen, of zelfs niet antwoordt op mails of op telefoons?
1: Luchtvaartmaatschappijen antwoorden niet altijd zeer snel. Okay. Het wordt afgehandeld, het is soms traag. En de gevallen die echt problematisch zijn, zijn toch wel redelijk zeldzaam.
0: Ja.
1: Als het zover komt, ja, wat moet je dan doen? Een gebrekenstelling. Ja, niet vergeten, hè, uw formulier en dan uw schriftelijke klacht.
0: Altijd eerst uw PIR-formulier invullen.
1: Dat is een reminder, hè, niet vergeten. Ja. Dan kan je eigenlijk een aangetekende brief sturen, je kan naar een advocaat stappen. Eerlijk gezegd, het is niet omdat ik advocaat ben, maar het werkt.
0: Gewoon de druk van een advocaat.
1: Een aangetekende brief om te zeggen, nu is het welk is geweest, betaal terug. Daarna, de volgende stap, is eigenlijk de vrederechter. De vrederechter in België. De vrederechter in België voor buitenlandse airlines ook waarschijnlijk. Maar bon, voet dat dan maar uit. Hè. Dus zitten we in een zone waarbij dat je als professional moet ook eerlijk toegeven dat het voor de bedragen die waar we over spreken, ja, is de kans klein dat daar een procedure van komt.
0: Ja, de procedure zal misschien duurder zijn dan wat het jou uiteindelijk opbrengt.
1: Ja, ja.
0: Een van de mails die ik afgelopen zomer kreeg op winwin@vrt.be komt van Elise Evers. Ze wacht letterlijk al 1,5 jaar op een verloren koffer of op een schadevergoeding daarvoor, want die gaat natuurlijk niet meer komen. En ze heeft werkelijk heel veel, misschien zelfs alles geprobeerd.
2: Er zijn heel veel verschillende e-mails verstuurd met aangifte van wat er gebeurd is, lijstjes doorgestuurd van wat er in de bagage zat, wat de waarde was van de bagage, wat wij in Zuid-Afrika zelf opnieuw hebben aangekocht allemaal. Ook daar hebben we alle bonnetjes, rekeningen van bijgehouden en doorgestuurd. Dan kregen wij mails terug waarin werd gezegd van oké, we gaan het nodige doen voor jullie. Opnieuw geen reactie, weken aan een stuk, opnieuw een herinnering gestuurd. Totdat wij dan uiteindelijk zelf ook een aanmaning hebben gestuurd, dus een aangetekende ingebrekenstelling hebben gestuurd. Maar opnieuw geen reactie, geen uitbetaling, hebben we nogmaals herinnering gestuurd. En uiteindelijk wordt er gewoon niet meer gereageerd.
0: Er wordt niet meer gereageerd. Ik heb de indruk wel dat Elise alles heeft geprobeerd, behalve de rechtbank. Ja. Nee, dat moet zij dan weten of ze dat wil natuurlijk.
1: Ja, dat is geen lieve luchtvaartmaatschappij. Commercieel is dat ook niet aanvaardbaar, maar bon, het gebeurt gewoon, hè.
0: Maar met luchtvaartmaatschappij uit het buitenland, waar je zelf al even naar verwees net, Olivier, ja, daarvan zeg je ook, ja, wat is de jurisdictie daarvan, hè? Als de vrederechter hier probeert bij Vietnam Airlines iets geregeld te krijgen, hoe groot is je slaagkans dan?
1: Ja, het hangt er vanaf. Het maakt het nu een beetje moeilijk, maar het hangt er vanaf als je binnen Europa zit of niet. Maar laten we zo stellen dat de jurisdictie van België niet uitgesloten is. Het zit in consumentenrecht. Maar dan zit je met je vonnis. Hè. Wat doe je ermee? Hè? Gaan we dus zover gaan om, en het kan, hè, technisch gezien, kan je vliegtuig aan de ketting leggen. Hè. Er zijn van die hardliners die dan zeggen van we gaan ervoor. Ja, het kan. Hè. Juridisch kan het, maar laten we toch redelijk zijn, je komt dat niet elke dag tegen. Hè. Ja.
0: Joke, die had goed naar Win-Win geluisterd, want we geven soms wel eens een tip. Steek een tracker in je bagage bijvoorbeeld, deden we voor de zomer nog. Veel mensen kennen dat als een AirTag, maar dat is een merknaam. Het is eigenlijk een klein toestel waarmee je je bagage kan traceren. Alleen, zelfs dat heeft Joke niet heel veel geholpen.
3: We hebben inderdaad in al onze bagage trackers gestopt. Dus we hadden ook gezien inderdaad dat de bagage niet mee was. En de dag daarna was hij inderdaad toegekomen op de luchthaven. Maar vanaf dan heb je eigenlijk niet veel meer aan je trackers. Want we hebben dan ook, als we effectief wisten als bagage verloren was, hebben wij ook geprobeerd de luchtvaartmaatschappij te contacteren en te zeggen van kijk, ze staan daar. maar er is daar nooit geen respons op gekomen. We gingen mogen naar Parijs rijden, maar we gingen zonder bagage terugkeren naar huis. Ook al wisten we waar het precies te stonden.
0: Ja, uiteindelijk heeft ze haar koffers druppelgewijs teruggekregen. Maar wat me wel opviel is wat Joke vertelt over die laatste koffer.
3: Na vele mails terugsturen is die uiteindelijk 10 dagen later toch in Zaventem terechtgekomen. Ze belde dan van de luchthaven zelf in Brussel voor te zeggen dat we er zelf moesten achtergaan, opnieuw. We hebben dan ook laten weten van, kijk, sorry, we zijn de eerste keer al gekomen. We komen van Brugge. Dat is niet dat we in een kwartier in de luchthaven staan. Dat is ook een hele romslamp. Je moet parkeren, je moet erachter gaan. En dan hebben ze eigenlijk gezegd van, kijk, we kunnen hem opsturen. Dat ga je, denk ik, iets van €120 kosten. En eigenlijk een uurtje later stond mijn bagage voor de voordeur.
0: Ja, Olivier Dugardijn, €120 betalen om bagage die door een luchtvaartmaatschappij verdwenen is te laten leveren. Dat klinkt wel een beetje gek.
1: Nee, dat is gewoon onaanvaardbaar. Ja. Dit gaat niet. Het is ook een schending van het verdrag van Montreal. Ja. Dus die bagage moet afgeleverd worden.
0: Het is wettelijk niet hier gebeurt.
1: Meestal gebeurt dat door de airline zelf, maar die airlines werken met afhandelaars en met privébedrijven. Hè. Dus dit is niet normaal. Nee, moeten we nooit betalen.
0: Nooit betalen, oké. Nee. Misschien dat ze daar nog wat van gedaan krijgt. Om af te ronden kan een verzekering nemen voor je bagage. Ervoor zorgen dat je het hele gedoe niet moet meemaken. Enfin, ja, kwijt is kwijt, verzekering of niet?
1: Ja, natuurlijk. Hè. Kijk eens goed na. Sommige meeste mensen hebben een creditcard bijvoorbeeld. Kijk eens goed na welke verzekering je hebt in de creditcard. Want meestal dekken ze dit. Elke creditcard is anders, elke polis is anders.
0: Soms kijk, zeker eens in de voorwaarden van je voorwaarden. Creditcard. Hè?
1: Ja. Of je hebt in reisverzekeringen heb je een bagageverzekering. En dat is natuurlijk de oplossing. Hè? Ik heb nog een eindtip, als ik mag.
0: Zeker.
1: Als afsluiten van dit alles, wees ook als consument toch verstandig en probeert in je bagage geen te waardevolle dingen meenemen. Ik persoonlijk neem altijd een hemd en wat ondergoed mee in mijn valies, naast mijn computer.
0: In je handbagage bedoel je?
1: In mijn handbagage, dat is in mijn valies, hè, in mijn computerzak.
0: Zodat je altijd...
1: Omdat het gebeurt. Dus wees toch redelijk. Het kan gebeuren. Reizen is altijd een beetje een avontuur, nietwaar?
0: Zo is dat. En dat heb je ons heel erg duidelijk gemaakt. Wat we kunnen doen ook als het fout loopt, advocaat Olivier Dugardijn, dankjewel voor de komst.

0: And you can tell everybody this is your song.
1: Elton John en Your Song. Dimitri Pletings vraagt in de Radio 2-app: wanneer komen de tips over de stoel ongeveer? En mijn welgemeende excuses om zo off-topic te reageren in de Radio 2-app. Dat begrijp ik helemaal, Dimitri. Want de voorbije weken was er natuurlijk Radio aan 2 aan zee van 9 tot 12. Nu is het van 10 tot 12. Die tip over de stoel krijg je zo meteen van Daan Masset. Want Radio 2 blijft aan zee nog de hele week in Blankenbergen. Zo meteen na het nieuws.

0: Marcel,
1: ja?
0: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
1: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
0: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
1: Ja.
0: Ah, ja.
2: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
6: Wow.
5: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
6: Oh my god, zo mooi.
5: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
7: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
0: Marcel!
1: Ja?
0: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
1: AA, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
0: Ja.
2: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.

0: Goedemorgen, WRT Nieuws met Toon Janssens. In Deurne-Zuid is gestart met het kappen van een tiental bomen die nog moesten verdwijnen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus. Een jaar geleden leidde de bomenkap tot groot protest. Er werden ook mensen opgepakt, wat tot veel verontwaardiging leidde over de aanpak van de stad en de politie. Ook nu is de hele werfzone afgezet en is er veel politie. Toch komen tientallen buurtbewoners opnieuw kijken en protesteren.
1: Het is hopeloos. Ze zijn erg bang van ons. We waren gewoon onze solidariteit aan de bomen aan het betuigen. Aan de koelte voor de straat. Het doet mij te veel. Ik denk dat ik gewoon naar huis ga.
2: Ik wil toch mijn aanwezigheid laten zien en laten weten dat ik hier niet tevreden mee ben. We hebben hittegolven de afgelopen weken en maanden gehad. Dan nog bomen kappen. Dat gaat gewoon niet.
3: Terwijl dat de uitspraak nog moet komen, zouden we tenminste de beleefdheid moeten hebben om te wachten.
0: In de Hogevenen zijn er vannacht opnieuw enkele heropflakkeringen geweest van de grote natuurbrand daar. De hulpdiensten hadden er ook rekening mee gehouden dat er opnieuw veel rook zou hangen, maar dat valt uiteindelijk beter mee dan verwacht. Gisteren stond er weinig wind en bleef er een dik pak rook hangen. Steeds meer Vlaamse technologie wordt in Oekraïne gebruikt in wapens. Het gaat dan om technologie die oorspronkelijk niet ontworpen was voor militaire toepassingen. Dat blijkt uit een analyse van het Vlaamse Vredesinstituut. Het gaat bijvoorbeeld om infraroodcamera's of onderdelen voor drones, zegt Diederik Kops van het Vredesinstituut.
4: Het toont wel aan dat de Vlaamse producten, en dat gaat dan vaak over hoogtechnologische elektronica en hoogtechnologische producten en specifieke machines, inderdaad wel een rol te spelen hebben in die defensiecontext en in de defensieindustrie. En in dit geval inderdaad Oekraïne ten dienste kunnen staan. Maar er is die keerzijde aan dat je dan wel moet zorgen dat die producten niet in verkeerde handen vallen. En niet in handen vallen van landen waarvan je niet wil dat ze die producten kunnen gebruiken in een militair systeem.
0: De nieuwe Britse premier Andy Burnham is aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev voor een tweedaags bezoek. Het is de eerste buitenlandse reis van Burnham als premier. Hij gaat met Oekraïne de plannen voor de bouw van hoogtechnologische lange afstandsraketten delen. Tot nu toe leverde het Verenigd Koninkrijk die raketten aan Oekraïne, maar Burnham geeft nu toestemming aan Oekraïne om de raketten zelf te bouwen. De eigenaar van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar op oudejaarsnacht een dodelijke brand uitbrak, is opgepakt na huiselijk geweld, dat meldde Zwitserse media. Jacques Moretti zou zijn vrouw zo zwaar hebben mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moest. De Moretti's zijn ook verdachten in het onderzoek naar de brand in hun bar. Bij die brand kwamen 41 mensen om het leven. Het weer. Een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land een beetje wolken. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week wisselvallig. Met perioden van regen of buien. Soms wat onweer. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
6: En zeer goedemorgen, het is 3:10 en langzaam rijden naar Brussel op de E40 een half uur erbij van Afliegem tot voorbij Ternat. Daar is de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Op de A12 10 minuten vertraging van Strombeek tot Laken, daar is door werken de afrit naar de Koninklijke Parklaan afgesloten. En op de E19 10 minuten vertraging van Zemst tot de werken in Machelen. In Brussel en Koekelberg is er tot 11 uur vanochtend verkeershinder door een rouwstoet. Delen van de Helihaven, Laan, het Saint-Eletplein, de Leopold Tweede Laan en de Jetselaan zijn afgesloten. Files naar Antwerpen ook op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E313 een kwartier vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertraging van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd op de E313 even verderop. Op de N16 naar Willebroek komt er 10 minuten bij aan de werken in Temse. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen. Wel nog meegeven dat er een seinstoring is. Daardoor rijden er geen treinen tussen Deinze en Lichtervelde. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. En sommige treinen die rijden ook om via Kortrijk.
7: Radio 2 aan zee.
5: Daan Masset.
6: Ja, volgende week maandag zal het iets minder lachen zijn, maar nu is het nog volop zomer en we zitten nog altijd in Blankenbergen. De laatste week wel. Zeer welkom.

0: Extra portie zomer in je radio met Alvaro Soler en La Cintura. Chris stuurt ook in de app van Radio 2. Geniet van je laatste dag aan zee, Daan. Het zal volgende week een beetje wennen zijn in de beslotenheid van de radiostudio in Brussel. Nou, dat kan je wel zeggen. Dat gaat anders zijn dan dit zicht op zee in Blankenbergen. Maar geen paniek, het is mijn laatste dag aan zee. Morgen is ander weer voor de rest van de week. En natuurlijk zaterdag die grote finale van VRT Zomerrit. Het is onze laatste week. Het is niet leuk, maar ja, het is wel de realiteit. Als je de afgelopen 7 weken hebt gezegd van ja, we moeten eens langs gaan. We moeten eens naar Blankenbergen gaan. Ja, dan gaat het toch deze week moeten gebeuren, lieve vrienden. Dat wil zeggen dat we ook een laatste keer op zoek gaan naar de b-boxen om te kraken. Nu vrijdag opnieuw. Zometeen legt postbode Nancy ook nog eens uit wat je daarvoor moet doen, mocht je het nog niet weten na de afgelopen 7 weken. Maar ook een laatste week van het smakelijkste en gezondste en lekkerste radiospel dat we deze zomer gespeeld hebben. Nog 5 keer gaan we het spelen. Vandaag opnieuw voor een 100 euro fruitbudget. We hebben een zomers nummer genomen en de tekst vervangen door een fruitsoort en is aan jou om te raden over welk nummer het gaat. En ook een laatste week artiesten hier bij Radio 2 aan zee om mee te pikken. De agenda is intussen aangevuld op VRT Max. Kijk dus wanneer jouw favoriete artiest langskomt. Het zijn de 10 finalisten van VRT Zomer die allemaal nog eens langskomen. Vandaag Aaron Blommaert en Zoe Levi om 19:30. En om 16:30 staat Meteor hier op het podium. En uiteraard komt Sam Goris ook langs, want die is ook genomineerd.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en

0: Depeche Mode en Enjoy the Silence. Dat zal voor na de finale van Zomerrit zijn, komende zaterdag. En nu, elke dag krijgen we bezoek of bellen we met iemand die een vakantiejob uitvoert. Dat zijn mensen die tijdens de zomermaanden misschien wat net meer gas geven, terwijl andere mensen het gas wat terugnemen. Vandaag hier bij mij in de studio, Jeroen en Annelies. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Mooi in koor. Jullie zijn collega's van elkaar, vrijwilligers bij het Rode Kruis Vlaanderen. Wat houdt dat zoal in, Jeroen?
2: Goh, wij staan eigenlijk paraat voor de medemens op evenementen. Dat is eigenlijk voornamelijk wat wij doen binnen de hulpdienst. De Rode Kruis Vlaanderen bestaat uit verschillende disciplines. Bloedinzameling, vorming, die cursussen organiseert. En wij zijn eigenlijk lokaal in Blankenbergen verantwoordelijk voor alles van hulpdienst. Dus alle evenementen coördineren wij, hulpposten en dergelijke.
0: Wil dat dan zeggen, Annelies, dat alle evenementen hier in Blankenbergen, dat je er sowieso bij bent?
3: Absoluut. Als verantwoordelijk is het belangrijk dat wij zeker aanwezig zijn.
0: Allee, er gebeurt hier niks waar jij niet bij bent dan. Maar ja, wel op een coördinerende manier.
3: Ja, inderdaad. We hebben een tof team van vrijwilligers die ons bijstaan. Want zonder hen zouden wij niet zijn als verantwoordelijke. Dus heel belangrijk om veel vrijwilligers te hebben.
0: En hoe werkt dat concreet, Jeroen? Hoe vaak per jaar doe je dat dan? Kan je dat opgeven? Want die weekends ben ik vrij en die weekends niet.
2: Ja, het is echt vrijwilligerswerk. Dus wij zijn niet vergoed. Wij krijgen daar geen enkele euro voor. Ja. Dat is onze verantwoordelijkheid, vinden wij, om onze vrijwilligers te soigneren als ze komen. En dat is eigenlijk een aanbod voorzien van diverse evenementen waar dat ze vrijwillig echt kunnen opgeven. Van,
0: kan okay, ik zeggen, dan kan ik, daar kom ik
2: vrij
0: naartoe,
2: ja. En kan ik mij opgeven. Ben ik niet vrij? Goed, ja, dan zoeken wij iemand anders.
0: Oké. Okay. Je hebt sowieso een medisch diploma nodig, neem ik aan, om bij het Rode Kruis te vrijwilligen?
3: Medisch diploma is een groot woord, maar de eerste hulp bieden wij aan. Dus de cursus eerste hulp bij ongevallen, die wij massaal promoten bij het Belgische volk. Dat is het minimum dat wij vragen om hier aan deel te nemen, inderdaad.
0: Ja. Annelies, jij bent preventieadviseur. Jeroen, jij werkt op de spoedgevallendienst in Brugge.
2: Ja, dat klopt.
0: Dus het is medische interventies allround voor jou?
2: Ja, maar door onze verantwoordelijkheid binnen de hulpdienst verleggen we ook wel onze interesses. Hier vinden we het tof, omdat we een super team hebben van vrijwilligers. We sturen die vrijwilligers aan, ja. Terwijl op mijn dagelijkse job zorg ik zelf meer voor de patiënt, ja. En word ik zelf gestuurd. Dus okay. Dat maakt het wel heel leuk.
0: Jullie zijn dan bij veel evenementen in Blankenbergen, hoor ik net. Hier wordt veel georganiseerd in Blankenbergen. Wat zijn de leukste evenementen, Annelies, vanuit jouw oogpunt?
3: Om toch een klein beetje naar de stad reclame te maken, de bloemencorso, die volgende week zondag doorgaat. Maar toch uiteraard ook zomerhit.
0: Is het waar?
3: Ja.
0: Jullie hadden ook, ik wou zeggen een stand, maar zo mag ik dat niet noemen. Maar jullie waren aanwezig als Rode Kruis, altijd bij de opnames van Zomerrit. Hoe is dat geweest?
2: Ja, dat verloopt altijd goed. We staan eigenlijk recht tegenover de radiostudio met een hulppost. De vorige afleveringen van Zomerrit waren voor ons vrij rustig. Maar dat hangt eigenlijk veel van de mensen zelf af die komen. Dat ze een beetje hun verstand gebruiken. Zelfzorg is de beste zorg dat je eigenlijk kan bieden. En daarna geven wij de zorg.
0: Maar jullie hebben geen grote interventies moeten doen?
3: Gelukkig niet.
0: Gelukkig niet, oké. Hebben jullie de show een beetje kunnen volgen dan altijd als jullie hier zaten?
2: De show volgen lukt niet altijd binnen onze functie. Maar we proberen hier en daar wel een nummertje mee te pikken.
0: Heb je een favoriet die Zomerrit mag winnen? Hebben jullie iemand in het hoofd dat je zegt van ja, het is finale week, hè jongens?
3: Voor mij is het toch wel Sam Horis.
0: Ah, die we net gespeeld hebben.
3: Voilà. Ja,
0: ik denk dat hij een grote kans maakt wel. Voor jou ook, Jeroen?
2: Ja, voor mij ook.
0: Ja, het is een publiekslieveling natuurlijk. Hè. Nog een kleine verrassing, want ik heb een berichtje gekregen van Els. Die graag aan de collega's van het Rode Kruis in Blankenbergen de groeten wil doen. Els Verburg doet jullie de groetjes via de app van Radio 2.
2: Wel, bij deze doen ze heel graag terug.
0: Allee, tof. Ik hoop dat jullie nog een rustige laatste week van de zomer hebben hier. Dat de bloemencorso komende zondag en de finale van zomer het rustig mogen verlopen. Zodat jullie ook een rustige dag hebben natuurlijk.
3: Bedankt.
0: Dankjewel allebei.

0: misschien wel het motto van de vrijwilligers voor het Rode Kruis. Whatever it takes, wat nodig is, is nodig. Milo en zometeen Michael Jackson. Hey,
1: hey, hey. Volgende week is Peter van der Weijre helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Ja. Jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag...

0: Michael Jackson en Wannabe starring Something. De zoektocht naar de juiste beatbox bijvoorbeeld. Want deze week gaan we laatste keer op zoek naar 5 beatboxen in ons land waar 5 prijzen in verstopt zitten. Beatboxen, dat zijn die pakjesautomaten van Bpost. Vaak wit en rood en die kom je overal tegen. Ook vaak aan grootwarenhuizen en zo. Postbode Nancy uit huis, die is mijn vaste compagnon in deze om de prijzen te verstoppen in die 5 beatboxen. Nancy, leg het nog eens uit.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn beatboxautomaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Dat is heel tof. Bij Radio 2, dus op VRT Max, speel je een spelletje. Dat is sowieso leuk en dat levert je dan een cryptische tip op over de locaties van die pakjesautomaten met de prijzen erin. Dat is pas vrijdag vanaf 9 uur dat die pakjesautomaten openen, dus je hoeft nu nog niet te gaan zoeken. Daar zit nog niks in. Voor welke prijzen spelen we deze laatste week, Nancy?
1: Deze week zijn de prijzen een verblijf in een vakantiehuisje in de Ardennen, of tickets voor een balletvoorstelling, of tickets voor de Gouden Kaas, de Mia's, of om naar de cinema te gaan.
0: Dat is alles de moeite om een spelletje te spelen op VRT Max. Ga naar Radio 2, speel het spelletje en dan hopelijk sta je vrijdag aan de juiste beatbox en kan je die ook kraken. Nu al veel succes.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de beatbox. Van

0: Jij hebt straks misschien ook tranen van goud als je ze live ziet. 19:30 staan ze hier op het podium. Aaron Blommaert en Zoë Levi, één van die finalisten voor VRT Zomerrit. Naar Antwerpen op de E313 nog een kwartier extra vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten erbij. Van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Op de N16 naar Willebroek 10 minuten vertraging aan de werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen, beperkte vertragingen. Wel nog meegeven aan de Basiliek van Koekelberg is er hinder door een rouwstoet op dit moment. Dus als je daar in de buurt bent, het kan daar wat drukker zijn. En een seinstoring. Daarom rijden er geen treinen tussen Deinze en Lichtervelde. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. En sommige treinen die rijden ook om via Kortrijk.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zometeen Maxime, maar eerst het nummer waar je bij de jongste luisteraars misschien beter wat kaas in de oren stopt. The Bloodhound Gang.

0: Maximen onder invloed. Berichtje van Heidi in de app van Radio 2. Goedemorgen Daan. Is Anner niet meer bij? Wel Heidi, we hebben deze zomer nooit samen in Blankenbergen gestaan. We zijn een beetje gescheiden van tafel en bed. Maar volgende week maandag zitten Anne en ik weer samen in de radiostudio. En voor de fans van Anne, morgen is ze hier ook in Blankenbergen. Solo.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Oh ja, man.
5: Ik sta hier, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
4: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
5: Ik hoef deze echt niet te weten.
4: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè? Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
5: Ik kan echt niet volgen.
4: Of maar Jessica's voor de barbecue.
6: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe eens naar rechts.
6: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
6: De dagelijkse kost-app.
4: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
7: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
9: Sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Fleetwood Mac en Everywhere. En ook straks spelen we weer het lekkerste en gezondste radiospel van Vlaanderen. Fruitjes! Elke dag valt er 100 euro fruitbudget te winnen bij Radio 2 aan Zee. En elke dag is de opgave een zomersnummer waar we de tekst van hebben vervangen door een fruitsoort. Live op de radio en binnen de 5 seconden het juiste antwoord geven en dan heb je prijs. Is het niet prijs, dan schuift die 100 euro op naar morgen en spelen we morgen dus voor 200 euro. Maar kijk, zover is het nog niet. Wil je meespelen? Zet dan al het berichtje fruit klaar in de app van Radio 2. En zodra je de fruitjes hoort roepen hier bij Radio 2, dan mag je het verzenden. Veel succes alvast. Elke dag telt voor
1: twee. Radio 2 aan Zee.

Barbara Dex en Back to You. Wat een prachtige stem toch, hè, die Barbara Dex. Kan je ook live horen tijdens de Red Pack Live in Concert. De beste crooners en evergreens. Met een lekkere kerstsaus eroverheen. Naast Barbara ook nog Helmut Lotti, Lies, Yannick Bouvy, Kleimans en Van Geel. En Loredana op het podium van de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Allerlaatste keer dat we het organiseren. Tickets via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Zorg dat je het niet mist.

0: klinkt als de samenvatting van onze weken hier in Blankenbergen. Good times. Alleen maar leuk gehad. En het is nog altijd leuk. Is nog niet gedaan, hè? Nog een hele week Radio 2 aan Zee. Kom gerust zelf in Blankenbergen of kijk mee via VRT Max of VRT1. Zie je de livebeelden. Chic en good times. Berichtje van Annemie in de app van Radio 2. Die zegt, ja, ik doe ook graag eens mee met het fruitspelletje. Ah, dan moet je iets in de app sturen. Het woord fruit bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld... nu...
1: Superlekkere en gezonde

0: Jelly Roll en I'm good, I'm good.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zo is dat. En zo meteen 100 euro aan fruitbudget dat weer de deur uitgaat. Maar met wie spelen we? Ah, dat is voor zo meteen eerst het radionieuws.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
3: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is vannacht een gewonde gevallen bij een nieuw schietincident. Rond de 3 uur vannacht werd de politie opgeroepen. Ze vonden de gewonde en in de buurt konden 2 verdachten opgepakt worden. Gisterochtend was er in dezelfde buurt ook al een schietpartij waarbij een kogel het raam van een appartement binnenvloog. En enkele uren eerder was er nog een ander schietincident in Sint-Gilles. In de basiliek van Koekelberg, ook in Brussel, begint rond deze tijd de staatsbegrafenis van brandweerman Olivier Francot. Hij kwam midden augustus om het leven bij een interventie in een kantoorgebouw in het centrum van Brussel. Als gevolg van een gaslek deden zich daar 2 ontploffingen voor. 3 anderen, een brandweerman en 2 medewerkers van distributienetbeheerder Sibelga, raakten daarbij ernstig gewond. In Deurne-Zuid zijn nu ook de laatste 11 bomen gekapt. Die moesten verdwijnen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus. Een jaar geleden leidde de bomenkap tot groot protest, waarna de kap werd stilgelegd, vertelt deze buurtbewoner.
4: Dat zijn 11 bomen die men eigenlijk vorig jaar heeft besloten te laten staan toen dat de kap werd stilgelegd. Men heeft geen beloftes gemaakt dat die mochten blijven staan, maar wel dat het op een andere manier zou aangepakt worden. En wat we hier zien is exact een jaar later weer exact hetzelfde. Enorme politiemacht, alles hermetisch afgesloten om snel die bomen te kunnen kappen.
3: De bomen die er nu nog staan zullen verplant worden. Het Rode Kruis gaat het bloed van donoren in de regio Mechelen-Willebroek testen op het Westnijlvirus. Dat gebeurt in de zomer sowieso al bij donoren die terugkomen van vakantie uit gebieden waar het virus circuleert bij mensen. Bij ons is dat momenteel niet het geval, maar recent testen wel een paard en vogels in de regio Mechelen-Willebroek positief. Het zijn muggen die het virus verspreiden en dus zouden ook mensen besmet kunnen raken. Ze kunnen dan griepachtige symptomen krijgen. De afgelopen 3 jaar testen Rode Kruis Vlaanderen bloed- en plasmadonoren al op het virus, zegt Jan Potté.
5: Elk jaar in de periode juni en december vragen wij aan donoren waar ze op vakantie geweest zijn. En als dat in een regio is waar een besmetting bij een mens is vastgesteld met het West-Nijl-virus, dan gaan wij die donatie testen. We hebben er ondertussen meer dan 10.000 testen gedaan, een kleine 11.000. We hebben nog geen besmetting gevonden.
3: Het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag. In het zuiden van het land kunnen er wat wolken zijn. Temperaturen tot 23 graden. Morgen en de rest van de week is het wisselvallig, met perioden van regen of buien, soms met onweer zelfs. Woensdag en donderdag stijgt het kwik wel tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Toon. Nog een kwartier erbij naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven en op de Antwerpsring richting Nederland langzaam tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. Richting Gent 10 minuten vertraging tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden, dat is aan de Werken in Temse. En naar Brussel nog 10 minuten vertraging op de E40 vanaf Sterrebeek. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
6: Radio 2 aan zee.
1: Daan Mazet.

Nick Heyman en I Promised Myself. Laatste week Radio 2 aan Zee met alle finalisten voor Zomerrit die langskomen. Vorige week donderdag was Lisa Lewis hier op bezoek en ze bracht uiteraard ook haar zomersingle Zon, Zee, Strand. En ik kreeg de eer om de choreografie van het nummer op mijn naam te mogen schrijven. Nou, dus, hupla, handjes op elkaar voor Lisa Lewis. Gaan we nog eens doen met z'n allen. En dan op de accenten van het refrein de vuist in de lucht gooien, hè. Doe thuis maar mee of in de winkel waar je bent.

0: Robbie Williams en The Road to Mandalay. Nu The Road to the Fruitjes. Want het lekkerste, gezondste en smakelijkste radiospel van de zomer gaan we nu spelen. Een zomersnummer dat een fruittekst heeft gekregen. En een kandidaat die mag raden over welk nummer het gaat. Vandaag is dat Natasja Verkrijsten uit Waregem. Dag Natasja, goedemorgen.
1: Goedemorgen Daan.
0: Zeg, het is feest in Waregem toch deze tijd van het jaar, hè?
1: Ja, ja, vanaf donderdag.
0: Waregem koersen, ben je daar dan terug te vinden?
1: Ja.
0: Waar dan
1: maandag
0: precies?
1: De jaarmarkt. Ah, maandag de jaarmarkt, dinsdag dan in Waregem.
0: Allee, veel te doen, zegt in Waregem.
1: Ja.
0: Allee, fruit, heel goed. Ben je een grote fruitliefhebber?
1: Ja, toch wel.
0: Wat voor fruit haal je het meeste in huis, Natasja?
1: Braambessen, meloen, druiven, een beetje van alles.
0: Ja, ik vraag dat regelmatig deze zomer. Meloen komt heel vaak terug. Je kan veel meloenen gaan kopen als je 100 euro verdient vandaag. Daarvoor spelen we een fruitbudget van 100 euro. Natasja, ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Maak het stil bij jou in de buurt. Dit is de opgave van vandaag.

0: een mango.
1: Ik denk dat ik het juiste antwoord al heb gehoord, maar 5 seconden vanaf nu, Natasha.
2: Heel lekker beest.
1: Heel lekker beest van Isabella A. Is dat de opgave? Ja!
2: Yay.
1: Dat ging makkelijk, hè, Natasha? Dat kwam heel snel.
2: Ja, dat ging vlotjes.
1: Allee, goed zo. Dan gaan die 100 euro fruitbudget ook vlotjes naar jou. Veel plezier ermee. Dag, Natasha.
2: Ja. Dag.
1: Bye-bye.
3: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize.
1: Morgen is het de beurt aan Anne, die hier in Blankenbergen staat. Zij speelt dus opnieuw voor 100 euro, een nieuw fruitspelletje. Als je wil meespelen, morgen luisteren tussen 10 en 12.

0: Swims en Breakup in Reverse. Teddy Swims doet me eraan denken dat Kim nog de Noordzee ingaat deze week. Vorige week klein weddenschapje. Als ze 20.000 volgers haalden bij VRT Max, dan zou ze in de Noordzee duiken. Dat was vlotjes gelukt. Christine vraagt nu in de app van Radio T, wanneer gaat Kim eigenlijk de Noordzee in? Ik weet het niet, Christine, en ik durf het daar eigenlijk ook niet te vragen.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be.
6: Kander, more space for your place.
7: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler, maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
8: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
9: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: Elke dag telt voor 2.

0: meeste mensen is dat best aangenaam weer. Enige minpuntje is toch wel de wind. Die wind die gaat in de komende uren nog wat meer toenemen. Dat wordt toch een matige 4 bofoor op heel veel plaatsen uit het oosten. Dus ook aan zee ongeveer evenveel wind als in het binnenland, omdat die natuurlijk uit het oosten komt vandaag. We zien in het zuiden van het land vrij veel hoge wolkenvelden. Daar gaan ook wat middelhoge wolken bij komen in de komende uren. Misschien een klein spatje regen voor de Ardennen of Belgische Loteringen, maar in Vlaanderen zeker droog en dus zonnig weer. Nu, vanavond en vannacht gaat er een storing komen opzetten van over Frankrijk. Dus vooral in het zuiden van het land gaan we vannacht al wel wat regen krijgen hier en daar. In Vlaanderen en Brussel blijft het droog bij minima van 10 tot 14 graden. Ja, dan morgen dan gaat die regenzone wat doorduwen richting het noordoosten. We verwachten dat vooral het oosten van het land te maken zal krijgen met periodes van regen of buien. Ook in het centrale gedeelte kan er in de loop van de dag wel wat regen vallen, maar naar het westen toe, dus zeker aan de kust, daar zou het grotendeels droog moeten blijven met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Dus die regen morgen, vooral voor Wallonië en voor het oosten van Vlaanderen, kunnen ook een paar felle buien bij zitten met kans op onweer. Temperaturen zoals vandaag, 20 tot 23 graden en een matige oostenwind. En dan, dan blijft het lekker doorkwakkelen voor de dagen nadien. Hè. Woensdag zon- en stapelwolken, een aantal buien, dus ja, wisselvallig weer. Het wordt wel wat warmer, we gaan naar temperaturen tot een 25 graden. Donderdag dan zeer wisselvallig weer, met toch wel veel buien, echte plensbuien met kans op onweer.
1: Oei.
0: Nog altijd warm weer dan wel, 5 of 26 graden en ook vrijdag en in het weekend krijgen we dat wisselvallige weer nog altijd. Dus geregeld een aantal buien. En het wordt ook wat koeler vanaf vrijdag. We halen dan nog 20 of 21 graden.
1: Oké, het is mijn laatste dag aan zee vandaag. Ik denk dat ik nog een beetje ga profiteren en wat langer ga blijven.
0: Geniet ervan.
1: Ja, genieten van de zon toch wel. Goed, dankjewel Bram. Tot later. Hè.
0: Tot later. Bye-bye.
2: Radio 2 aan zee.
3: Dan was het.

donderdag gaat Kim de Noordzee in. En dan wordt het wisselvallig en mogelijk zelfs onweerachtig. Maar ja, kijk, nat van de regen, dan kan je even goed de Noordzee induiken natuurlijk. Zoveel verschil maakt dat dan niet meer. Er staat 95...

kilometer file. Er komt een kwartier bij naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpsring richting Nederland langzaam tussen Sint-Anna, Linkeroever en Berchem. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de N16 naar Willebroek ook nog 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.

collega Kim de Brie gaat de Noordzee in omdat ik haar had uitgedaagd dat we aan 20.000 volgers zouden raken op de pagina van Radio 2 bij VRT Max. Onmogelijk, zei ze, maar kijk, het zijn er al meer dan 20.000 intussen. Blijf op het hartje klikken, want zo blijf je op de hoogte van alles wat Radio 2 doet.

0: Donna Summer en I Feel Love. Ga zeker nog eens naar Radio 2 op VRT Max, want daar kan je een energiequiz spelen. En zo kan je de finale van VRT Zomerhit op een unieke manier beleven. Een paar energievragen oplossen. En misschien word jij dan komende zaterdag 29 augustus thuis opgehaald. Geniet je van een picknick hier in Blankenbergen en zit je helemaal vooraan aan het podium van VRT Zomerhit. En je mag ook nog iemand meenemen. De energiequiz op VRT Max. Ga mee spelen.
1: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
2: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
3: Kom vandaag langs met je vrienden of je hele gezin.
2: Ontmoet

0: veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
9: Oh, schat, kijk, die afwerking.
10: Oh, en dat is hier zo stil.
9: Oh, voel eens, het toch niet meer.
10: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
9: Oh.
8: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
9: Oh.
8: Zegt.
11: Oh, Quadro.
12: Elke dag telt voor twee.
13: Radio 2.

0: Walk the Moon and Shut Up and Dance with Me. Misschien is dat vanmiddag het geval dat je kan dansen. Meteor komt langs, de eerste genomineerde voor de finale van Zomerrit. Je weet dat alle 10 finalisten langskomen deze week bij Radio 2 aan Zee. Vandaag dus 3:30, Meteor. En de eerste fans zijn er al. Voilà, zitten al klaar. Zijn er ook al fans voor Aaron Blommaert? Ah, die zijn er ook al. Die moeten nog wat langer wachten, want Aaron en Zoe Levi staan hier om 7:30 op het podium. Maar hey, geen Radio 2 aan Zee zonder een tip voor de stoel. Ik las in de app van Radio 2 dat er al mensen om aan het vragen zijn. Wanneer komt de tip? Wel, hier komt de tip. Als je vandaag op zoek wil gaan naar de strandstoel die ergens weer in Vlaanderen opduikt. Vandaag is de cryptische tip. Het is geen kromme straat in het Franse Rijssel. Het is geen kromme straat in het Franse Rijssel. Misschien zeg jij nu, ah, daar. En wel, daar gaat de stoel van Iedereen Zomert straks dan opduiken. Veel succes als je op zoek gaat.
1: Elke dag telt voor twee.

Allee, ambiance met Justin De Wild. Hij was hier vorige week nog met zijn cheerio. Heeft hij het plein hier in Blankenbergen in vuur en vlam gezet. Doen we deze week ook nog eens met de 10 finalisten van VRT Zomerrit. Je weet, ze zijn bekend. Ze staan op VRT Max, de laatste 10. En je kan erop stemmen. En wie weet wordt jouw favoriet dan wel de winnaar van VRT Zomerrit dit jaar. Zou tof zijn, hè? 10 minuten voor 12 bij Radio 2 aan Zee met ABC, When Smokey Sings.

ABC en When Smokey Sings. Missie Radio 2 aan Zee voor mij, over en out. De rest van de week is het aan Ann in jouw voormiddag. De rij fans van Ann die mag zich nu stilaan beginnen vormen hier voor de studio. Gaat ze super blij mee zijn morgenochtend. Veel plezier met de finale week van Zomerrit bij Radio 2. Veel luisterplezier en graag tot volgende week maandag voor een nieuw seizoen van Ann en Daan. Ciao.

0: 2 aan zee. Radio 2.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
8: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
7: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pinda's en noedels.
1: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Het gaat hier over bomen vanmiddag met veel emotie daarbij. Want in Deurne zijn er weer bomen gekapt. En in de Kalmthoutse Heide is de iconische eik geringd, zodat die op termijn afsterft.
13: Elke dag telt voor 2. WNT Radio 2.
14: 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Natuurpunt dringt aan op een ambitieuzer natuurbeleid bij minister van Omgeving Joop Broens. En in Brussel zijn er weer verschillende schietpartijen geweest. Natuurpunt roept minister van Omgeving Joop Broens van CD&V op om een ambitieuzer natuurbeleid te voeren. Tegen 1 september moet Broens van Europa een natuurherstelplan op tafel leggen. Natuurpunt vreest dat dat er niet op tijd zal zijn en vooral dat het niet ver genoeg zal gaan. De organisatie lanceerde daarom een nieuwe campagne in het Mechelsbroek. Amaury de Mulder ging kijken.
15: Dieren in kooien met handboeien om de poten. Dat is het campagnebeeld dat Natuurpunt hier in de grond slaat. Want onze natuur is vandaag te versnipperd. Nochtans is ze in tijden van droogte cruciaal, zegt directeur Noah Jansen.
16: De natuur, dat zijn eigenlijk buffers. De natuur die vangt op, die kan hoge temperaturen opvangen, die kan hoge hoeveelheden neerslag opvangen. Maar je moet ze dan wel gezond maken, want als ze niet gezond is, dan kan ze dat niet meer aan. En dan krijg je van die situatie zoals in de Hoogvenen.
15: Zo is het natte moeras hier in het Mechelsbroek niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor de mens belangrijk, zegt Jorn van de Velde van Natuurpunt Mechelen.
17: Er kan hier koolstof of CO2 opgeslagen worden. Het gebied zorgt echt wel voor verkoeling naar de stad toe. Wie vaak langs de Deilen fietst, merkt dat heel vaak dat vanuit de stad naar hier koeler wordt, omgekeerd warmer wordt.
15: Natuurpunt wil daarom dat het makkelijker wordt om natuurgebieden uit te breiden en vraagt een verdubbeling van de budgetten.
16: Geef die natuur de ruimte, sluit ze niet op. Wij zijn er klaar voor, minister Broens, u ook.
14: De eerste 5 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen maar 2 nieuwe windmolens bijgekomen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het aantal nieuwe windmolens daalt al verschillende jaren. In 2021 en 2022 werden er ongeveer 50 nieuwe windmolens gebouwd. Vorig jaar waren dat er nog 12. Energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent legt uit hoe dat komt.
18: Een van de redenen is dat de vorige Vlaamse regering de subsidies heeft afgeschaft. De huidige regering heeft dat weer ingevoerd, dus we kunnen wellicht wel weer een stijging van het aantal aanvragen verwachten. Een tweede aspect is dat heel veel van die vergunningen betwist worden. Van de 800 megawatt die nog gebouwd moet worden, is meer dan 600 megawatt op dit moment verzand in procedureslagen van burgerprotesten, etc. Dus dat zorgt ervoor dat het aantal turbines dat nog gebouwd kan worden toch wel sterk daalt of vertraging oploopt.
14: De twee windturbines die dit jaar zijn gebouwd, hebben samen een vermogen van 7 megawatt. Om de Vlaamse doelstelling voor 2030 te halen, moet er dus nog ruim 800 megawatt bijkomen. In Deurne zijn nu ook de laatste 11 bomen gekapt. Die moesten verdwijnen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus. Een jaar geleden leidde de bomenkap tot groot protest, waarna de kap werd stilgelegd. Dat vertelt deze buurtbewoner.
2: Dat zijn de 11 bomen die men eigenlijk vorig jaar heeft besloten te laten staan toen dat de kap werd stilgelegd. Men heeft geen beloftes gemaakt dat die mochten blijven staan, maar wel dat het op een andere manier zou aangepakt worden. En wat we hier zien is exact een jaar later weer exact hetzelfde. Enorme politiemacht, alles hermetisch afgesloten om snel die bomen te kunnen kappen.
14: In de basiliek van Koekelberg in Brussel is de staatsbegrafenis van brandweerman Olivier Francotte aan de gang. Hij kwam midden augustus om het leven bij een interventie in een kantoorgebouw in het centrum van Brussel. Als gevolg van een gaslek deden zich daar twee ontploffingen voor. Drie anderen, een brandweerman en twee medewerkers van distributienetbeheerder Sibelga, raakten ernstig gewond. Nog in Brussel zijn er vannacht en vanmorgen opnieuw twee schietpartijen geweest. Rond middernacht vond de politie een man op straat in de gemeente Molenbeek. Hij was geraakt door een kogel in zijn onderbeen. En rond 3 uur vannacht viel er opnieuw een gewonde bij een schietpartij in de gemeente Sint-Gilis. Daar zijn twee verdachten opgepakt. Voor Sint-Gilis is het al de derde schietpartij in 24 uur tijd. Volgens Jurgen de Lanceer, korpschef van de politiezone Brussel-Zuid, is het nu in de eerste plaats belangrijk om die schietpartijen te voorkomen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er niet zoveel mensen bedreigd zijn of bereid zijn liever om voor weinig geld een wapen te gebruiken.
3: Dan spreek ik vooral over mensen in illegaliteit, minderjarigen die rondgangen en die in feite gebruikt worden als goedkope werkkrachten door die bendes. Zolang die niks anders om handen hebben, ook dat we die niet van de straat halen, mensen in illegaliteit, moeten we zorgen dat die zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over hun status in ons land. En dan kunnen we natuurlijk werken aan de opbouw van die wijk.
14: De Nederlandse omroep Avrotros neemt in 2027 opnieuw niet deel aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. De omroep vindt dat het Songfestival niet langer neutraal is omdat Israël mag deelnemen. Het is nog niet zeker of Nederland helemaal niet deelneemt. De overkoepelende publieke omroep NPO bepaalt nu het vervolg. Een andere omroep kan de deelname mogelijk overnemen. Ook bij de huidige editie in mei stuurde de Avrotros geen kandidaat naar het Songfestival. België nam toen wel deel. Voor ons land is het volgend jaar aan de VRT om een kandidaat te sturen, maar de VRT vraagt eerst van de IBU, de organisator, een duidelijk statement tegen oorlog en geweld. Het weer vanmiddag zonnig, behalve in het zuiden van het land, daar is er bewolking. Temperaturen tot 23 graden bij een matige oostenwind. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met in de loop van de dag regen in het oosten en mogelijk ook in het centrum. Opnieuw temperaturen tot 23 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig, maar wordt het wel wat warmer. Natuurpunt dringt aan op een ambitieuzer natuurbeleid. Daarmee begon dit nieuws. Tegen 1 september moet omgevingsminister Broens van Europa een natuurherstelplan klaar hebben. Maar Natuurpunt vreest dat dat plan niet ver genoeg zal gaan en dat dat er mogelijk niet op tijd zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
6: Naar Antwerpen komen er 20 minuten bij op de E313 vanaf Herentals West. En op de Antwerpse ring een kwartier richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
19: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
20: Maatkasten Online.
19: Radio 2. Radio 2 Middag in Antwerpen.
21: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Goedemiddag en doe alsof je thuis bent. Hier is Dotem met Home.

0: De Nederlandse groep Dotan is coming home. De omstreden bomenkap op de grens van Borgerhout en Deurne is opnieuw gestart. De stad kapt er nog 11 bomen voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus in de Gidschotelei en de Drakenhoflaan. Een jaar geleden leidde dat kappen van bomen daar tot groot protest en arrestaties, dat herinner je je nog wel. Er was veel verontwaardiging over de aanpak van de stad en ook de politie. En ook nu is een hele werfzone afgezet en is er veel politie. Onze stadsreporter Bente van de Keijbeuk is daar nu. Goedemiddag, Bente.
1: Dag, Els.
0: Hoeveel bomen zijn er ondertussen gekapt?
1: Ja, Els, je sprak over 11 bomen. Die zijn ondertussen alle 11 gekapt. Hè. Er staan er hier geen meer recht van die 11 die nog gekapt moesten worden.
0: En hoe is de sfeer daar?
1: Wel, de sfeer was hier vanochtend. Zelfs op dit moment is het hier al een stuk rustiger omdat die bomen weg zijn. Maar was hier vanochtend heel gek. Mensen die hier kwamen kijken, bijna in tranen, sommige mensen zelfs die ik heb gesproken. Ja, die kettingzagen gingen voor hen. Ze noemden het echt zo door merg en been. Mensen zijn aangedaan. Het is ook een flashback naar vorig jaar. Mm-hmm. Toen er al zo'n 50 bomen gekapt zijn. Hè.
0: Ja, we gaan eens luisteren.
2: Het is hopeloos. Ze zijn erg bang van ons. We waren gewoon onze solidariteit aan de bomen aan het betuigen. Aan de koelte voor de straat. Het doet mij te veel. Ik denk dat ik gewoon naar huis ga.
3: Ik wil toch mijn aanwezigheid laten zien en laten weten dat ik hier niet tevreden mee ben. We hebben hittegolven de afgelopen weken en maanden gehad. Dan nog bomen kappen, dat gaat gewoon niet.
4: Terwijl dat de uitspraak nog moet komen, zouden we tenminste de beleefdheid moeten hebben om te wachten.
0: Ja, boosheid, frustratie, emotionele en aangeslagen buurtbewoners, lijkt me.
1: Ja, en ook niet enkel buurtbewoners trouwens, Els. Het ging ook over handelaars. Bijvoorbeeld hier in de straat. Ik heb gesproken met een vrouw die hier een wassalon heeft. Ook met een eigenaar van een broodjeszaak hier op de Gidschotelei. Misschien moeten we daar ook eens naar luisteren.
5: Ik mag nergens door. Dus onze klanten kunnen ook nergens door. Wij zijn niet verwittigd, dus wij hebben onze klanten niet kunnen verwittigen. Het is triestig.
1: Ja, je loopt hier met een volle wasmand rond, omdat het even met een omweg is dan.
5: Ja, het is een hele omweg. Ik mag nergens door, dus het is allemaal afgespannen. Ik zeg zelfs, als jullie even meegaan naar het wassalon, iemand van de politie, dan geraak ik er ook. Maar ze weigeren dus gewoon. Overal staat er politie, zelfs overvalbusjes, oproerpolitie. Het is voorbij te benen.
6: Ja, we kwamen hier aan en ineens alles afgesloten, dus dat is toch wel even weer al verschieten. Nu aan ons terras opgezet langs de zijkant. En dan kunnen zo de mensen toch nog de zaak betreden. Maar langs de andere wegen is het onmogelijk gemaakt.
0: Ja, het brengt daar heel wat teweeg in de buurt als ik het zo hoor. Hè. Net als vorig jaar ook. Wat nu voor de buurtbewoners?
1: Ja, Els, dat is eigenlijk een goede vraag. Want ja, die bomen, zoals ik zei, ja, die zijn nu gekapt. Hè. Daarvoor is het te laat. Ze zeggen wel, ja, wij gaan ons best blijven doen om die keerlus, die tramkeerlus die hier dan moet komen op termijn, om die tegen te houden. Want die willen ze hier absoluut niet. Mm-hmm. En vanavond is er ook nog een protestactie hier in de buurt.
0: Ja, en is er ondertussen ook al een reactie gekomen vanuit de stad? Waarom dit nu moest gebeuren vandaag?
1: Wel, de bevoegde schepen Koen Kennis heeft alvast kort en schriftelijk gereageerd, dat wel. Het moest nu gebeuren volgens hem, ook met het pandseizoen dat eraan komt. En ze hebben het wel goed op voorhand aangekondigd, zegt hij ook. Ja, de buurt zegt dan weer van niet. Het is een beetje een wel of niet een spelletje op dat vlak. Dus ik vermoed dat het laatste hierover eigenlijk nog niet gezegd is.
0: Nee, vanavond dus die protestactie, maar op dit moment alles weer rustig en is de politie ook weer vertrokken?
1: Ja, ze staan hier nog wel af en toe om wat mensen tegen te houden, maar het is niet dat ze hier nog in grote getalen aanwezig zijn, nee.
0: Er wordt inderdaad ongetwijfeld nog vervolgd.
7: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

Laura Tesoro, Plastic Paradise, zit erbij bij de 10 finalisten voor VRT Zomerhit. Het belooft een spannende finale te worden nu zaterdag in Blankenbergen. Wie de winnaar wordt, dat bepaal jij mee, dat weet je, als je stemt via VRT Max. Zeker doen, zou ik zeggen. We

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
2: Go Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: gewoon koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Radio 2.
9: Radio 2.

0: duidelijk voor elkaar, Suzanne en Freek. En halverwege.
1: Ik ontmoet je halverwege.
0: En dan nu naar Mechelen, want het rommelt onder de Sint-Romboudstoren. Is burgemeester Bart Somers zijn boekje te buiten gegaan of niet? Hij heeft in een mail een loonsverhoging gevraagd voor zijn persoonlijke medewerkster. Ik deed niets fout, zegt Somers, maar de oppositie vraagt een onderzoek en zelfs het ontslag. Dennis van den Buis van onze VRT-redactie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Els.
0: Wat is er aan de hand?
2: Wel, Bart Somers, je herinnert het je, die was ooit burgemeester van Mechelen, dan Vlaams minister en nu terug burgemeester van Mechelen. Hij heeft al 26 jaar een vaste medewerkster, secretaresse, die hem gevolgd is, maar oorspronkelijk werkte hij bij de politie in Mechelen, is dan via politiek verlof altijd Bart Somers gevolgd. Wat bleek nu toen hij een paar jaar geleden van de Wetstraat naar Mechelen terug was gekeerd? Zijn secretaresse volgde hem, maar ze zou daar minder gaan verdienen dan op Vlaams niveau. En blijkbaar moet daar van alles rond geregeld worden. Heeft Bart Somers een mail ook gestuurd naar de personeelsdienst en naar de politie. En ja, die mail moet nogal fors geweest zijn. Het is een verhaal dat naar buiten is gekomen door de krant De Morgen. En vanmorgen zat de journalist die dat naar buiten heeft gebracht, Joris van der Raa, bij de collega's van Radio 1. En hij had het over die mail die best wel fors was. Laten we eens luisteren.
3: Dat ze toch op een redelijk dwingende manier te horen krijgen dat de burgemeester wenst dat dit nu met de absolute grootste prioriteit wordt opgelost. Hè. Dat hij het ook persoonlijk neemt. Hè. Hij zegt niet alleen, ik vind het niet correct tegenover mijn medewerkster, het is ook niet correct tegenover mij dat dit nog altijd niet opgelost is. En ik wil dat het opgelost wordt. Misschien heeft hij zich dan wel ongemakkelijk, een beetje onhandig uitgedrukt, maar zo is het toch niet overgekomen bij vele mensen van de politie die toch het gevoel hadden dat er voor een individuele medewerker een zeer speciale oplossing is.
2: Ja, dus die mail gaat letterlijk, Els, want dat stond in de krant. Dit is echt niet ernstig naar de betrokken persoon toe en eigenlijk ook niet naar mij. Kan dit nu eens als absolute prioriteit worden aangepakt? Dat schreef Somers in zijn mail.
0: En nu is de oppositie boos.
2: Ja, want de oppositie zegt, wat is dat nu? Is dat nu wat voortrekkersgedrag? Bijvoorbeeld Vlaams Belang, je zei het al, eist het ontslag. Zij zien daarin gesjoemel, verwijzen ook naar andere zaken waarin de stad Mechelen, het stadsbestuur, naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan de boetes waar een extra kost voor aangerekend werd, administratieve kost. Dat mocht niet, was geen wettelijke basis. Hebben dat teruggedraaid, dat was dan net voor de zomer. Dan heb je nog heel dat dossier van jobstudenten die bij de politiezone te werk gesteld worden, politiezone Rivierenland. En daar eigenlijk geen boetes mochten opstellen, maar dat toch moesten doen. Ook daar verwijst dan Vlaams Belang naar de burgemeester en zeggen ze, die moet opstappen. Bij N-VA, de grootste oppositiepartij, zeggen ze, we weten eigenlijk niet, het lijkt een beetje woord tegen woord, maar we willen wel een onderzoek dat de gouverneur dit gaat onderzoeken, het agentschap Binnenlands Bestuur, die zijn ook al bezig met die andere dossiers waar ik het over had. Laat hen dit ook nog maar eens bekijken, want, zegt fractieleidster Freya Perdaans van N-VA in Mechelen, de Mechelaar is hiermee bezig en heeft recht op antwoorden.
4: Daar wordt zeker over gepraat. Mensen, ze zeggen dat soms, hè, of dit een vorm van oude politiek is. Ons kent ons. Ik geloof dat de

0: Lekker. En dat is iets anders dan stedelijk personeel. Dus die vallen eigenlijk enkel en alleen onder mij als leidinggevende. En ik stel daar vast, ja, dat die taken moet doen en verantwoordelijkheden die eigenlijk bij een loonsniveau B horen, terwijl ze eigenlijk maar loonsniveau C heeft. En dus zegt Somers, het omgekeerde zou nieuws zijn als ik daar niet voor in de bres had gesprongen. Dit zei hij vanmorgen.
1: Maar hier gaat het over een kabinetsmedewerker die eigenlijk onder mijn directe leiding en gezag valt, die bij mij aandringt van kijk, ik wil mijn correcte verloning. En dan is het niet meer dan normaal dat ik een mail stuur naar de personeelsdienst. Die dame zit al een paar weken te wachten in onzekerheid. Ja. Het zou deontologisch een fout zijn om die dame in de steek te laten met weten. Kabinetspersoneel heeft op het stadhuis een specifiek statuut. Het zijn mensen waar dat de politicus de leiding over heeft. Die vallen niet onder het gezag en leiding van de administratief directeur.
2: Ja, dan is de vraag of dat klopt.
0: Ja, dat klopt. De algemeen directeur, dat is de moderne naam voor de gemeentesecretaris van vroeger. Want ja, die doen het management van alle stedelijke en gemeentelijke diensten. En het klopt in ons land dat dus wanneer een politieke bestuursploeg kiest, wij gaan kabinetsmedewerkers inschakelen, dat mag volgens het Vlaams decreet. Maar dat zijn natuurlijk geen neutrale werknemers. Want ja, die hangen af van een partij, die moeten ook strategische dingen doen, politieke zaken, die mogen geen jobs afnemen van stedelijk personeel. Dus dat is een beetje een grijze zone. Ik heb politologen daarover gebeld, politicologen ook. En die zeggen, ja, dat mag wel, maar in ons land is dat nu wel. We zien dat dat ook in kleinere steden toeneemt, kabinetsmedewerkers. En ja, dan krijg je grijze zones, want als er verschillen in loon zijn, langs de ene kant zijn ze niet neutraal, langs de andere kant wordt er dan wel naar de andere rest van de stedelijke pakketten en verloning gekeken. Ja. Dus dat lijkt een beetje op Vlaamse koterij en een grauwe zone.
2: Ja, en dan is de vraag, wat nu?
0: Ja, Bart Somers zegt, ik sta in mijn recht. De oppositie zegt nee en hij moet ontslag nemen, zegt zelfs Vlaams Belang. Er zullen onderzoeken lopen en Somers heeft ook al gezegd, ik zal op die volgende gemeenteraad met privacy van de betrokken vrouw te respecteren, op alle vragen antwoorden die mij erover gesteld worden. En vooral duidelijkheid, Els, als onze leidinggevende meeluisteren. Wij vragen misschien ook loonsopslag, maar daar hoeven ze niet voor te mailen. Bij deze hebben ze het allemaal gehoord.
2: Oké. Dennis, dankjewel voor je uitleg.

0: Een van de vele hits van ABBA, Does Your Mother Know? En dan nu tijd voor het nieuws uit onze provincie.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Iets over 12:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. De buurtbewoners van de Bomenkap op de grens van Deurne en Borgerhout zijn verbolgen over de grote politieinzet vanochtend. De laatste 11 bomen zijn daar gekapt voor de aanleg van nieuwe rioleringen en een tramkeerlus. Een jaar geleden leidde de Bomenkap tot groot protest en werden er ook mensen opgepakt. Nu was er opnieuw veel politie aanwezig en daar is oppositiepartij Groen niet over te spreken, zegt gemeenteraadslid Meirem Almachi.
4: Het is hier één beter beveiligd dan een risicomatch van de Antwerp. Mensen die hier wonen, die een huis uit wilden daarnet, konden dat enkel doen na bewijs dat ze daar woonden en onder politie-escorten. Alle straten zijn afgesloten, er staan oproercombi's. Dit is ongezien. Het lijkt een belegerde stad voor een buurt die vreedzaam protesteert en waar het stadsbestuur zelf aan had beloofd dat zij in overleg zouden gaan. Dus eigenlijk een jaar later gewoon hetzelfde en erger te doen dan vorig jaar en ze hebben dat overleg nooit opgezocht.
3: De manier waarop de politie vanmorgen aanwezig was, is een weloverwogen keuze, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
5: Wel, de politieinzet die wordt voor elke situatie intern, maar ook wel overwogen bepaald. Dus in dit geval wordt er rekening gehouden met een risicoanalyse die gemaakt wordt en het verloop van de gebeurtenissen vorig jaar. Het doel is eigenlijk altijd om de veiligheid te kunnen garanderen. Dus in dit geval om de werken veilig te kunnen laten verlopen. En daar zijn we ook in geslaagd. Er zijn geen incidenten geweest.
3: In Wilrijk is afgelopen nacht een bizarre brand gesticht in de ondergrondse parking van het Sint-Augustinus ziekenhuis. Onbekenden staken daar iets na middernacht een hooiberg in brand, dat meldt Gazet van Antwerpen. Er vielen geen gewonden en de politie is nog op zoek naar de dader. De schade aan de ondergrondse parking van Sas Augustinus bleef beperkt. De politie onderzoekt ook nog hoe die hooiberg daarin is terechtgekomen op die plek. De 8 tunneldelen voor de nieuwe Scheldetunnel in Antwerpen hangen nu volledig aan elkaar vast, dat meldt Oosterweelbouwheer Lantis. Iets meer dan een jaar geleden werd het eerste tunneldeel afgezonken voor die nieuwe verbinding tussen linker- en rechteroever. De betonnen constructie onder de Schelde is nu volledig dicht, maar binnenin is er nog veel werk, zegt projectdirecteur Jan Bouwens.
6: We zijn nog een hele tijd bezig, tot eind dit jaar, met zware betonwerken in de tunnel. Dat wil zeggen dat we nog betonnen vloeren storten en ook de voegen afwerken. En stilaan beginnen we ook aan de echte afwerking van de tunnel. Dus de brandweerende bekleding wordt geplaatst. Het einddoel is eigenlijk om in de loop van 2028 het fietspad open te stellen voor gebruik. En dat zit op schema.
3: En in 2030 dan zouden de eerste auto's door die nieuwe Scheldetunnel moeten kunnen rijden. Die komt op de rechteroever bovengronds ter hoogte van het Noordkasteel. En op de Wereldruiterspelen in Aken in Duitsland heeft Thibaut Spitz uit Sint-Katelijne-Waver gisteren zilver gewonnen op de individuele jumping. Samen met zijn paard Impress K bleef hij foutloos op de laatste proef en sprong hij van de vijfde naar de tweede plaats. Hij moest alleen de Zwitserse topruiter Steve Gerda voor zich laten. Een droom die uitkomt, zegt hij.
7: Ik had nooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Voor hier nu naast Steve te staan, dat misschien wel een van de grootste ooit is in onze sport. En echt wel een idool voor mij, met ouder te worden in de sport. Dus ja, voor nu zilver te hebben hier. Ik zei het, ik had ervan gedroomd, maar nooit gedacht dat het mogelijk was. Het is echt fantastisch.
3: Ja, voor Thibaut Spitz is het zijn tweede zilveren medaille op de Ruiterspelen, want ook in de teamcompetitie werd België tweede. Buiten geen zilveren, maar wel een gouden maandag vandaag. Veel zonneschijn bij 23 graden. Morgen wisselvallig, met vooral later op de dag regen of buien. Er is dan ook kans op onweer bij 22 graden. Meer verhalen uit de hele provincie Antwerpen staan ook voor je klaar in de app van VRT Nieuws.
0: En dan gaan we nog even naar de weg. Naar Antwerpen komt er een half uur bij op de E313 vanaf Herentals Oost. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne.
1: Goedemiddag in Antwerpen.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Els Broekman.
0: Goedemiddag, wees welkom.

0: YouTube, Beautiful Day, dat wordt het ook in Blankenbergen. Want vraagt Mark Kampaert in de app van Radio 2, wie treedt er eigenlijk op vandaag? Wel twee van de 10 finalisten. Vanmiddag om 3:30 is dat Meteor en Aaron Blommaert en Zoe Levi. Die komen om 7:30. Ik heb ook nog je portie podcastnieuws vandaag in Peter van der Veire en de Zandloper. Zitten deze keer de zussen Korevits aan tafel. De zussen zijn twee compleet verschillende vrouwen die niet zonder elkaar kunnen. Alle twee gescheiden en kinderen van gescheiden ouders. Het was een lange en moeilijke scheiding die jarenlang woog op de familie Korevits. Pas toen een ernstige ziekte van de andere zus de kop opstak, kwamen de echte prioriteiten weer naar boven. En dat zorgde ervoor dat de familie opnieuw dichter naar elkaar toegroeide, vertellen ze.
1: Moeilijke scheiding?
2: Ja, daar hebben ze niet zo goed aangepakt.
3: Nee, dat was een vechtscheiding.
2: Ja, dat was echt typisch.
3: En dat is heel lang geduurd.
2: 14 jaar. Nu beter? Is het beter sinds een jaar, want onze andere zus is heel ziek geworden vorig jaar met kerst. Heeft een heel gevaarlijke operatie ondergaan. En ik denk dat dat ervoor gezorgd heeft dat in de familie dat het opnieuw duidelijk was waar dat de prioriteiten lagen.
0: De aflevering met de zussen Korevits kan je beluisteren via VRT Max. Daar staan trouwens al onze podcasts. Ook de Mysteries van Vlaanderen, onze zomerreeks. Die ik afsluit met een aflevering over Antwerpse diamanten en hoe die ook lange tijd Kempens waren. Geen Antwerpen diamantstad zonder de briljante Kempen. Dat is de titel. En het gaat erover dat de Kempen lange tijd de verborgen motor waren achter het succes van Antwerpen als wereldstad van de diamant. Ik ben voor deze podcastaflevering onder andere op stap geweest met stadsgids Maarten Gillies. En die heeft me verteld hoe dat allemaal gekomen is.
4: Wel, dat waren zoveel diamanten die geslepen moesten worden, dat men in Antwerpen, waar wel heel wat diamantslijpers actief waren, die toevloed aan diamant niet aankomt. En de Kempen, dat is een landbouwregio. Niet zo'n dankbare landbouwgrond. Dat is lastige grond om te bewerken. Dus landbouwers daar hadden niet zoveel opbrengst. Er was redelijk veel armoede. Dus als mensen een centje konden bijverdienen, dan deden ze dat graag. Er is ooit, in 1885, is een Antwerpse diamanthandelaar, Edward Klaas, is op het idee gekomen om in Nijlen een slijperij te openen. En dat is eigenlijk de start geweest van diamantslijpen in de Kempen. En dat heeft al die gemeentes eigenlijk wezenlijk veranderd. Want het slijpen van diamant heeft veel welvaart gebracht in de Kempen. Heeft een aantal organisaties doen ontstaan daar. Dus dat dorpsleven daar is fundamenteel veranderd door het diamantslijpen.
0: Ja, in de podcastaflevering over die diamantnijverheid in de Kempen zitten ook twee Kempense diamantslijpers die nog altijd demonstraties geven in het Diamantcentrum in Nijlen. Zeer boeiend museum, je zeker eens doen. En luisteren naar de podcast is ook heel boeiend, al zeg ik het zelf.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus even ballen voor een swingende start.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Radio 2. Radio 2.

0: en Lea Ru in Code Rood. Hey Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Niks Code Rood met het weer, eigenlijk een heel normale dag vandaag, hè?
1: Ja, een aangename dag. Ja, met veel zon, wat hoge wolkenvelden, misschien ook een paar stapelwolkjes. Maar toch vooral de zon in een hoofdrol. En temperaturen die best aangenaam zijn voor de meeste mensen. 2 of 23 graden halen we deze namiddag. Enige minpuntje is misschien de wind. Die laat zich zeker deze namiddag toch wel goed voelen. Het is een matige 3 tot 4 bofoor uit het oosten tot noordoosten. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. We hebben opklaringen en wolkenvelden. Het koelt vrij goed af. Minima morgenochtend rond een graad of 10. En dan morgen in de voormiddag nog wel wat zon. Dus een aantal mooie opklaringen. Temperaturen gaan naar 1 of 22 graden. Maar de bewolking gaat toch zeker in de namiddag toch wel gaan toenemen. En dan in de later namiddag en morgenavond verwachten we toch wel een aantal buien. Kunnen ook felle buien bij zitten met kans op een paar donderslagen. Wisselvallig weer dus voor morgen namiddag en morgenavond. En ja, dat wisselvallige, dat blijft er ook de dagen nadien in zitten. Woensdag wordt zo een beetje een kwakkeldag, hè? Dus droge momenten met de zon, maar ook af en toe veel wolken, grijze wolken met dus een aantal buien. Het wordt wel wat warmer, op woensdag gaan we naar 26 graden, donderdag zelfs 27 graden, maar donderdag lijkt toch wel heel onstabiel te worden. Dus zeker na de middag veel buien, met ook kans op een paar stevige donderslagen. En ook vrijdag en in het weekend blijven we in dat wisselvallige weer zitten, met dus af en toe wel een aantal buien. En het wordt minder warm dan 1 of 22 graden dan nog.
0: Oké, een beetje minder zomer toch al.
1: Hè? Ja, een beetje minder.
0: Dankjewel voor de update, Bram. Bye-bye.
1: Graag gedaan. Bye-bye.

0: Nu is nog een weekendstemming. Philippe Cataldo en Les Divas du Dancing. En dan is er nog bomennieuws vanmiddag. Want er is ook al een tijdje commotie in Kalmthout over een eik op de Kalmthoutse heide die weg moet. Burgemeester Lucas Jacobs, een goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Over welke boom gaat het precies?
1: Wel, het gaat over een Amerikaanse eik. Die staat bovenop de Willigenduin. Dat is eigenlijk een heuvel, een duin die je vrij goed ziet staan. Of kan zien liggen vanuit de verbindingsweg als je vanuit Kalmthout richting Essen over de verbindingsweg rijdt in het begin.
0: En waarom moet die weg volgens het agentschap Natuur en Bos? Of waarom moet die sterven?
1: Ja, zij redeneren, die boom heeft te veel impact op de omgeving. Hè. Die zorgt voor te veel verbossing. Hè. Dus daar ontstaan meerdere bomen door. Het trekt ook het water weg uit de omgeving. Ja, dat is een ecologische maatregel waardoor door die boomringen en de sapstromen onderbroken worden, waardoor die boom stilletjes aan afsterft. Dus dat wordt op termijn een dode boom. Ze gaan de boom ook niet rooien, dat wordt een dode boom. En er zijn heel veel mensen van geschrokken die dat per toeval hebben opgewerkt. Dat zijn mensen die daar vaak wandelen in de Kalmthoutse heide, die zich verbonden voelen met die plek. Mensen zijn daar door het abrupte en door het onverwachte zijn ze hier en daar toch wel gechoqueerd door die aanpak.
0: Op de Facebookpagina gezet van Kalmthout staan er een heleboel mensen die inderdaad gechoqueerd zijn, boos zijn dat die een Amerikaanse eik is het trouwens, weg moet, waar ze ook tijdens de hete zomer ook dikwijls momenten van koelte hebben gevonden in de schaduw van die boom. Vind je het zelf ook erg?
1: Jawel, net vooral omdat het zo'n mooie boom is en zo'n baken van in de omgeving ook tegelijkertijd. Ik denk dat ze hier zeggen, het is geen bos, hè. Het is één boom die heel beeldbepalend is en ja, heel veel mensen voelen zich daar wat verbonden mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus in die zin is dat best wel erg dat zo'n boom moet verdwijnen. Ik begrijp de beweegreden dat er ecologische maatregelen zijn om die Kalmthoutse te maken wat het vandaag is, een prachtig natuurdomein met duinen en vennen en bossen en open ruimte. Dat is een natuurlijk gegenereerd natuurgebied. Als je dat laat doen, dan is dat een Kalmthouts bos, is dat geen Kalmthoutse heide meer, dat begrijp ik allemaal. Maar van sommige bomen blijf je af, vind ik. En hier hadden ze best, denk ik, afgebleven. Maar ze hebben daar hun redenen voor. En de tegenstanders, die willen graag in debat gaan met het Agentschap voor Natuur en Bos. Ze willen mij daarin betrekken. En we hebben er al over afspraken gemaakt, okay, ook met de mensen van het Agentschap Natuur en Bos, dat ze hier willen over overleggen van hoe kunnen we daar beter mee omgaan. En dat democratisch debat daar rond, dat van onderuit, daar mensen in betrekken, dat vind ik wel belangrijk als burgemeester. Want dat mis ik wel af en toe. Bij bepaalde beheersmaatregelen in de Kalmthoutse heide krijgen we toch wel wat vragen af en toe. En het is hun taak als Vlaamse overheid dan, om dat beter proberen uit te leggen aan de mensen. Dat zal ook niet altijd lukken. Want natuurlijk, dit uitleggen aan de mensen, dat zal alleen maar leiden tot meer protest. Omdat dat aankondigen van die prachtige boom gaat sterven, dat gaat niet op applaus onthaald worden natuurlijk.
0: Nee. Want voor deze boom is het eigenlijk te laat, hè, want hij is al geringd. Dus dat afsterfproces is begonnen.
1: Dat wordt in gang gezet, dat zal een paar jaren duren, dat wordt een dode boom op termijn, dat is helder. En dat zijn technieken die ze nog wel eens meer toepassen. De vraag is, waar doe je dat en bij welke boom doe je dat? En waar doe je dat beter niet? Ik denk dat deze boom tot de laatste categorie behoort.
0: Ja, goed dat er toch al beslist is van daar in de toekomst dan beter over te praten vooraf, want het blijft iets heel emotioneel. Wat ze met bomen doen, dat raakt mensen, hè?
1: Dat klopt. En wat de heide betreft, mensen zijn daardoor wat geraakt. Natuurlijk, veel meer mensen liggen wakker van het geheel van de heide. Ik heb veel meer opmerkingen gekregen. Onlangs was er hier een kampvuurtje na het aanschouwen van de nachtelijke eclipse, van de avondelijke eclipse. Enkele weken geleden hadden enkele mensen een kampvuurtje aangestoken in volle droogte. Mm-hmm. Dat houdt nog veel meer mensen bezig, moet ik zeggen. En anderzijds, die natuur, dat raakt mensen. Dat is uniek. Daar zijn ze ook trots op. En zo'n boom, dat is daar een verbeelding van. Hè. Dat is hetgeen dat mensen ontroert en ze zijn het niet eens met de aanpak en het feit dat zo'n prachtige boom moet verdwijnen. En ik begrijp ze daarin.
0: Ja, dankjewel voor het gesprek, burgemeester Jacobs. Tot later.
1: Goedemiddag.

0: Mattia Bazaar en Ticento. En ik voel het tot in Antwerpen dat het ook bij Radio 2 in Blankenbergen weer een fijne namiddag wordt. Met vandaag optredens van Meteor en Aaron Blomaert en Zoe Levi. Twee van onze 10 finalisten. Maak er nog een mooie dag van.
1: Marcel,
2: ja?
1: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
2: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
1: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
2: Ja.
3: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Marcel!
2: Ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja,
3: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Je vindt ons nog tot en met zaterdag aan zee. Met de grote finale van VRT Zomerhit. En ook jij bent welkom op de zee.

0: 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De overheid lanceert een nieuwe staatsbon. Afgelopen nacht waren er in Brussel weer verschillende schietpartijen en Natuurpunt dringt aan op een ambitieuzer natuurbeleid. Vanaf woensdag kan er opnieuw ingetekend worden op een staatsbon. Een staatsbon is een belegging waarbij je als particulier geld leent aan de Belgische staat. En dat geld wordt dan gebruikt om de staatsschuld mee te herfinancieren. En Michael van Drogenbroek, de rente voor die nieuwe staatsbons, die is pas bekendgemaakt.
1: Ja, er worden binnenkort twee types staatsbon uitgegeven. Eén met een looptijd van 1 jaar, dan krijg je je geld dus na 1 jaar al terug. En één met een looptijd van 10 jaar, in dat geval krijg je dat dus na 10 jaar terug. De 1-jarige staatsbon heeft een netto rendement van 1,93%. Die met een looptijd van 10 jaar heeft een iets hoger rendement van 2,59% netto.
0: En is het een interessante staatsbon?
1: Ja, dat is het makkelijkste te beoordelen voor de 1-jarige staatsbon met dus een netto rendement van 1,93%. Dat is minder dan de 2,81% van de 1-jarige staatsbon die in 2023 werd uitgegeven en die toen een ongezien succes was. Maar toen was de roerende voorheffing, de belasting op het rendement, uitzonderlijk ook verlaagd. Als we nu dat rendement van nu vergelijken met de meeste spaarboekjes, dan is die 1,93% op 1 jaar eigenlijk wel een mooi rendement, want de meeste spaarboekjes hebben een rendement van 0,5-0,6% op een jaar. En ook de meeste termijnrekeningen op 1 jaar bij de banken bieden niet zo'n hoog rendement als die staatsbon.
0: Dankjewel, Michael. In Brussel zijn er opnieuw 2 schietpartijen geweest. Rond middernacht vond de politie een man op straat in de gemeente Molenbeek. Hij was geraakt door een kogel in zijn onderbeen. Rond 3 uur vannacht viel er opnieuw een gewonde bij een schietpartij in de gemeente Sint-Gillis. Daar zijn 2 verdachten opgepakt. Voor Sint-Gillis is het al de 3e schietpartij op 24 uur tijd. Volgens Jurgen de Landsheer, korpschef van de politiezone Brussel-Zuid, is het nu in de eerste plaats belangrijk om die schietpartijen te voorkomen.
2: We gaan als maatschappij moeten keuzes maken en echt wel beslissen waar we met sommige dingen naartoe gaan. Het van de straat halen van die mensen eigenlijk die misbruikt worden door de bendes en die eigenlijk voor een paar honderd euro gaan geweld plegen, gaan schietpartijen uitlokken. Die krijgen 500 euro bijvoorbeeld om met een Kalashnikov te gaan schieten op andere mensen of op gebouwen om te intimideren, om te dreigen.
0: Natuurpunt roept minister van Omgeving Jo Broens van CD&V op om een ambitieuzer natuurbeleid te voeren. Tegen 1 september moet de minister van Europa een natuurherstelplan op tafel leggen. Natuurpunt vreest dat dat er niet op tijd zal zijn en vooral dat het niet ver genoeg zal gaan. De organisatie lanceerde daarom een nieuwe campagne in natuurgebied Het Mechelsbroek en Amaury de Mulder ging kijken.
3: Dieren in kooien met handboeien om de poten. Dat is het campagnebeeld dat Natuurpunt hier in de grond slaat. Want onze natuur is vandaag te versnipperd. Nochtans is ze in tijden van droogte cruciaal, zegt directeur Noah Jansen.
4: De natuur, dat zijn eigenlijk buffers. De natuur die vangt op, die kan hoge temperaturen opvangen, die kan hoge hoeveelheden neerslag opvangen. Maar je moet ze dan wel gezond maken, want als ze niet gezond is, dan kan ze dat niet meer aan. En dan krijg je van die situatie zoals in de Hoogvenen.
3: Zo is het natte moeras hier in het Mechelsbroek niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor de mens belangrijk, zegt Jorn van de Velde van Natuurpunt Mechelen.
5: Er kan hier koolstof of CO2 opgeslagen worden. Het gebied zorgt echt wel voor verkoeling naar de stad toe. Wie vaak langs de Deilen fietst, merkt dat heel vaak dat vanuit de stad naar hier koeler wordt, omgekeerd warmer wordt.
3: Natuurpunt wil daarom dat het makkelijker wordt om natuurgebieden uit te breiden en vraagt een verdubbeling van de budgetten.
4: Geef die natuur de ruimte, sluit ze niet op. Wij zijn er klaar voor, minister Broens, u ook.
0: De eerste 5 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen maar 2 nieuwe windmolens bijgekomen. Het aantal nieuwe windmolens daalt hier al verschillende jaren. In 2021 en 2022 werden er ongeveer 50 nieuwe windmolens gebouwd. Vorig jaar waren dat er nog 12. Energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent legt uit hoe dat komt.
6: Een van de redenen is dat de vorige Vlaamse regering de subsidies heeft afgeschaft. De huidige regering heeft dat weer ingevoerd, dus we kunnen wellicht wel weer een stijging van het aantal aanvragen verwachten. Een tweede aspect is dat heel veel van die vergunningen betwist worden. Van de 800 megawatt die nog gebouwd moet worden, is meer dan 600 megawatt op dit moment verzand in procedures slaan van burgerprotesten, etc.
0: De Nederlandse omroep Avro Tros neemt volgend jaar opnieuw niet deel aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. De Nederlandse omroep vindt dat het Songfestival niet langer neutraal is, omdat Israël mag deelnemen. Maar Gianni Palink, dat betekent niet dat Nederland sowieso niet deelneemt.
7: Nee, het is nu aan de Nederlandse publieke omroep om te kijken of er een andere omroep in Nederland kan overnemen. Denk bijvoorbeeld eventueel aan de NOS. Nu, uw vraag is of dat wel zal lukken. De publieke omroep zegt dat ze zich nu eerst even gaan bezinnen over de komende editie van het Songfestival. Vraag is ook of er een artiest in die hele hijsa bereid zal zijn om Nederland te vertegenwoordigen. Dus het hangt wel aan een zijden draadje. Het is ook nog onzeker of België volgend jaar zal deelnemen. Het is deze keer aan de VRT om een kandidaat te kiezen. Maar de Vlaamse openbare omroep heeft daar een groot vraagteken bij geplaatst. Meer daarover zullen we normaal gezien dit najaar te weten komen.
0: Dankjewel, Gianni. Vanmiddag blijft het zonnig bij zo'n 23 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt met in de loop van de dag regen in het oosten en ook in het centrum. Opnieuw temperaturen tot 23 graden dan. We kennen de rente van de nieuwe staatsbon. Het gaat om een staatsbon op 1 jaar en 1 op 10 jaar. Intekenen kan vanaf woensdag 1 september. Meer op vrtnieuws.be.
8: Merci Peggy, het is 6:06 ondertussen. Goedemiddag. Op de E40 richting kust is het meer dan 2 uur file rijden tussen Erpenmeren en Wetteren. De linker- en de middenrijstrook zijn daar afgesloten door een kettingbotsing. Vanaf Swijnaarden is er ook 10 minuten kijkfile. Ben je onderweg van Hasselt of Brussel naar Gent, dan kan je beter via Antwerpen of Sint-Niklaas rijden. En door omrijdend verkeer is er op de N9 naar Gent 3 kwartier vertraging tussen Aalst en Melle. Naar Antwerpen 3 kwartier erbij op de E313 in golven van voor Geel-West op de Antwerpse ring 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 1 kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.
8: Kinderbrief. Ja, het is nu echt in rechte lijn naar die grote finale van VRT Zomerhit. En één ding is zeker, Joris Meteor is erbij. Hij is nog niet via de nooduitgang moeten vluchten. Dus Meteor straks helemaal live hier bij ons in Bankenbergen. VRT.

Dixie en de Sunshine Band, Give It Up. Gisteren was het hier Graven Up. Sabine van Grieken uit Bruggen heeft dat allemaal gevolgd. Het opgraven van de kistjes in het zand, waarin dan de namen van de finalisten verstopt zaten. En Sabine schrijft hier ook wat. Ik denk, het zal een superspannende zomerhitfinale zijn. Sowieso, dus ook nog eens een straffe line-up deze week hier in Blankenbergen, want die 10 finalisten komen allemaal nog eens langs hier. Vanavond Aaron Blommaert, Zoe Levi en vanmiddag zetten we dus onze deur wagenwijd open voor Meteor. Beter wordt de maandag niet. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Avril Lavigne en Complicated. Heel veel teleurstelling gisteren, ook veel verdriet. Want circusprinses Camille zit er niet bij bij die laatste 10 finalisten voor VRT Zomer. Het was voor veel mensen een grote verrassing. Hadden we niet zien aankomen, maar dadelijk zit ze nog eens in je radio.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere oorlogen.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de goon, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
7: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Jan?
10: Ja?
9: Jan?
10: Ja?
9: Oeh, je hebt mij gehoord?
10: Ja, tuurlijk dat.
9: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
10: Jij nog niet, hè?
9: Ik weet het.
8: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
13: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Ja, wat kunnen we zeggen, Camille?
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Die vrouw plooit zich dubbel, driedubbel zelf. Dat is magisch, dat is vuurwerk. Helaas, de finale lat, daar is ze niet over geraakt. En dat doet pijn natuurlijk niet meer mee mogen doen met VRT Zomerhit. Gelukkig is er nog die winterversie van haar circus. Daarmee gaat ze naar Hasselt eind dit jaar. En vorige vrijdag vertelde Camille hier nog tegen DJ Benjamin Schollaert hoe en hoe lang ze repeteert voor al die circuskunsten.
2: 4 maanden. Eerst begonnen we met acrobatie, dat was 3 keer in de week. En dan vloeit zo alles samen. Hè. Dan hebben we brainstorm over het verhaal, scenario, over alle personages. En dan groeit dat zo allemaal wat samen. Dan hebben we brainstorm over de choreografieën. En we veranderen ook nog heel veel zo doorheen het hele proces. Dus de hele show ziet er eigenlijk altijd helemaal anders uit in het begin dan het eindresultaat.
3: Het eindresultaat. Ja.
0: De Radio 2 Ballenbak had ook een hele interessante vraag voor Camille en Petto.
2: Heb je ooit backstage iets kapot gemaakt en gedaan alsof het vanzelf gebeurd was? Dan moet ik even nadenken. Als ik iets kapot maak, dan kan ik dat gewoon meestal niet doen alsof ik dat niet kapot heb gemaakt, ja. Want ik ben zo opvallend dat het gewoon er heel dik op ligt. Ik heb ooit 1 keer, dat was nog bij Like Me, bij de dansrepetitie, waar we aan het repeteren met naaldhakken. En dan deed ik zo'n soort van ratslag en dan is mijn naaldhak zo door de dansvloer gegaan. Dus dan zat er nog een gat in de dansvloer. Ja, dat kun je niet verbergen.
0: Nee, dat gaat niet. Er was trouwens nog een andere interessante backstage-vraag voor haar.
2: Bij welk optreden heb je ooit gedacht, dat was niet mijn beste show?
4: Ja, ik heb dat gewoon heel snel. Dan denk ik van, ah ja, mijn stem heb ik niet goed opgewarmd en ik klinkt die schor of zo. Ah. Ik denk, dan moet ik toch gaan voor de heel, heel vroege optredens om 6 uur 's morgens bij Radio 2. Oh, dat is zo vroeg. Echt, ja. Mijn stem die denkt dan, Camille, waarom zingde jij nu te 6 uur 's morgens? Maar ik vind het wel altijd leuk.
0: Ja, het is altijd leuk. Ook vorige week vrijdag heeft hier alles gegeven live bij Radio 2 aan Zee. Dat was vrijdagmiddag, dus om 3:30. En dat is haar uur wel.
1: Radio

0: The Company van Soul Sister. Ingrid Broek is van Radio 2 en van VRT Zomerhit. En wat een line-up dit jaar, stuurt ze door. De laatste 10 finalisten zijn echt geweldig. Medeor is er daar één van. Joris is dus onderweg naar Blankenbergen. 3:30 staat hij hier live op het podium. Tenzij hij natuurlijk ook hopeloos in die file staat. Maar er is een soort van nooduitgang ondertussen. Want op de E40 richting kust is de weg wel vrijgemaakt voorbij Wetteren. Maar wel nog bijna 1,5 uur file rijden vanaf Erpenmeren. Door omrijdend verkeer blijft er op die N9 van Aalst naar Gent 3 kwartier vertraging tussen de afrit Wetteren en Melle. Naar Antwerpen 3 kwartier file golven op de E313 vanaf Ham. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel telkens 10 minuten erbij op de E40 vanaf Sterrebeek. En op de buitenring rond Brussel aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Frankie Goes to Hollywood. Relax. Dat is altijd een goed idee. Zeker die laatste dagen van wat misschien wel vakantie is voor jou. Voor een nieuwe schooljaar volgende week al terug begint. Ontspannen, genieten met de beste muziek. Echt alleen maar muziek, echt goede muziek en niks anders. Dat doe je via onze Radio 2 Relax Stream. Probeer dat eens uit, ik ben daar zelf ook een hele grote fan van. Radio 2 Relax, de stream op VRT Max.
1: Week is Peter van der Weijren helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
3: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Brahim.
3: Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in.

0: Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Bring your bottle back bij Super XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Super XL. Love to see you
3: shine. Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
4: Ja, je hebt gezegd.
3: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
3: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
3: Maar dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
5: Radio 2.

0: De Dinky Toys, I Can Keep My Hands Off You. Pak het vooral met beide handen vast. Die mogelijkheid om nog te stemmen voor jouw topfavoriet van VRT Zomerhit.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Er zijn er nu nog 10 finalisten waarop je kan stemmen via VRT Max. Janne Beunens uit Kuurne, dagtoerist in Blankenbergen. Heb je het naar je zin hier?
2: Ja.
0: Janne, wie mag van jou VRT Zomerhit winnen?
2: Bas Serra.
0: Genomineerd. Finale plaats nu. All Because of You. Waarom Bas?
2: Ik vind het liedje gewoon leuk. Een leuke vibe.
0: Dat is een verrassing, hè, dat hij erbij zit.
2: Ja, toch wel.
0: Maar jij bent blij. Janne blij, wij blij. Anne Lambert uit Oedelem. Jij bent onder de indruk van onze Radio 2-studio.
3: Ja hoor, zeker weten. Van op tv is het altijd anders dan in het echt.
0: Nog mooier in het echt, Anne.
3: Zeker, zeker, zeker.
0: Wie mag van jou VRT Zomerhit winnen dit jaar?
3: Bij mij de twee lieve mannen, Hart en James natuurlijk. Hè. Superleuk, super... Ja, er zijn daar geen woorden voor. Hè. Tranen met uiten lachen. En echt ontspannen als je de show bekijkt. Hè. En het liedje, ja, het is het vervolg ervan. Hè.
0: Noah de Bok uit Wasmunster. Het is op krukken te doen.
4: Ja, inderdaad, helaas. Maar ja, ik neem het er wel bij.
0: Accidentje gehad.
4: Een groot. Ja, met de auto. Een automobilist heeft mij omver gereden. Terwijl dat hij op zijn gsm zat.
0: Echt waar.
4: Ja, en is doorgereden.
0: Echt waar.
4: Ja. Maar ja... Ik sta hier, dus ik ben blij.
0: Ja, gelukkig. Gelukkig kan je het nog navertellen. Maar bon, hè? Die automobilist, die zouden we een keer...
4: Zou die niet meer willen tegen?
0: Nee, dat zal niet. En ik hoop ook dat ze het ergens pakken. Mas wat, we wijken af. Wie mag voor jou VRT Zomerhit
4: winnen? Zeker en vast, Meteor. Ja, zeker en vast.
0: En daarom ben je ook op krukken naar hier gekomen. Ja. En je wou er absoluut bij zijn. Klopt. Dus toch maar een beetje voorzichtig. Maar kijk, het zijn 3 verschillende meningen. Ik ga ze allemaal belonen. Want kijk eens, ik heb een cadeautje voor jullie. We krijgen allemaal de prachtige VRT Zomerhit CD. Alsjeblieft, nog 6 dagen. De laatste 6 dagen van de zomer van 2026. Om dus jouw favoriet te steunen. Ook tijdens die liveshow. Zaterdag 29 augustus kan er nog gestemd worden. De tellers die blijven doorlopen. Ook nu nog. De stemmen van de 2 rondes die worden bij elkaar opgeteld. Om nog maar eens te zeggen. Ja, jullie hebben goed werk geleverd. Ja, het is superbelangrijk dat je ook nu nog altijd stemt op VRT Max. Janne, Anne en Noah, dankjewel. Fijne dag nog.
4: Dag.
1: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max.

0: door er te zijn.
1: Het vuur en de vlammen zijn nog niet gedoofd in VRT Zomerhitland. Niels, hoor en zie je overmorgen, woensdagnamiddag om 3:30 aan de pier, hier live bij Radio 2 aan Zee. Zeg, en deze man, de Belgische singer-songwriter Pierre de Mare, komt zaterdag ook naar hier. Gaat ook optreden.

4 jaar geleden deed hij mee aan het Eurovisie Songfestival. En stond hij die zomer ook op podium van Zomerhit. En bij DJ Daan en mezelf in Radio 2-studio. Reuze grote knuffelbeer, die Sam Ryder. Hele fijne mens. En ondertussen is er ook een nieuwe aflevering van de podcast. Mens erger je niet op VRT Max. Siska Schoeters is de gast van Xavier en Shema. En het gaat over, onder meer over de outfits die ze draagt. Niet iedereen is grote fan van de kledingkeuze van Siska tijdens de VRT Zomerhit-shows. Maar als je luistert naar de podcast, hoor je dat er wel heel goed over nagedacht wordt door Siska. Ja, welke strategie, hoe Siska haar kleren kiest. Je hoort het allemaal in de podcast. Mens erger je niet, VRT Max.

0: Earth, Wind & Fire Fantasy. De misschien wel oudste fan van Meteoren is hier. Ik weet niet hoe dat die mevrouw heet. Maar ze is 93 en ze komt speciaal voor het optreden van Joris Meteor straks. Ze heeft ook een gouden nummerplaat mee met daarop I Love Meteor. Jongens, dat is Blankenbergen. En schoon hoor.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, licht je stil op neer.
3: Oh, sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Tiffany, Meja, Kylie Minogue, heel veel girl power na 2 uur in je radio. Maar ook veel testosteron en spierballen van Joris Meteor. Hij is op komst naar Blankenbergen.
9: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Brussel zijn er vannacht opnieuw 2 schietpartijen geweest. Rond middernacht vond de politie een man op straat in de gemeente Molenbeek. Hij was geraakt door een kogel in zijn onderbeen. Rond 3 uur vannacht viel er opnieuw een gewonde bij een schietpartij in de gemeente Sint-Gillis. Daar zijn 2 verdachten opgepakt. Voor Sint-Gillis is het al de 3e schietpartij op 24 uur tijd. Het is nu in de eerste plaats belangrijk om die schietpartijen te voorkomen. Dat zegt Jurgen de Landseer, korpschef van de politiezone Brussel-Zuid.
10: We gaan als maatschappij moeten keuzes maken en echt wel beslissen waar we met sommige dingen naartoe gaan. Het van de straat halen van die mensen eigenlijk die misbruikt worden door de bendes en die eigenlijk voor een paar honderd euro gaan geweld plegen, gaan schietpartijen uitlokken. Die krijgen 500 euro bijvoorbeeld om met een Kalashnikov te gaan schieten op andere mensen of op gebouwen om te intimideren, om te dreigen.
9: De overheid lanceert een nieuwe staatsbon. Het gaat om een staatsbon op 1 jaar en 1 op 10 jaar. Een staatsbon is een belegging waarbij je geld leent aan de Belgische overheid. Dat geld wordt dan gebruikt om de staatsschuld mee te herfinancieren. Voor de nieuwe staatsbon op 1 jaar is het netto rendement 1,93%. Voor de staatsbon op 10 jaar is dat 2,59%. Intekenen kan vanaf woensdag tot 1 september via het agentschap van de schuld of via een bank. Natuurpunt roept minister van Omgeving Jo Broens op om een ambitieuzer natuurbeleid te voeren. Volgens Natuurpunt is onze natuur nog te versnipperd en te vervuild. Natuurpunt wil dat het makkelijker wordt om natuurgebieden uit te breiden en vraagt een verdubbeling van de budgetten. De organisatie lanceerde daarom een campagne in het natuurgebied Mechelsbroek. Joren van de Velde van Natuurpunt Mechelen legt uit waarom bijvoorbeeld dat gebied zo waardevol is.
11: Het is een vorm van natuur waar heel veel plantensoorten, heel veel vogelsoorten, insectensoorten heel veel interesse in en op af willen komen en die willen we graag behouden. Er kan hier koolstof of CO2 opgeslagen worden. Het gebied zorgt echt wel voor verkoeling naar de stad toe. Wie vaak langs de Deilen fietst, merkt dat heel vaak dat vanuit de stad naar hier koeler wordt, omgekeerd warmer wordt.
9: Tegen 1 september moet minister Broens van Europa een natuurherstelplan op tafel leggen. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen maar 2 windmolens bijgekomen. De laatste jaren zijn er opvallend weinig windmolens geplaatst, onder meer doordat de vorige Vlaamse regering de subsidies voor windmolens had afgeschaft. De huidige regering heeft die weer ingevoerd. Tegen 2030 moet er ruim 800 megawatt aan windmolens bijkomen en dat is een immense uitdaging, zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
12: zou betekenen dat we ongeveer 40 à 50 windturbines per jaar moeten bijbouwen. We hebben dat in het verleden al kunnen doen, of zelfs meer. Maar het wordt toch wel een uitdaging. Ook al omdat alle makkelijke plaatsen reeds ingenomen zijn. Dus alle plaatsen waar er amper of geen overlast is voor de buurt, ja, daar staat vaak al een turbine.
9: Zonnig vanmiddag en tot 23 graden. Morgen meer wolken en in de loop van de dag gaat het regenen. Opnieuw tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Merci Peggy. We zijn weer helemaal mee. 2:03. Op de E40 richting kust nog 25 minuten filegolven tussen Aalst en Zwijnaarden. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen een half uur extra op de E313 vanaf Herentals Industrie. En op de Antwerpse ring 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En richting Nederland 20 minuten bumperen tussen Linkeroever en Deurne. Naar Brussel telkens 10 minuten erbij op de E40 vanaf Sterbeek en op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
13: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.

Mea. All about the money. Ja, ja en nog eens ja. Joris Meteor. Ja! Is gearriveerd in Blankenbergen, maar nog maar net. Dus nog heel eventjes geduld.

0: Ben Howard, de fear, de angst van de fans van Meteoris, was...
1: Hij gaat er niet geraken, maar hij is er.
2: Radio 2, zomerheid backstage.
1: Dat is Joris.
3: Waren ze bang dat ik hier niet zou geraken?
1: Ah ja.
3: Waarom?
1: Ah ja.
3: Maar ik altijd te laat ben?
1: Ja.
3: Echt?
1: Maar je bent er geraakt.
3: Er is blijkbaar ook iets gebeurd op de E40. Iets.
1: Ja, amai. Kettingbotsing.
3: Een kettingbotsing. Ja, die hebben dus niet genomen, die weg. Dus we zijn hier, Dennis.
1: Even de nooduitgang genomen, om hier op tijd in Blankenbergen te zijn.
3: Ja, over nooduitgang gesproken, ik moet dringend plassen. Hè. Kan ik dat hier onder de desk doen?
1: Tuurlijk, doe maar. Ja, je zit toch thuis hier bij ons, dus laat u gaan. Ongeluk in de liefde is geluk in het spel. Want proficiat, finalist voor VRT Zomerhit. Joris, ik heb jou een kleine 24 uur geleden gebeld.
3: Ja.
1: Begint dat door te dringen?
3: Ja, want ik heb het er straks nog eens herbeluisterd. Het stond op VRT Max. Blijkbaar dat ik op een gekke plaats met jullie aan het bellen was. Dus het ongeluk in de liefde heeft mij ook niet veel geluk gebracht in het minigolfspelletje gisteren trouwens. Nee, dat is dus ook iets dat niet volgens mij bij de talenten van Joris van Rossum hoort. Minigolf.
1: Bal misgeslagen?
3: Twee keer wel. Kim, mooie woordspeling hier ook. Maar twee keer wel gewoon ernaast eigenlijk. Dus, maar het was heel gezellig. En ik kijk nu vooral uit naar volgend weekend, want dan is er blijkbaar een hele leuke muzikale activiteit.
1: Ja, voilà. En dat is goed. Des te meer ongeluk je nu hebt in de liefde, in minigolfspelletjes, des te meer geluk wordt er opgespaard voor de finale van VRT Zomerhit. Je moet zo denken. Dat is positief.
3: Ja, we gaan het zien. Het is elk jaar hetzelfde. Ik hoor altijd van, zeg, dit jaar ga je winnen met een gebeurtenis.
1: Ja, want die finale plaats bemachtigen, dat is een, ja, zoals ik vorige keer zei, een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
3: Ja, dat is mooi. Mooi.
1: Maar ben je er ondertussen nu aan gewend? Of denk je nu toch wel van, allee, ik ben er toch bij?
3: Ja, het is eigenlijk wel, het is constant spannend eigenlijk.
1: Ja.
3: Dat wel echt, want ik ga dan, je hoort aan Radio 2 Zomer of VRT Zomerhit en je denkt, ja, dit jaar, ik ga niet mee vragen voor de stemmen en heel dat spelletje. Nee, focus ergens anders. Maar je wordt dan genomineerd bij de laatste 20 en dan begint te kriebelen. En je krijgt dan gisteren een telefoontje, de laatste 10 en dan begint het nog harder te kriebelen. En niet van allergieën of zo, maar gewoon van, ja, dit wordt gewoon heel fijn weer om alle collega's te zien. En dan komt er toch een soort van competitiedingetje naar boven, zonder dat je dat wilt eigenlijk, want daar draait
1: het
3: muziekje bijna
1: op.
3: Ja?
1: Als het kriebelt, moet je 1 krabben en 2 naar Blankenbergen komen om te zingen en te performen. En voilà, je staat hier vandaag. Zo hebben we dat graag. Joris wordt straks weer heel goed om 4:30 hier op de pier in Blankenbergen.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Prie. Hey, hey,
1: hey. Radio 2. Kan jij op 3 minuten pipi gaan doen?
3: Op 3 minuten?
1: Ja?
3: Moet lukken. Zonder smossen, dat is iets anders. Dat gaan we
1: en
3: meteen
1: handjes
3: zien.
1: Wassen, hè?
3: Ja, sowieso.
1: Oké, okay, go Joris, go.
5: Het
1: toilet is hier rechts achter in de... Oh, allee. Hoofdtelefoon nog afzetten, hè? Anders gaan er echt ongelukken gebeuren. Goed, we zullen zien of het hem lukt. Wij luisteren ondertussen naar Tiffany.

0: Dat is dan toch wel buiten de fans van Meteor gerekend hier in Blankenbergen. Tiffany, I think we're alone now.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En we hebben een nieuwe kop voor de boekjes morgen op de kranten. Meteor kan plassen op 3 minuten.
2: Ja, dat is alleen maar als je alleen staat. Ik heb dus wel een probleem. Als iemand naast mij staat, dan gaat dat niet. Ja, dus ik drop het even hier. Antwoorden in de app alsjeblieft. Zijn er nog mensen die... kennen dat? Ah, nee, je kent dat niet. Hè? Als je zo... Als je, ja, ik heb dat vaak op festivals of zo. Als je dan zo een piesbak moet gaan staan. En dan komt iemand gewoon tegen u staan. En je kijkt dan naar links en je ziet
0: waarom
2: dan...
0: waarom komen ze tegen juist?
2: Hè? Omdat er dan heel veel mensen staan te plassen. En dan komt dat niet. Dat zo, ik weet het niet wat dat komt. Ik heb zo ooit naast mijn neef gestaan. Steven de Kok. en we hebben heel lang... En er kwam zo niks en ik zo, heb jij daar ook last van? En zei, ja, shit.
0: Is het dan een soort van plasangst?
2: Ja, gek, hè? Nee, maar het bestaat, hè, want er zijn nog mensen. Hier ook mensen die...
0: Ja, ja, vrouwen gaan altijd net met twee naar het toilet, maar dat is voor de gezelligheid en zo, dus...
2: Ah, heel gezellig, ja.
0: Ja.
2: Dat lijkt mij iets dat ik niet zo graag zou doen, maar oké, okay, ja.
0: Allee, ik bedoel, ja, fijn, dat is een ander verhaal.
2: Ah, we zijn aan het afwijken.
0: We zijn aan het afwijken. Ja, nee. Ja, voilà. Je zei het net zelf al, gisteren aan het minigolfen.
2: Ja.
0: En geen talent voor, blijkbaar, maar wel een nieuwe hobby dan? Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, het was eigenlijk heel mooi. Dus wij zitten allemaal... Dus we zijn 30ers, 35, 36, tot vrienden die 2, 43 jaar oud zijn. En die zitten plots allemaal met kinderen. Dus wat doen wij nu op een... Wat dag was gisteren?
0: Zondag, ja, Joris. Zondag.
2: Gaan we dus naar de minigolf met kinderwagens. En ja, dat was wel heel schattig eigenlijk. Dus de ene is papa van een kindje van 1. De andere wordt binnenkort voor een tweede keer papa. De andere heeft een kindje van 8. Dat loopt daar vol met klein mannen en wij gaan dan wandelen. En wij keken gisteren naar elkaar van... Wat is er eigenlijk ineens gebeurd met ons allemaal? Allee, behalve met mij dan. Maar iedereen zit dan met kinderen.
0: Dat is wel tof, hè?
2: Het is heel mooi om te zien.
0: Minigolfen, ik vind dat leuk.
2: Ah ja, maar het is ook keiplezant. Als je het goed kunt, is het nog leuker, denk ik dan. Ja. Maar het is heel leuk, ja.
0: Voilà, wat dat betreft zitten we op dezelfde minigolflengte dan toch al. Ik heb hier nog een fijne vrouw voor jou, Joris.
2: Oei.
0: Misschien wel de oudste fan van jou die
2: echt
0: hier is.
2: Oei.
0: Een superpront madammeke van 93.
2: Wat?
0: Ze ziet er heerlijk uit. Ze zit op een stoeltje buiten en ze heeft een gouden nummerplaat meegebracht. En daar staat op I Love Meteor.
2: Oh, ja.
0: Het is echt super mooi om te zien. Ik ga je er zelfs heel even mee naartoe nemen.
2: Natuurlijk, graag.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag zeggen niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
9: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
10: Volop leven start met Delhaize, trotse partner van Hockey Belgium.
11: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Kylie Minogue, It's In Your Eyes. Het klinkt vooral als muziek in de oren, Joris Meteor.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Finalisten van VRT Zomerhit en supporters aan jouw rechterzijde. De oudste, misschien wel oudste supporter van jou, Lucrecia.
2: Lucrecia.
0: 93 geworden. Waarom, Lucrecia, ben jij zo'n grote fan van Joris?
3: Ja, waarom?
2: Oei.
0: Waarom?
2: Wordt dat moeilijk?
3: Omdat ik hem graag zie aan haar oren.
2: Ah ja. Ik vertaal even, omdat ze me graag ziet en graag hoort.
3: Hoort ze me zeker.
0: Wat is jouw lievelingsnummer van Joris, van Meteor?
3: Oh, eentje was dat weer.
2: Nummer 2.
0: De achterkleindochter zal misschien helpen?
3: Ja, dat van mijn ma.
4: Dit is van mijn mama.
0: Ah,
3: ja.
0: Maar kijk, voor
3: ja.
0: Oh. Dat is fantastisch. En hoe blij zijn jullie dat hij in de finale zit, achterkleindochter?
4: Super blij ben ik.
2: Aha.
0: Voilà. En kijk, dat is, wat heb je eigenlijk meegebracht? Dat is een nummerplaat.
2: Ja, dat is een nummerplaat. Ja. Waar ze hopelijk niet mee geflitst worden zometeen.
0: I Love Meteor. Dat is een verjaardagscadeau, heb je gekregen voor jouw verjaardag.
2: Oeh, ben je vandaag jarig?
0: Nee.
2: Oh, geweest.
3: 18 augustus.
2: 18 augustus, oké.
0: Dat is nog niet zo lang geleden, dus voilà.
3: Nee. We hebben gevierd.
0: En nu sta je gewoon naast hem. Dat is toch fantastisch. Dus voilà, we gaan straks vieren. Joris gaat ook speciaal voor jou zingen hier op het dak van onze radiostudio. Ja. En het is natuurlijk... Wat betekent het nu voor jou, Joris, om in die finale te staan?
2: Wat het voor mij betekent om in die finale te staan? Wel, het is eigenlijk gewoon altijd een jaarlijks cadeautje dat je dan krijgt. Hè? De bevestiging dat de mensen de muziek die ik maak appreciëren. De persoon die ik dan blijkbaar ben, hoor ik hier dan juist van Lucrecia, ook appreciëren. Dat is wel een heel groot compliment. En het is gewoon heel fijn, want je wilt daar toch heel graag bij zijn. Okay. Nog eens een gezellige dag met de collega's. En doen wat je graag doet, op het podium staan. En ik moet zeggen dat deze zomer op het podium staan mij toch wel echt heel, heel erg geholpen heeft. Dus ik kijk er enorm naar uit.
0: Ja, het is met een stevig nummer, beetje veel donker en dus gelukkig ook wat licht, die nooduitgang. Is dat dan voor jou de ingang naar wat geluk op dat podium staan en kunnen zingen en performen deze zomer na alles wat er gebeurd is?
2: Mijn nooduitgang deze zomer is effectief geweest de mama, de papa en mijn zusje, vrienden en op het podium staan. Dat is echt wel mijn nooduitgang geweest. En ik hoop gewoon dat er heel veel mensen die het liedje ondertussen kennen en gehoord hebben, ook de nooduitgang voor iemand kunnen zijn of zelf vinden. Dus ik zou zeggen, pak elkaar maar eens goed vast deze zomer nog en de rest van je leven en zeg op tijd en stond dat je elkaar heel, heel graag ziet.
0: Achterkleindochter mag dat nu ook doen met, met de overgrootmoeder Lucrecia. Ik zie ondertussen een klokje, Joris, 30 seconden om reclame te maken, om stemmen te ronselen. Je mag er ook een boodschappenlijstje op voorlezen. Oei. Doe ermee wat je wil, maar deze 30 seconden zijn helemaal voor jou.
2: Waarom moeten jullie stemmen op nooduitgang? Wel, als je denkt of vindt dat nooduitgang iets voor jou kan betekenen, of als je denkt nooduitgang, het liedje, betekent iets voor iemand die ik graag zie, en je zou daardoor denken, wel, de Meteor mag dit jaar de zomerrit winnen met het liedje Nooduitgang, dan zou ik het heel fijn vinden moest je stemmen. Maar nog belangrijker is, neem de tekst vooral ter harte en geef elkaar een dikke zoen, een knuffel, Kim de Brie telt af, en zeg op tijd en stond, Kim, ik zie je graag. Of dan iemand anders, hè. Ja.
0: En hop.
2: Voilà.
0: De noodverlichting springt aan. Ja, een applausje voor Joris Meteor mag zeker. Kwestie van de nooduitgang ook makkelijk te vinden nu op 14 Max om te stemmen.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Monique de Maaier uit Beveren is grote fan. Noodgang, supermooi nummer. Wesley Simons uit Brakel zegt topzanger, die Meteor. En Nancy van Impe uit Sint-Lievenshoutum zegt: ik heb al elke week trouw gestemd voor Zomerrit met Meteor, altijd op nummer 1. Ik hoop dat die zo hard wint dit jaar met die prachtige hit Nooduitgang. Straks live dus bij Radio 2 aan zee hier in Blankenbergen om 3:30. Op dit moment 134 kilometer file op de E40 richting kust. Ruim een half uur file van voor Wetteren. Al is de weg wel voorbij Zwijnaarden vrijgemaakt. Naar Antwerpen ook meer dan een half uur extra op de E313 vanaf Herentals West. En op de E17 een kwartier vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Daar is de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. Naar Brussel nog 10 minuten erbij op de E40 vanaf Sterrebeek. En andere vertragingen blijven beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: heerlijke Rod Stewart. En sailing. Ik kan ook gewoon gaan zwemmen in de zee. Ik ga dat ook doen. Ik heb dat beloofd als we die 20.000 hartjes zouden krijgen op VRT Max. En jawel, het is zover, hè. We hebben die. We hebben er zelfs 21.000 ondertussen. Nathalie Michiels uit Sint-Niklaas vraagt of mijn zwemgerief al klaar ligt voor die heerlijke duik tussen het zeewier. Waarschijnlijk donderdag, Nathalie. Rond een uur of vier na het optreden van Laura Tesoro hier bij Radio 2 aan Zee. Kan misschien vragen of Laura Tesoro meegaat. Wie weet, zal het plezant zijn ook.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Schooljaar begint.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

crazy about would stay. Gisteren was het op de Duitse televisie al kerstmis. Met kerstmuziek en al. Allee. Dat is raar. Ik druk hier op van alles. En er gebeurt niks meer. Nou. Gaan we dat... voilà, daar is hem. Oké. Kerstman is van zijn melk natuurlijk. Hè. Die denkt, wat gebeurt er? 24 augustus? Ja, maar ja. De familie Dex heeft gisteren ook kerstmis gevierd. Met 17 zaten ze aan de kersttafel daar. Dat is een traditie bij de familie Dex. Is door corona zo gekomen. Ze zijn dat blijven doen met net geen 8 maanden vertraging kerstmis vieren. Maar op 8 november, vrienden, is Barbara Dex ook al terug in kerstsfeer. Want ze staat mee op het podium van Radio Bene de Red Pack live in concert. Best of Christmas. Ook Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleinmans en Van Geel en Loredana de Amici's, die zijn al in kerstsfeer. Mevrouw, u hebt de tickets gekocht. Dat is fantastisch. Want het is de allerlaatste keer dat dat gebeurt, hè, in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Allerlaatste keer dat je al die mooie evergreens, die fijne kerstnummers, kan horen met Radio 2 Big Band. Dus mis dat niet. Het middagconcert is zo goed als uitverkocht. Gaat u 's middags of 's avonds, mevrouw? 'S middags ook, voilà. Ja, is zo goed als uitverkocht. 'S avonds om 7 uur zijn er nog een paar tickets. Dus score die via Radio Bene op VRT Max. En kijk, ook hier in Blankenbergen zeggen wij vanmiddag heel graag tegen u...

Tina Turner. When the heartache is over. Ja, het is wel fijn hoor. Ik krijg hier nu allemaal berichtjes binnen. Zalig kerstfeest. Vrolijk kerstmis. Prachtig, prachtig, prachtig. Carmen Windels uit Izegem daarentegen, die zit in de knoop. Want via VRT Max kan ik niet stemmen voor zomerhit op Berre. Hij is genomineerd, maar staat niet in de lijst om te stemmen. Dat klopt, Carmen. We zitten ondertussen een stap verder. Berre was genomineerd, maar helaas, hij zit niet bij de finalisten. Dus hij kan niet meer op Berre stemmen. Misschien, hopelijk, zitten er bij die 10 finalisten nu wel nog iemand bij die jouw stem kan krijgen. Want het zijn echt toppers allemaal. Bekijk dat lijstje gerust even op VRT Max.

0: Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. Xanadu. En zo blijft het hoogzomer in je radio. Met al die fijne zomerhits. Dat is zon en zee en zand verpakt in een muzikale bikini of speedo.
1: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat, Lulo? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verfilmen.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
13: Ik ga voor u een stripverhaal maken.
14: Ja! Ja. Oh, merci, Markske!
15: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
16: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
15: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
17: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker, hè?
18: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: De fans weten het al, maar stel dat jij nog niet helemaal up-to-date bent. Joris Meteor staat in de finale van VRT Zomerhit. En straks ook nog eens op het dak hier.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De nieuwe Britse premier Burnham belooft om Oekraïne te blijven steunen, net zoals zijn voorgangers. Dat zei hij tijdens zijn eerste bezoek aan het land. Hij geeft Oekraïne ook de toestemming om zelf gesofisticeerde lange afstandsraketten te bouwen op basis van Britse blauwdrukken. Rusland zegt dat het Verenigd Koninkrijk op deze manier zelf meestapt in de oorlog en dat dat gevolgen zal hebben. Vandaag zit ook een groep landen bijeen die Oekraïne militair steunen. Zweden richt een commissie op om de veiligheid op scholen aan te scherpen na de dodelijke aanval van afgelopen vrijdag. Een 18-jarige man viel toen enkele mensen aan met een zwaard op een middelbare school in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 andere mensen raakten gewond. Volgens de minister van Onderwijs werd Zweden de voorbije jaren geconfronteerd met meerdere ernstige en dodelijke aanvallen in scholen. En daarom zal nu een nieuwe commissie zich buigen over maatregelen om scholen beter te beveiligen. Het Rode Kruis gaat het bloed van alle donoren in de regio Mechelen-Willebroek testen op het West-Nijlvirus. In die regio zijn recent een paard en vogels positief getest. Het virus wordt verspreid door muggen en dus kunnen ook mensen besmet raken. Normaal worden alleen donoren getest op het virus als die op vakantie zijn geweest in een gebied waar het virus circuleert bij mensen. Jan Potté van het Rode Kruis.
1: Elk jaar in de periode juni en december vragen wij aan donoren waar ze op vakantie geweest zijn. En als dat in een regio is waar een besmetting bij een mens is vastgesteld met het West-Nijlvirus, dan gaan wij die donatie testen. We hebben er ondertussen meer dan 10.000 testen gedaan, een kleine 11.000. We hebben nog geen besmetting gevonden.
0: Dove en slechthorende kinderen zullen komend schooljaar nog niet in het gewone basisonderwijs terecht kunnen. 2 basisscholen zijn 2-talige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal aan het voorbereiden, maar dat loopt vertraging op. Dove kinderen kunnen op dit moment alleen les krijgen in het buitengewoon onderwijs of in het regulier onderwijs met een tolk. Een maatregel uit 2024 moest dat veranderen. De scholen die de 2-talige klassen willen aanbieden, botsen op problemen met personeelsomkadering en financiering. Vanmiddag blijft het zonnig en tot 23 graden. Morgen meer wolken. In de loop van de dag gaat het regenen en dan hebben we opnieuw 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Bijna 3/3, 122 kilometer file op dit moment. Naar Antwerpen 3 kwartier vertragen op de E313 vanaf Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem door een defect voertuig. 10 minuten erbij naar Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek en op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Die werkuren zijn niet aan ons besteed, hoor.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En terwijl Joris Meteor nog volop aan het soundchecken is hier op het dak van onze radiostudio, is het een interessant moment om eens bij de fans te polsen hoe dat zit. Drie grote fans van Meteor heb ik hier naast mij in de Radio 2-studio. Eén vraag, dezelfde vraag voor ieder van jullie. Waarom mag Meteor VRT Zomerhit winnen dit jaar?
2: Kim, Meteor is 10 jaar bezig. Het zou eindelijk toch eens de mooie kroon op het werk zijn.
0: Dat is volgend jaar pas, hè?
2: Ja, maar bijna 10 jaar.
0: Bijna 10 jaar. Op de valreep van de 10 jaar, daarom...
2: Moet het lukken.
0: Om het feestjaar al te starten.
2: Moet het lukken.
3: Zijn liedjes zijn fantastisch en het is echt een hele lieve gast. Dus ja, hij verdient het zo hard.
4: Nooduitgang gaat ook over depressies en zo. En voor mensen die regelmatig in een depressie zit, helpt mij dat er wel bovenop. Van kijk, er is nog een nooduitgang. Krijgt u er bovenop en dat komt allemaal oké.
0: Voilà. Drie verschillende redenen, maar drie prachtige redenen om nu misschien ook wel voor Joris Meteor te stemmen. Op VRT Max. Radio 2.

Dit stuk was vorig jaar een deel van de puzzel van Meteor, maar nu doet Luna het solo. Ze was hier bij VRT Zomerhit vorige week en daar heeft ze die nieuwe single ook gebracht. Schoonzoon, welkom bij Radio 2 Zomerhit Backstage. Dit is Michael Bublé.

0: blijf bij jou en wij blijven ook bij jou. Want ook dit najaar kan je heel dicht bij ons komen. Een beetje zoals nu in de zomer hier in Blankenbergen aan de Pier. Maar in het najaar heb je bijvoorbeeld Radio Binnen, de Red Packing Concert, Best of Christmas. Er is nog die Radio 2 Eregalerij waar we elkaar kunnen ontmoeten. Eind dit jaar, dan is het al Putteke Winter, Roeselare, Radio 2 Top 2000. Maar wat ik hier ook zie, 12 september, dat is niet meer zo lang, kan je in Gent naar Audegain van het Festival van Vlaanderen gaan. Dat is heel tof. Je kan er verschillende routes volgen, met of zonder bootje. Een vuurroute zie ik hier staan, een honingroute, kobaltroute, anemoneroute. Kijk maar eens op de website. Maar vooral, je kan dus als VIP gaan. Dat wil zeggen met walking dinner eerst in het chique Marriott Hotel in Gent. Daarna scheep je in dus voor een boottocht richting Wintercircus, waar je dan het concert Ways of bijwoont. En je sluit af, uiteraard ook in stijl, met een gezellige drink in het Wintercircus. Denk je nu, dat is iets voor mij als een echte VIP naar Audegain? Waag dan je kans. Speel mee, doe mee op VRT Max.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
2: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
2: Gratis en voor niks.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we
4: gewoon koken. En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven.
5: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
6: Love to see you shine.
7: Radio 2.

0: Taylor Swift en Opalite.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Ik zie al hier bordjes de lucht in gaan. Mag ik een knuffel? Mag ik een foto? Maar Joris, drukke agenda nog, hè?
2: Ja, het probleem is dat ik zo meteen door moet. Dus nu al mijn excuses. We zijn nog met tv-opnames bezig. Maar ik vind het heel leuk trouwens. Al die mooie tekeningen. Ik hou die ook bij, hè, Kim. Ik heb thuis in mijn kelder is dat een hele grote kist staan. Het zijn al twee kisten ondertussen.
0: En met die... alle tekeningen in.
2: Ja, want zo herinner ik mij de eerste Sportpaleis-show. Toen was het nog Sportpaleis die we deden. Hadden we al die tekeningen ingescand. En dan tijdens de liedjes kwamen die zo op het scherm. Dus ja, heel fijn. Dank je wel.
0: Christine Rabé, die wil graag weten hoe het met Fintje gaat.
2: Goed eigenlijk. Die is kwik en monter. Houdt ons allemaal goed wakker. Springt van hier naar daar. En ze is eigenlijk helemaal ingeburgerd. Want ja, we zijn constant...

0: matches. Iedereen is daar even sterk op dat moment. Maar het hangt dus puur af van de mensen natuurlijk. Hè. En dan zie ik wel echt, zonder zever, de Gert en de James, die hebben daar een hele achterban, de Studio 100 kanon achter hun staan. En ik denk dat hier ook wel van die mensen van dat kanonnenvlees tussen staan hier, die dan denken, ja, ja, het is waar. Die hebben het wel, ja, dat zijn toch wel echt...
1: populariteit.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Maar goed, kijk, er gaat nog een bal gerold komen
0: uit
1: onze Radio 2 ballenbak.
0: Oh, tof.
1: Gaan we nog even doen, het is druk, maar dat kan er nog even... Wacht, dat centje, ik heb dat onder die tekening gelegd, denk ik.
0: Ah ja.
1: Ja, zie je wel?
0: Normaal zie ik de centjes wel liggen, dan pak ik ze meteen mee, maar nu dus in dit geval niet.
1: Onder de tekening, de gleuf in en draaien en dan gaan we zien welke bal er voor jou uitgerold komt. Mocht het dezelfde vraag zijn die je toevallig nog eens zou trekken, dan mag je een andere halen.
2: Wat was dat weer al?
1: Dat weet ik niet meer. We zullen zien wat het geeft nu. Want het is altijd spannend, want dit weten we echt nooit op voorhand. Hè?
0: Citeer. Oei, dus, ja, dat gaat niet. Wie krijgt vlak voor een optreden meestal nog een berichtje van jou? Oei.
1: Doe je dat überhaupt? Nog een berichtje sturen naar iemand?
0: Eigenlijk niet, nee. Dus moet ik misschien een nieuwe balletje trekken. Wie krijgt er nog een berichtje van mij?
1: Of zo.
0: Misschien is dit wel een leuk antwoord ook. Mijn oma en opa. Die krijgen geen berichtje, want die zijn er helaas niet meer. Maar ik heb altijd een amuletje op zak. En daarin zit dan de foto van mijn oma en van mijn opa. Dat is een amuletje dat mijn opa ook altijd bij had. Toen hij nog leefde. Met oma alleen in dan. En daar spreek ik altijd nog tegen, voor ik het podium op ga.
1: En dat zit in jouw zak?
0: Ja, en nu gaat dat heel raar klinken. Maar dat ligt dus momenteel bij de therapeuten. Ik ga dus af en toe zie ik iemand waarmee ik graag babbel. En die stuurde mij dus vorige week een berichtje. Joris, is dit amulet van jou? Dus ik ben nu, heel eerlijk, al een hele week heel zenuwachtig. Want normaal zit die altijd in mijn broekzak. Ja, dat is heel gek. Als ik ga wandelen en als ik in de auto zit, dan voel ik me redelijk veilig ook, omdat die er dan bij zijn. Dus ik stuur geen berichtje, maar dat zijn wel de mensen waar ik nog tegen spreek.
1: Het is nog mooier.
0: Ja, oké. Ja.
1: Zeker, absoluut. Maar dus fingers crossed dat het optreden hier zo meteen goed gaat gaan, zonder het amuletje.
0: Ja, dat zal
1: kijk, we kijken een keer richting erboven.
0: Oké, ja, dat ga ik doen.
1: Voilà. Oké, Joris, zo dadelijk is het aan jou.
0: Spannend.
1: Nooduitgang ga je uiteraard zingen, hè?
0: 100%, we beginnen daarmee.
1: Voilà, en wat de rest van het setje wordt, je kan het meevolgen.
0: Het setje.

het is ondergegaan. Isabel A. smeekt maar niet om mij. En alle ogen zijn nu ook sowieso al een klein beetje naar de hemel gericht. Naar boven hier, naar het dak van de radiostudio. Want het is het moment dat Meteor daar gaat verschijnen. Je kan meekijken via VRT Max dadelijk. 120 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem door een defect voertuig.

0: Op de rechte rijstrook. En in Borgerhout zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 3 kwartier extra op de E313 vanaf Herentals-West. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen zijn beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Pointer Sisters. I'm so excited. En dat is een understatement, want als er één ding zeker is, is dat het echt wel een hele spannende finale van VRT Zomerhit gaat worden nu zaterdag. Het gebeurt allemaal live hier in Blankenbergen. Maar ook nu, ja, iedereen is zo enthousiast. Dat massaal veel volk hier voor de Radio 2-studio is indrukwekkend. Pleintje meer dan vol, overal. Alle nooduitgangen zijn gevuld. Joris heeft net de nooduitgang al helemaal live gezongen. En nu, ja, prachtig nummertje, hè, over de mama.

0: Dus ik schreeuw het van de daken.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk. Hij schreeuwt het van de daken op dit moment. Joris Meteor. Ook Isabel Biesbak uit Oostende is grote fan. Prachtig, zegt ze. Voor mij mag de VRT Zomeretrofee bij Meteor een mooi plaatje krijgen. Want hij is en blijft geweldig.
2: Je vindt Radio 2 nog tot en met zaterdag in Blankenbergen.
3: Kom vandaag.

0: BRT Zomerhit.
1: Maak het live mee op de Zeedijk in Blankenbergen.
2: Radio 2.
0: Luister en ontdek nog veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Het zijn voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Vanavond nieuw op Play.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op... Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imoscoop, man!
13: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de Comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken je dit? KBC? Beweegt met je mee.
4: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
5: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Elke dag telt voor 2.

Daniela Radcliffe en The Night Sweats. I mean, never get old. Jong, oud, minder jong, zal ik maar zeggen. Echt klein, groot. Iedereen is zo enthousiast op dit moment in Blankenbergen aan het meezingen en dansen ook samen met Joris Mentor. Het is prachtig. Hij is ondertussen aan zijn laatste nummer bezig. Dus als je nog wil meekijken, is het nu het moment via VRT Max. Ook Riet Maas uit Borgloon heeft nog via onze Radio 2-app doorgestuurd. Deze topper moet winnen.

Crowded House, Weather With You. Wat hebben we hier in Blankenbergen genoten van het optreden van Meteor. En nu is het vooral uitkijken naar vanavond. Jazeker, naar Aaron Blommaert. En Zoe Levi. Fans in Blankenbergen zijn hier geweldig op de hoogte. En straks zingen en dansen ze natuurlijk mee.

0: 02. Schat, ik zie u graag.
1: Ja, maar?
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
0: Ah, alles is gesorteerd.
2: Kast. Voor de interieurlover, de...
0: Amai zeg, wat een eyecatcher.
2: Kast. Voor de ouder, de...
0: Van wie is deze eigenlijk?
2: Kast. En voor de tiener, de...
0: Raak mijn spullen niet aan!
2: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
4: Maatkasten Online.
2: Nu met hoge korting. Ga naar maatkastenonline.be.
5: Jij kent mij misschien als Axel Tanzler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tanzler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
6: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw. Oplay.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
7: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Ja, we gaan er hier ook eens in vliegen zien, want de tijd hier op aarde is maar van korte duur, hoorde ik daarnet van een grote Vlaamse filosoof. Goedemiddag, welkom erbij.
10: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
11: Het is 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Amerikaanse staat Nevada worden zeker 90.000 inwoners geëvacueerd voor een bosbrand die de stad Reno bedreigt. De brand heeft de buitenwijken van de stad al bereikt. De brand werd zaterdagochtend voor het eerst opgemerkt. Intussen zijn al 6 mensen gewond geraakt, onder wie 3 brandweerlui. Door de wind en het onvoorspelbare weer kon de brand zich snel verspreiden. De gouverneur van de staat Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen. De nieuwe Britse premier Burnham belooft, net zoals zijn voorgangers, om Oekraïne te blijven steunen. Dat zei hij tijdens zijn eerste bezoek aan Oekraïne. Hij geeft Oekraïne ook de toestemming om zelf gesofisticeerde lange afstandsraketten te bouwen op basis van Britse blauwdrukken. Rusland zegt dat het Verenigd Koninkrijk op deze manier zelf meestapt in de oorlog en dat dat gevolgen zal hebben. Zweden richt een commissie op om de veiligheid op scholen aan te scherpen na de dodelijke aanval van afgelopen vrijdag. Een 18-jarige man viel toen enkele mensen aan met een zwaard op een middelbare school in een stadje ten noordwesten van de hoofdstad Stockholm. Een 17-jarig meisje kwam om het leven, 3 andere mensen raakten gewond. Volgens de minister van Onderwijs werd Zweden de voorbije jaren geconfronteerd met meerdere ernstige en dodelijke aanvallen op scholen. En daarom zal een nieuwe commissie zich nu buigen over maatregelen om scholen beter te beveiligen. Dove en slechthorende kinderen zullen komend schooljaar nog niet in 2-talige klassen in het gewone basisonderwijs terecht kunnen in ons land. 2 basisscholen waren 2-talige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal aan het voorbereiden, maar ze vinden niet genoeg dove leerkrachten met de juiste opleidingen. Dove kinderen kunnen op dit moment alleen les krijgen in het buitengewoon onderwijs of in het regulier onderwijs met een tolk. Een maatregel uit 2024 moest dat veranderen, maar dat loopt dus vertraging op. Vanmiddag zonnig weer en tot 23 graden. Morgen meer wolken en in de loop van de dag gaat het regenen. En dan halen we opnieuw tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.
9: Onze lange afstandsraket is ook weer vertrokken.
13: VRT Radio 2.
9: Tot 8 uur vanavond. Zaterdag zal het nog langer zijn. Tot na de finale uitzending op tv. Tot 11 uur zenden we dan uit. Maar zover zijn we nog niet. Het is nog maar maandag.

0: Fantastische start. Narada Michael Walden en Patty Austin. Wat een duo, wat een muziek. Gimme, gimme. Mirjam is mijn wederhelft vanmiddag. Hallo.
1: Hey, dag David.
0: Hoe zit het op de weg, Mirjam? Lukt het een beetje?
1: Ja, 150 kilometer. De spits begint op gang te komen. Wel nog behoorlijk wat problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. Komt nog 1 uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Daar is de weg gelukkig wel vrijgemaakt. In Merksem wel nog uitkijken voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. Ring richting Gent, dat is nog 20 minuten vertragen. Ook 20 minuten naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven-Oost, vanaf Kruijbeke en ook vanaf Wilrijk op de A12. Op de E19 ook wat vertragen aan de Kruijbeekstunnel. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Verder een half uur op de E313 van voor Massenhoven en een kwartier op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel ook een dik kwartier op de E40 tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. En dan de buitenring rond Brussel. Een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen zijn beperkt.
0: Eerste schooldag in Franstalig België vandaag. Direct is er ook al gestaakt geweest tegen de besparingen. Ben jij al bezig met het nieuwe schooljaar, beste luisteraar? Ben je mentaal voorbereid of hoe ben je van plan om dat te doen tegen volgende week? Zijn er al keuzes gemaakt misschien over de schooloutfit? Of heb je de route van en naar school al eens uitgeprobeerd? Laat het mij weten. Waar zitten die vroege schoolvogels die goed voorbereid aan de start willen verschijnen dinsdag? Was jij zo iemand die goed voorbereid was, Mirjam?
1: Ja, wij waren er toch al flink op voorhand mee bezig.
0: De boekentas was al klaargezet en zo.
1: Ja, zeker.
0: En over de schooloutfit, werd daarover nagedacht?
1: Of sprong jij gewoon in de kleur? Was geen uniformschool, dus ja, nee, dat ze aandoen wat ze willen, hè.
0: Ja, ze mogen zeker. Iedereen mag aandoen wat ze... Maar ja, misschien zijn er wel luisteraars die daarover nagedacht hebben van wat zou ik aandoen op die eerste dag? Is dat belangrijk of niet? Laat het maar weten gewoon. We zijn er al een beetje mee bezig, want we zitten ook... volgende week is het al zover, hè. Dinsdag, hè. Is ook wel een beetje die rare dag maandag. Vind je niet? Dat is zo...
1: Ja, dat is nog de laatste dagvakantie.
0: Oh. Ja. Had het schooljaar nu niet op een maandag moeten beginnen? Wow, is het niet dat wat Demir wou?
1: Geen idee eigenlijk.
0: Ja, er is nog een discussie over geweest een aantal maanden geleden. Maar blijkbaar is het toch op 1 september dat we starten. Ben jij team goed voorbereid of team ik zie het wel? Laat het ons weten.
2: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stem.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: allemaal koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens uit. Met...
8: Ja, je hebt ui gezegd.
7: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
8: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
7: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
8: Ah, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
7: Maar nee. Dat telt toch niet?
8: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
7: Bon, zeg eens uit. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Radio 2.

0: Justin Bieber. En hoe tof is dit? Hoe tof is dit? Welkom, Febe, Hanne en Lisanne. Drie Radio 2 stagiaires van 2026. Ah, oh, wat leuk om jullie te zien. Ja, en jullie komen ons even bezoeken nog.
1: Ja, klopt.
0: Ah, dat is goed. En het is een kleine reunie dan van de stagiaires. Of, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, zeker. We hadden afgesproken om jullie nog eens te komen bezoeken. Dus bij deze.
0: Maar mooi zeg. Febe, jij hebt stage gedaan bij...
2: Olala.
0: En Hanne?
1: Bij Weekwatchers.
0: En ja, bij jou ken David. Ik natuurlijk. Ja. Lisanne, dat was de tofste stage van allemaal,
1: ja,
0: toch?
1: Zeker wel. Bij ik zag je niet.
0: Bij Radio 2 Spits heb jij stage gedaan. Ja. Ze was een goeie hoor. Ze was een supergoeie. Ja. Oh. Als jullie genoten hebben van de programma's, Lisanne is eraan meegewerkt. Wat herinneren jullie zich nog vooral van Radio 2?
1: Ik herinner mij vooral dat de redactie altijd zo'n heel gezellige plek was. En er hingen zo twee schommels waar we altijd... een beetje gingen luieren, even gingen ventileren met de andere stagiaires. Nee, de stagiaires. Voor de stagiaires.
0: Die schommels zijn alleen voor stagiaires. De rest werkt wel echt hoor. Ja, en Febe, wat herinner jij je nog vooral?
2: Alle lekkernijen op tafel. Er was altijd wel een koekje, een brownie, een taart. Er was altijd iets.
1: Altijd iemand jarig.
2: Ja. Dat was eigenlijk het leukste van allemaal. Altijd veel chocola. Als er iemand jarig was en er waren vaak mensen jarig.
0: Ja.
2: Dus altijd veel chocola.
0: En is dan nog een kleine vraag, maar wie was de allertofste om mee samen te werken?
1: David.
2: Ah. Ja, tuurlijk.
0: Ze is goed getraind. In ieder geval, amuseren jullie. Hebben jullie al gestemd ook voor VRT Zomerhit? Dat hoop ik wel. Wie is jullie persoonlijke favoriet? Nu mogen jullie het zeggen, want jullie zijn geen
1: Zwitserland. Wij zijn geen Zwitserland.
0: Nee?
1: zeg maar, ik denk dat de gezamenlijke favoriet voor mij en Febe sowieso wel K3 is.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik ben wel fan van Meteo.
0: Ah wel, dan heb je waarschijnlijk ook van top 3 genoten.
1: Ja, daarnet.
0: Dat zou wel zijn. Ik zie je nog glunderen. Tof dat jullie er zijn. Altijd welkom, dat weten jullie. Dus geniet er nog van hier deze namiddag.
1: Dank je wel.
2: Dank
3: u. Radio 2. Radio 2. Radio 2 aan zee. Radio 2.
0: Ja, en jullie mogen ook koffie gaan halen nu voor ons. En Astrid wil waarschijnlijk ook nog iets...

0: De Kreuners, zij heeft stijl. Eerste schooldag voor het Franstalig onderwijs vandaag. Ben jij er al mee bezig? Ben jij team goed voorbereid? Of team, we zullen wel zien op 1 september. Katrien Sabbe is in Antwerpen aan het luisteren. Ze zegt, ik ben vooral team er vanaf. 3 kids heb ik hier. Ofwel aan het werk, ofwel in het laatste jaar unief. Oef zeg! Wat was dat? Elke keer een stressperiode. Ik ben blij dat ik er vanaf ben en dat ze nu zelfstandig zijn. Ik hoef er mij niks meer van aan te trekken, dus ze trekken een plan. Team er vanaf. Katrien, dankjewel voor je reactie.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Het is 4:30, goedenamiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. In Kalmthout zijn heel wat mensen boos omdat het agentschap Natuur en Bos een Amerikaanse eik op de Wilgeduin bewust laat sterven. Dat doen ze door hem te ringen. Natuur en Bos zegt dat de boom te veel impact heeft op zijn omgeving en kansen wegneemt van typische heideplanten en dieren. Maar veel Kalmthoutenaren voelden zich verbonden met die iconische boom, vertelt burgemeester Lucas Jacobs.
3: En er zijn heel veel mensen van geschrokken die dat per toeval hebben opgewerkt. Dat zijn mensen die daar vaak wandelen in de Kalmthoutse heide, die zich verbonden voelen met die plek en met die prachtige grote boom. En dat is ook een beeldbepalende boom. En dat is ook de reden waarom ik zeg dat ik het niet zo leuk vind dat dit gebeurt. Ik begrijp de beweegreden dat er ecologische maatregelen zijn om die kalmthoutsheide te maken wat het vandaag is. Maar van sommige bomen blijf je af.
2: De burgemeester dringt aan op betere communicatie vanuit de natuurbeheerders. In Mechelen blijft de zwemzone aan het Keerdok langer open dan voorzien. Dat heeft het stadsbestuur beslist omdat de nieuwe mobiele zwemunits ten vroegste pas half september open kunnen. De provincie heeft voor die mobiele baden op 4 plekken ook nog geen vergunning verleend. In afwachting zal je dus langer in het Keerdok kunnen duiken, zegt sportschepen in Mechelen Abdrahman Lapsier.
4: We hebben heel hard ingezet op het concept open zwemwater. Volgend jaar gaan we naar een definitieve open zwemwaterzone. Daarmee dat we nu ook hebben beslist om zone eigenlijk open te houden tot zeker eind september. En dan eigenlijk ook nog de evaluatie maken tussentijds, zoals het mogelijk zou zijn om die iets langer open te houden. Maar de sluiting was eigenlijk gepland op 6 september, maar zal nu zeker en vast open blijven tot 30 september.
2: En de stad Mechelen zoekt ook een externe partner om aan de Neckerpool een tweede permanent zwembad te bouwen. En in het water van het Bonaparte-dok in Antwerpen speelt er deze week een unieke gratis voorstelling van de Zomer van Antwerpen. Van op een 6 meter hoge drijvende trap brengen 6 artiesten een theaterstuk met acrobatie. We willen het publiek vooral laten nadenken over actuele thema's, zegt Janif Dagan van het Nederlandse dansgezelschap Panama Pictures.
5: De voorstelling gaat dus over klimaatverandering. Wij spelen politici die vechten om macht, proberen naar de top te gaan. En dat laat het object ook kantelen, dus we moeten eigenlijk ook samenwerken uiteindelijk om een balans te vinden. Terwijl we natuurlijk buiten staan met weersomstandigheden, wind, golven, regen, waar we ook mee moeten kunnen werken.
2: Ja, en eigenlijk had die voorstelling vorige week moeten spelen, maar door blauwalg in het water kon die ironisch

0: genoeg niet doorgaan. Deze namiddag nog zonnig met temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met kans op onweer bij 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.
3: En Katie

0: Ja, dat moet de moeite geweest zijn, precies. Mirjam, waar is het nog de moeite op de weg?
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar komt toch nog 3 kwartier bij. Naar Gent is dat nog 1/2 uur. 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost en ook vanaf parkeerterrein in Kruibeke. Op de E19 vertragen tussen Kontig en de Kraaibekstunnel, komt door een defecte vrachtwagen rechts. Verder 1/2 uur vanaf Massenhoven en 20 minuten vanaf Antwerpenhaven. Lange file ook naar Brussel op de E40 vanuit de kust. Er komt een dik uur bij tussen Sindernijs-Westrum en Merelbeek, want daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Er is ook kijk vanaf Wetteren richting Gent. En van op de ring van Gent gaat het heel moeizaam om die E40 op te rijden. Dan de buitenring rond Brussel. Ruim 1/2 uur tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een kwartier filegolven tussen Grotbijgaarden en Tervuren. Dan Leuven op de E40 ook een kwartier tussen Sterrebeek en Bertum. En de andere vertragingen zijn beperkt.
2: Volgende week is Peter van der Weijre helemaal terug.
3: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
2: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
4: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
2: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
4: En amusant.
2: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Ja, jawel, vrienden. Ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag duw ik elke namiddag de lekkerste songs in

Tap Tamping. Annemie uit St. Paulus die vraagt hoe mijn wandeling in Luik was afgelopen weekend. Ja, heel goed, Annemie. Het was in Ewaai, in de buurt van Luik, waar de Nenglispo stroomt. Dat is de enige bergrivier die min of meer die naamwaardig is in België. Mooie wandeling, maar iets minder water toch in de rivier dan waarop ik gehoopt had. Ja, ik had een onstuimige bergrivier verwacht. En het was eerder een kabbelend beekje, maar wel een mooi uitzicht op het Point de Vue daar over de Ardense bossen. Je kon het allemaal volgen op mijn socials. Geen tijgermug gespot, gelukkig. Want ja, Ewaal was een van de vier plaatsen waar de eerste tijgermuggen in ons land gespot waren. Maar daar ben ik dus van gespaard gebleven. Joepie! En voor wie het nieuws een beetje gevolgd heeft, heb je dat gehoord gisteren van die vuilnisbelt die is ingestort in Guinea, in Afrika, door dagen van zware regenval. Dat had ik echt nog nooit gehoord in het nieuws. Een stort dat instort. Helaas vielen er ook 30 doden te betreuren. Ja, het is al erg genoeg dat mensen op een stort moeten leven. En als het dan nog eens instort, dan is het al helemaal een drama. En respect ook voor alle hulpverleners die telkens weer in de pres moeten springen om levens te redden in zo'n gevallen. Of in het geval van brand of gasexplosies. Zoals die brandweerman die omkwam in Brussel tijdens een interventie. Hij kreeg vandaag een staatsbegrafenis met de nodige eer en luister. Meer dan 100 brandweerlieden en collega's vormden een erehaag vandaag aan de basiliek van Koekelberg. Het is heel aangrijpend om te zien. Veel sterkte in ieder geval aan familie en vrienden.

Antoon stond op Pukkelpop, maar ook al live bij Radio 2 aan zee te bewonderen. En in VRT Zomerhit. En hij doet het ook ontzettend goed in onze Radio 2 Top 30. Beloftevolle jonge mannen in Nederland. En dit zijn Pet Shop Boys.

0: En wat hebben wij gedaan om hier zo'n mooi weer te krijgen aan zee, Bram?
1: Ja,
0: heerlijk,
1: ik weet het
0: zeg.
1: Niet.
0: Oh, mooi.
1: Zeg het mij, dan doe ik het ook.
0: Gewoon gehoopt.
1: Gehoopt, ja. Hoop doet leven.
0: Dat ja, is zo, inderdaad. Ja. Is het overal zo?
1: Ja, op heel veel plaatsen in Vlaanderen is het op dit moment echt wel aangenaam. 23 graden met veel zon. Nu in het zuiden van de provincie Limburg wel wat wolkenvelden. Vlaams-Brabant, zuiden van Antwerpen ook wel een paar wolkenvelden. Maar toch vooral die zon en droog weer ook. Hè. Nadeeltje misschien is de wind. Hè. Die laat zich wel goed voelen uit het oosten tot noordoosten. En dat zal toch ook wel vannacht en morgen nog het geval zijn. Nu vannacht droog weer hè, met wolkenvelden en opklaringen, minima tussen 10 en 14 graden. En dan moet ik toch wel komen met een onzeker verhaal. Want op dit moment is er een grote regenzone, ergens in het centrum van Frankrijk op dit moment. Die gaat naar het noorden doorstoten, dus onze richting uit. Maar de meeste weermodellen die denken dat de meeste regen en de buien die dat daarmee gepaard gaan, dat die vooral voor het zuidoosten van het land gaat zijn. Dus vooral voor Wallonië. Daar verwachten we wel periodes van regen en buien, maar voor Vlaanderen is het een beetje koffiedik kijken eigenlijk. Volgens mij gaan er een paar buien mogelijk zijn morgen in de latere namiddag voor Limburg, maar zouden we het op de andere plaatsen toch wel grotendeels droog moeten houden. Maar zoals ik al zei, er is veel onzekerheid daarover, dus wil je toch geen risico nemen en volledig droog blijven en een regenkledij meenemen en zo, kijk morgen zeker dan naar die buienradar. En morgenochtend kan ik het verhaal dan bevestigen of niet. Dus morgen een beetje die wisselvalligheid voor het oosten. Temperaturen tot 23 graden, dus nog altijd best aangenaam. Matige wind uit het oosten. En dan gaat de wisselvalligheid toch wel toenemen hoor. Daar zijn we dan wel zeker van. Woensdag buien, vooral voor de middag. Na de middag meer droge momenten. Wel wat warmer, we gaan naar 25 graden. Ook donderdag warm weer, 6, 27 graden zelfs. Maar ook kans op onweer. Dus in de latere namiddag en donderdagavond felle buien met onweer. En ook vrijdag en in het weekend blijven we in dat wisselvallige weerbeeld zitten. Met ook wat koeler weer dan. Temperaturen rond 1 of 22 graden.
0: Oké, okay, en zaterdagavond zo? Rond 8:30?
1: Ja, kans op buien. Kans op buien.
0: Oef, ja.
1: Aan de zee meestal kleinere kans dan in het binnenland.
0: Ja. En hier dus aan de pier ook bijna geen kans aan de pier.
1: Het zou goed kunnen komen.
0: Dankjewel, Bram.

Rose en Bruno Mars. Apt. Ah, zo'n lied dat ook altijd heel goed doet tijdens onze afterparties. Er is er nog eentje na de finale zaterdag. Komt na de tv-show gewoon naar hier, naar onze radiostudio. En dan gewoon meedansen.

staan hier luisteraars die mij aan het uitdagen zijn, hè. Om zo vlak voor mijn neus zo ijsjes te eten zonder ook iets voor mij mee te hebben, dat is eigenlijk... Ja, ze wijzen naar elkaar. Nee, het is niet erg. Amuseer jullie, dat is het voornaamste.

0: Marcel,
1: ja?
0: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
1: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
0: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
1: Ja.
0: Ah, ja, ja.
2: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
4: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
5: Wow!
4: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
5: Oh my god, zo mooi!
4: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis? Like Me. Nu overal verkrijgbaar.
6: Oh ja, man.
7: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al een kwartier aan het swipen of zo.
6: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
7: Ik hoef deze echt niet te weten.
6: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen.
7: Huh?
6: Allee, watermeloen of zo.
7: Ik kan echt niet volgen.
6: Of maar jessekes voor de barbecue.
2: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
7: Doe eens naar rechts.
2: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
7: Oh, we hebben een match.
2: De dagelijkse kost-app.
0: Marcel!
1: Ja?
0: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
1: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
0: Ja,
2: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Het is een groepje luisteraars dat in de zorg werkt. En die na hun werk direct naar hier zijn gekomen, zeggen ze. Dus die hebben een suiker nodig. Geniet ervan.
10: Elke dag, telk voor twee.
9: Ja, die wil ik zeker niks afnemen. We gaan eens luisteren wat er in de wereld is gebeurd.
11: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam gevonden van een jongen van 5. In het Verenigd Koninkrijk zijn 12 mensen opgepakt na het zware auto-ongeluk van afgelopen weekend, waarbij 7 doden vielen. En de oceanen waren nog nooit zo warm. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden verschillende Franstalige media. Er is een grote politieoperatie aan de gang. Ja, Philippe Heijmans, wat weten we op dit ogenblik?
12: We weten op dit moment enkel dat er een lichaam is gevonden van een jong kind. Dat hebben verschillende Franstalige media gezegd. En het is ons intussen ook bevestigd door een goede bron. Dat lichaampje lag vlakbij het voetbalveld van Onne. En dat is opmerkelijk, want dat is de plaats waar 2 maanden geleden de auto is gevonden van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Vader en zijn zoon die spoorloos verdwenen zijn, wordt al 2 maanden naar gezocht met grote zoekacties in de buurt. En het laatste aanknopingspunt is dus die auto vlakbij het voetbalveld, waar nu dus een lichaam van een jong kind is gevonden. Het is nog onduidelijk of het inderdaad om Timeo gaat. De familie is ter plaatse gekomen om uitleg te vragen, maar ze hebben daar nog geen bevestiging van gekregen dat het inderdaad om Timeo zou gaan. Het parket van Namen bevestigt op dit ogenblik alleen dat er een politieoperatie inderdaad aan de gang is en dat er wellicht later vandaag meer informatie zal komen.
11: Dankjewel, Philippe. Dove en slechthorende kinderen zullen komend schooljaar nog niet in 2-talige klassen in het gewone basisonderwijs terecht kunnen. 2 basisscholen waren 2-talige klassen met Nederlands en Vlaamse gebarentaal aan het voorbereiden, maar ze botsten op praktische problemen. Dat zegt Iris van Pachtebeke, directeur van basisschool Sint-Joris in Beernem, waar nu al dove leerlingen les volgen met een tolk.
13: Het probleem waar wij op stuiten in de eerste plaats is dat wij niet voldoende gekwalificeerde mensen vinden. Dat betekent dove leerkrachten die de juiste opleiding hebben genoten. En eigenlijk een tweede probleem is dat het aantal tolkuren per doof kind terugvalt op 20%. Wat zou betekenen dat als een dove leerkracht niet aanwezig kan zijn, een doof kind die dag ook geen hulp kan genieten.
11: Dove kinderen kunnen op dit moment alleen les krijgen in het buitengewoon onderwijs of in het regulier onderwijs met een tolk. Een maatregel uit 2024 moest dat veranderen, maar de uitvoering loopt dus vertraging op. Na het zware auto-ongeluk afgelopen weekend in het Verenigd Koninkrijk heeft de politie 12 mensen opgepakt. Zaterdagochtend botste een auto die aan het spookrijden was tegen een politiewagen die hem probeerde tegen te houden. 7 mensen kwamen daarbij om het leven. 5 jonge mannen in de auto en 2 politiemensen. De auto reed met valse nummerplaten. De verdachten die de politie nu heeft opgepakt zijn 3 vrouwen en 9 mannen tussen 19 en 61 jaar. Ze worden onder meer verdacht van illegaal wapenbezit en van lidmaatschap van een criminele bende. De nieuwe Britse premier Burnham belooft, net zoals zijn voorgangers, om Oekraïne te blijven steunen. Dat zei hij tijdens zijn eerste bezoek aan Oekraïne. Hij geeft Oekraïne ook de toestemming om zelf gesofisticeerde lange afstandsraketten te bouwen op basis van Britse blauwdrukken. Rusland zegt dat het Verenigd Koninkrijk op deze manier zelf meestapt in de oorlog en dat dat gevolgen kan hebben. In de Amerikaanse staat Nevada worden zeker 90.000 inwoners geëvacueerd voor een bosbrand die de stad Reno bedreigt. De bosbrand heeft de buitenwijken van de stad al bereikt. De brand werd zaterdagochtend voor het eerst opgemerkt. Intussen zijn al 6 mensen gewond geraakt, onder wie 3 brandweerlui. Door de wind en het onvoorspelbare weer kon de brand zich snel verspreiden. De gouverneur van de staat Nevada heeft de noodtoestand uitgeroepen. De oceanen en zeeën waren nog nooit zo warm sinds de start van de metingen, 50 jaar geleden in 1979. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Afgelopen zaterdag is de hoogste gemiddelde temperatuur ooit gemeten. Aan het oppervlak was het zeewater toen 21,1 graden. Daarmee is het record van maart 2020, 21,9 of 09 graden, verbroken. Wetenschappers verwachten dat de temperaturen nog verder zullen stijgen. Dat zegt Bart de Smet van het Vlaams Instituut voor de Zee.
14: We verwachten dat het record dat we nu gebroken hebben, dat al heel snel opnieuw zal sneuvelen. Zeker gezien de super El Niño die zich momenteel aan het opbouwen is. El Niño, dat is een weerfenomeen dat we tussen de 2 en de 7 jaar telkens opnieuw zien en dat zich opbouwt in het zuidelijke halfrond en dat dus ook wereldwijd een effect zal hebben op die zeewatertemperatuur.
11: Vanavond en vannacht bewolkt, maar meestal droog. In het zuiden gaat het 's ochtends regenen, minima van 10 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, met regen in het oosten en mogelijk ook in het centrum. We halen dan 23 graden. En de rest van de week blijft het wisselvallig en zacht. We begonnen met het nieuws dat in Onne in Namen het lichaam is gevonden van een kind. Vermoedelijk gaat het om het kindje dat eind juni verdween samen met zijn vader. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 2 aan zee.
16: David van Ottegem.
9: En Survivor nu, Eye of the Tiger. Goedemiddag.

0: Heerlijke muziek op maandag namiddag. Daar krijg je energie van, hè, van dit soort dingen. Eye of the Tiger, Survivor. En straks ook nog een zomerhit-finalist. Maar eerst even luisteren wat er op de weg gebeurt, Mirjam.
1: We hebben 200 kilometer file. Die vinden we bijvoorbeeld op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar nog ruim een half uur vertragen. Naar Gent is dat 20 minuten. Naar Antwerpen een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke. En vanaf Wilrijk op de A12. Ook een kwartier op de E19 tussen Kontig en de Kraaibekstunnel. Komt daardoor een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Verder 20 minuten vanaf Massenhoven en vanaf Antwerpenhaven. Daar moet je uitkijken voor een ongeval op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E40 nog een dik half uur tussen Sindenijs-Westrum en Merelbeke, maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Gent ook nog wel een kwartier vertragen tussen Erpenmeren en Merelbeke. En van op de ring, en, de ring van Gent en ook van op de E17 is er in beide richtingen file om die E40 op te rijden. Dan de buitenring rond Brussel, drie kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Machelen is rechts dicht door een ongeval. Naar Leuven op de E40 een kwartier tussen Sterbeek en Bertum. Naar Aken op de E40 bij Luik een half uur. En ook op de E42 van Luik naar Bergen een half uur tussen Spie en Fleurus. Komt allebei door werken en andere vertragingen zijn beperkt.
0: En daarnet niet in het nieuws, maar de bekendste taartengooier van ons land is overleden. De Belgische acteur en criticus Noël Godin, in Luik geboren. Vooral bekend door het gooien van taarten in de richting van verschillende beroemdheden met wie hij het oneens was. Onder wie Microsoft-oprichter Bill Gates, herinner je misschien nog wel, Mirjam, die beelden. Ja. Zanger Patrick Bruel of Ryanair-topman Michael O'Leary. Die hebben allemaal zo'n taart van Noël in hun gezicht gekregen. Hij zag het als een vorm van politieke humor en provocatie. Hij kreeg trouwens ook vaak brieven van bewonderaars met verzoekjes om een taart in het gezicht van die of die te gooien. Hij is 80 jaar geworden. Ik zou dat helemaal niet erg vinden mocht iemand een taart in mijn gezicht gooien hier.
1: Liefst, tiramisu, hè?
0: Liefst van al tiramisu, inderdaad, ja. Mirjam. Ja, mocht ik kunnen kiezen. Alsjeblieft, als je van plan bent om iets in mijn gezicht te gooien, dan tiramisu. Dank je wel daarvoor op voorhand. Ja, we zoeken een opvolger voor Noël Godin, dat is duidelijk.
2: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max.

K3 toch ook een grote kanshebber om met die trofee te gaan lopen. Zaterdagavond dus, VRT Zomerhit. Live op radio en televisie. En vanavond bij ons Aaron Blommaert en Zoë Livaai voor een optreden om 19:30. We gaan ook eens polsen naar de zenuwen bij hen. Ja, het is de week van de waarheid, dat weet je. En

0: Op VRT1 kan je de Vuelta volgen op dit moment met het eerste klimexamen voor de klassemannen in de Pyreneeën. De rit is gestart vanmiddag met een vlakke aanloop, maar nu is het bergop na de finish in Font-Romeu. En het is aan het gieten daar. Ja, ze staan echt te kijken met de paraplu's in de aanslag aan de kant. En voor de renners is het ook niet gemakkelijk. Maar als Pogacar wil winnen, dan zal hij winnen. Aankomst is voorzien zo rond 5:30, zoiets. Dus we houden het hier ook in de gaten.
1: Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, tv en VRT Max.
2: Duizenden andere woorden.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Volgende week op VRT 1 en op Radio 2.
4: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
5: Natuurlijk, het is een Kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
4: En dat is?
5: Rust in huis, ook in september.
6: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
7: Van den Borre, deze gaat erin. Ja, zo gaat hij lekker.
8: Het WK Hockey gaat door. Benieuwd of onze Belgische hockeyers ze blijven waarmaken? Red Lions en Red Panthers strijden op eigen bodem voor een plaats in de halve finales. De tweede groepsfase van het WK Hockey, live bij Sportza, VRT1 en VRT Canvas.
9: Lotto, omdat het kan.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Code Yellow!
12: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
13: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
12: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

0: One Republic. I ain't worried. Geen zorgen, Bea. Geen zorgen. Ben je zenuwachtig?
1: Beetje.
0: Een beetje. Maar Lilian meer, denk ik, hè? Lilian, ja, ze knikt. Je mag ook iets zeggen in die micro, Lilian. Zeg maar eens, van waar ben jij?
2: Ik ben van Waregem.
0: Van Waregem? Je bent hier met je kleindochter.
2: Ja, met Lindsay.
0: Lindsay.
2: De oudste kleinzoon.
0: Ah, voilà. Jij bent hier om Radio 2 eens te bekijken. Ja. In het echt, zeg je. Want normaal gezien volg je van op afstand. Hoe luister jij naar Radio 2?
2: Op de Radio 1.
0: Ja.
2: Radio 2.
0: En kijken ook.
2: Ja, ja. Voilà. Zaterdag naar heel de uitzending hier aan zee.
0: Ja, dat is wel. Het is de week van de waarheid ook, ja, hè, Lilian?
2: Ja. Ja, ik weet het.
0: Wie mag er voor jou winnen?
2: Oh, Bart KL.
0: En waarom?
2: Oh, Sven is kwijt een vent.
0: Ja, hè?
2: Ja, en ja.
0: Waarom lachen jullie misschien daar vanachter? De jonge meisjes moeten daarmee lachen, allee.
2: Ja, maar we zijn een beetje de oude harde. En ja, kijk.
0: Ja.
2: Ja, Bart KL, hele mooie liedjes.
0: Ik ben wel blij dat hij mee in de finale zit, eigenlijk.
2: Ja.
0: Maar dat komt door jou, denk ik, hè? Want hoe lang stem je daar nu al op? Elke week, denk ik, hè?
2: Ja, iedere week.
0: Nee, dat zal wel zijn. En Bea, op wie heb jij vooral gestemd?
1: Op Niels.
0: Niels de Stadbader.
1: Ja.
0: En waarom?
1: Het verhaal, waarom het liedje eigenlijk geschreven is. Ja.
0: Van die brand en zo,
1: ja,
0: die hij heeft meegemaakt. Is heel persoonlijk,
1: ja,
0: in ieder geval.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dus voor Bart KL is het voor de liefde, en omdat het zo'n knappe vent is. En voor Niels een beetje uit sympathie ook. En, ja.
1: Van alles waar.
0: Jullie mochten nog op twee andere stemmen ook.
1: Op twee Aaron, op drie Meteor.
0: Ah, voilà. Ah, kijk, dat is schietenwakker. Ze schieten wakker daar van achter. Die komen ook natuurlijk voor het optreden straks. En wie mocht er bij jou nog bij, Lilian?
2: Meteor en Maxime.
0: Oké, okay, ja, ook goede keuze.
2: Maxime, alleszins voor mijn achterkleinzoontje, die zat is van Maxime.
0: Ah ja, Maxime ook een schone vent, hè, Lilian?
2: Ja, ja.
0: Ah, je niet zo schoon als Bart KL, hè?
2: Ja, ja.
0: Ah, niet van. Oké. Okay. Ik ga jullie belonen allebei met een zomerhit-cd, want die is net uit. En voilà, we gaan er de hele week weggeven in deze Week van de Waarheid. Daar staan alle genomineerden op, uiteraard, met uitzondering van Bart KL en Niels de Stadsbader.
1: Ah, ja.
0: Ja, ik weet ook niet waarom, maar... Nee, dat is niet waar. Natuurlijk niet, natuurlijk niet.
2: Ja,
0: proficiat, proficiat. En wie heeft er gestemd op Gert en James? Ah ja, die zijn er ook bij, hè?

0: Shocking Blue met Venus. At Your Desire.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Net voorbij 17:30. Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Bart Segers. Het Agentschap voor Natuur en Bos verdedigt zijn beslissing om een bekende Amerikaanse eik in de Kalmthoutse Heide te laten afsterven. Veel buurtbewoners zijn daar boos over, maar volgens Natuur en Bos zuigt die boom te veel water op en neemt hij dus kansen weg voor de typische heideplanten. Toch doet het pijn voor veel kalmthoutenaren, zegt burgemeester Lucas Jacobs.
4: Dat zijn mensen die daar vaak wandelen in de Kalmthoutse Heide, die zich verbonden voelen met die plek en met die prachtige grote boom. En dat is ook de reden waarom ik zeg dat ik het niet zo leuk vind dat dit gebeurt. Ik begrijp de beweegreden dat er ecologische maatregelen zijn om die kalmthoutsheide te maken wat het vandaag is. Maar van sommige bomen blijf je af.
3: In Hoboken heeft de politie een man opgepakt die meer dan 20 zakjes cocaïne in een sok bij zich had. De politie kwam de man op het spoor nadat hij met zijn step door het rode licht was gereden. Toen de agenten hem aanspraken, gedroeg de man zich opvallend zenuwachtig en uiteindelijk vonden de agenten in een sok in zijn tas 22 dosissen cocaïne. De man is opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het stadsbestuur van Mechelen wil naast de Neckerpool een tweede, even groot zwembad bouwen. Dat moet mee het tekort aan zwemwater oplossen, samen met de mobiele zwembaden die nu gebouwd worden. Die gaan normaal gezien volgende maand open, maar er is ook een nieuw permanent zwembad nodig, vindt burgemeester Bart Somers.
5: Bij Neckerpool zijn we de markt aan het bevragen wie wil met ons naast het huidige zwembad eigenlijk een zwemkom bouwen die nog eens zo groot is. Als we bijvoorbeeld kijken naar de zwemsporten, die hebben meer zwemwater nodig. En wij hopen eind september daar, of in de loop van een aantal weken daar te zien welke partners dat doen. Dan gaan we proberen een contract af te sluiten met een van die partners of werkelijk die procedure starten. En dan vraagt dat een paar jaar om dat te bouwen.
3: Voor de vier mobiele zwembaden is er nog geen vergunning van de provincie Antwerpen. In afwachting zal je tot 30 september in het Keerdok kunnen zwemmen in open lucht. Dat is 3 weken langer dan eerst voorzien. En aan het MAS in Antwerpen kan je deze week acrobaten aan het werk zien in het water van het Bonaparte-dok. Daar speelt de gratis voorstelling Weight of Waters van de Zomer van Antwerpen, waarbij artiesten van op een 6

0: meter hoge drijvende trap een theaterstuk brengen. Yaniv Dagan van de Nederlandse productie vertelt waarover het precies gaat.
1: De voorstelling gaat dus over klimaatverandering. Wij spelen politici die vechten om macht, proberen naar de top te gaan. En dat laat het object ook kantelen. Dus we moeten eigenlijk ook samenwerken uiteindelijk om een balans te vinden. Terwijl we natuurlijk buiten staan met wind, golven, regen, waar we ook mee moeten kunnen werken.
0: Ja, en door blauwalg kon de voorstelling vorige week ironisch genoeg dus niet doorgaan. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wisselvallig met zelfs kans op wat onweer bij 22 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.

0: Oh yes, we can feel it. The Wistars, a brand new day. En ik voel ook een nieuw verkeersoverzicht opkomen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb 205 kilometer file te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 3 kwartier bij. Naar Gent is dat 20 minuten. Naar Antwerpen 1 kwartier vanaf Kruijbeek en vanaf Massenhoven en 20 minuten vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel ook nog 20 minuten op de E40 tussen Drongen en Merelbeke. Daar is de weg ondertussen vrijgemaakt. Maar door die file ook traag van op de E17 en de ring van Gent in beide richtingen om die E40 op te rijden. Dan de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 1 kwartier tussen Ruisbroek en Grotbijgaarden. Naar Leuven op de E40 10 minuten tussen Sterbeek en de Werken in Berchem. Naar Aken op de E40 bij Luik 1/2 uur. Ook op de E42 van Luik naar Bergen 1/2 uur tussen Spie en Fleurus. Allebei door werken en andere vertragingen zijn beperkt.
2: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
3: Maatkasten Online.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit hier al 1 kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
5: Of maar gezekjes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
6: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
8: Jij kent mij misschien als Axel Tazeler. Maar in Amerika ben ik vooral bekend als Axel Tazeler. Met open vizier trek ik door het land van anti-woke, complottheorieën en fake news. Daar ontmoet ik de good, maar ook de bad en de ugly. En zelfs de freaky en de extreme.
9: Axel terug naar Amerika. Elke dinsdag nieuw op Play.
10: Radio 2.

0: Ella Ella van France Gall. Derde rit in de ronde van Spanje, de Vuelta, is bezig. En die regen waar ik het daarnet over had, dat is ondertussen hagelbollen geworden. Ze hebben de rit even moeten stilleggen nu op dit moment. Omdat het gewoon te erg is in de Pyreneeën daar. Maar wat een verschil met Blankenbergen, zeg. Hier stralende zon. Allemaal gelukkige luisteraars die ons even een bezoekje komen brengen. Of misschien al hier zijn voor Aaron Blommaert en Zoë Liva. Ja, ik dacht het.
1: Radio 2 aan zee. Radio 2.
0: Dat is allemaal voor straks. Ja, alle 10 de genomineerden, die, wat zeg ik, finalisten moet ik nu zeggen sinds vandaag, die komen nog langs deze week bij Radio 2 aan zee en bij Kim in Radio 2 Backstage om op te treden. En Wim Soetaar was er ook vorige

Wat een ambiance maker ook. Wim zoekt haar herinnering. Volgende week is Goedemorgen Morgen terug. En Radio 2 spit natuurlijk ook tussen 4 en 6. En er zijn luisteraars die mij hier soms komen vragen of Raad het Nieuws aan de hand van de reactie er dan ook weer is. Ja, natuurlijk. Het populairste radiospel van Europa waarmee je niks kan winnen is ook komend radioseizoen weer van de partij. En gelukkig blijft iedereen nog altijd evenveel rotzooi schrijven op Facebook. Soms ook heel grappige en rake dingen, dus we kunnen nog wel even doorgaan. Zoals vandaag, veel reactie op de staatsbon die België opnieuw uitgeeft vanaf 1 september. Het is het best gelezen artikel op VRT Nieuws. En je hoorde Michael van Drogenbroek, onze financiële expert van VRT Nieuws, ook in het radionieuws uitleggen waarom beleggen in een staatsbon misschien een goed idee is. Wel, waarom? Gerry Beckers op Facebook heeft gereageerd met deze woorden. Het enige wat ik nog kan beleggen zijn mijn boterhammen. Meer zit er niet in. Kijk, dat soort reacties. Ja, dat soort reacties. Daar smullen wij van. Daar houden wij van. Dus Raad het Nieuws aan de hand van de reactie. Ik kan er niet voor intekenen, maar wel voor inbellen. Vanaf 1 september ook weer op Radio 2. En dit is Shakira en Burna Boy.

Leuk dit, hè, met die basgitaar. Paul Simon, You Can Call Me Al. Laatste week aan de kust voor ons. Oh, jammer, jammer. Ja, de mooiste tijd van het jaar is bijna voorbij. Of is dat misschien de winter voor jou? Als dat zo is, moet je er zeker bij zijn op 8 november in de Koningin Elisabethzaal voor de Red Pack. Live in concert, Best of Christmas. Er zijn nog altijd kaarten voor de twee voorstellingen die we daar hebben. Namiddag en avondvoorstelling via VRT Max. Niet

0: Marcel,
1: ja?
0: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
1: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
0: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
1: Ja.
0: Ah, ja, ja.
2: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.
6: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
7: Hoe lang nog?
8: Papa, ik heb honger.
7: Veel meer.
6: En je hebt vakanties met Ketnet.
9: Dit wordt echt geweldig.
10: Als in Veros.
11: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
12: Natuurlijk.
11: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
13: Mama, mag ik op de hotspot?
2: VRT Max. Maak elk moment de max.
0: Marcel,
1: ja?
0: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
1: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
0: Ja.
2: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
14: Ribben op de grill en slagroom op de ijsjes, dat is genieten. Maar het mag voor ons ook Aaron Blommaert en Zoë Livaai zijn, toch? Ja, ook lekker.
15: Elke dag telt voor twee. WNT Radio 2.
14: En tof dat jij ook nog even blijft, beste luisteraar.
16: Het is 6 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam gevonden van een kind. De oceanen waren nog nooit zo warm. En in de Vuelta is de derde rit stopgezet door zware hagelbuien. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden verschillende Franstalige media en het is ons bevestigd. Mogelijk gaat het om het lichaam van de jongen van 5, die al 2 maanden spoorloos is. Filip Heijmans, ziet het daar naar uit?
17: De kans lijkt inderdaad wel groot dat het om die vermiste Timeo zou gaan. Dat is de jongen van 5 die eind juni verdween samen met zijn vader. Ze werden voor het laatst gezien toen ze een blikje frisdrank gingen kopen. En dan later werd de auto van die vader gevonden aan het voetbalveld van Onne. En daar is nu het lichaampje van een jong kind gevonden. Blijkbaar heeft de eigenaar van het terrein vanmiddag dat lichaampje zien liggen en meteen de politie gewaarschuwd. Het terrein was eerder al eens doorzocht, dus de vraag is of het er toen nog niet lag of dat het door de begroeiing moeilijk te vinden was. Een autopsie moet nu duidelijk maken of het inderdaad om Timeo gaat. Zijn grootmoeder is er al meteen ter plaatse gegaan, maar ze heeft nog geen zekerheid gekregen. Het parket van Namen wil voorlopig geen extra informatie geven. Mogelijk komt hier later vanavond wel.
16: Dankjewel, Filip. Enkele belangrijke regionale wegen in de Hoge Venen gaan vanaf morgenochtend 10 uur opnieuw open voor het verkeer. Het gaat onder meer om de N68, die loopt van Eupen naar Malmedy, en ook de N676, die loopt van de Barak Michel naar het meer van Robertville. Parkeren langs de weg is wel verboden in de getroffen gebieden en je mag er ook niet sneller rijden dan 50 km per uur. Het natuurgebied zelf blijft wel afgesloten. De brandweer blijft aanwezig om opflakkeringen van de brand tegen te gaan. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk ziet voorlopig geen reden voor aparte regels voor fatbikes. Dat zijn elektrische fietsen met opvallend dikke banden die populair zijn bij jongeren. Bestaande regels moeten wel beter gehandhaafd worden, zegt de minister. In verschillende gemeenten veroorzaakten jongeren met fatbikes afgelopen zomer overlast. De burgemeester van Wetteren vroeg aparte regels voor fatbikes en ook meer mogelijkheden om ze in beslag te nemen. De Europese bondgenoten van Oekraïne hebben vandaag opnieuw hun steun uitgedrukt voor Oekraïne. Europa versnelt ook de uitrol van een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne voor luchtafweer en energieinfrastructuur. Verschillende leiders waren vandaag in Kiev ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag. Want het is 35 jaar geleden dat Oekraïne zich losscheurde van Rusland. De oorlog in Oekraïne wordt intussen al maar dodelijker, maar het leven gaat ook gewoon voort. Dat zegt Michiel Driebergen vanuit Odessa aan de Zwarte Zee.
12: De kans wordt steeds groter dat je iets overkomt, ook al ben je ver van het front. In de buurt van Odessa was ik vandaag op het strand notabene en de stranden liggen vol. En twee keer hoorde ik ook inslagen. Eén keer was er ook een raket die werd neergehaald. Niet te ver van al die mensen van het strand vandaan. Men kijkt, men lacht, men schrikt even en men gaat gewoon weer verder met leven. Want na 5 jaar oorlog moet men toch ook doorleven. Men moet ook genieten van de zomer, genieten van de zon voor zover dat kan.
16: Na het zware auto-ongeluk afgelopen weekend in het Verenigd Koninkrijk heeft de politie 12 mensen opgepakt. Zaterdagochtend botste een auto die aan het spookrijden was tegen een politiewagen die hem probeerde tegen te houden. 7 mensen kwamen daarbij om het leven, 5 jonge mannen in de auto en 2 politiemensen. De auto reed met valse nummerplaten en de verdachten die de politie nu heeft opgepakt zijn 3 vrouwen en 9 mannen tussen 19 en 61 jaar. Ze worden onder meer verdacht van illegaal wapenbezit en van lidmaatschap van een criminele bende. De oceanen en de zeeën waren nog nooit zo warm sinds de start van de metingen, 50 jaar geleden in 1979. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Afgelopen zaterdag is de hoogste gemiddelde temperatuur ooit gemeten. Aan het oppervlak was het zeewater toen 21,1 graden. Daarmee is het record van maart 2024 verbroken. De hoge temperaturen van het zeewater zullen de klimaatopwarming nog versnellen. Dat zegt Bart de Smet van het Vlaams Instituut voor de Zee.
18: De oceaan die neemt heel veel van de overtollige warmte die wij produceren op en zal ook nog een keer een vierde van de CO2 die de mens uitstoot gaan absorberen. En naarmate dat die meer opwarmt, zal die bufferende capaciteit van die oceaan ook gaan afnemen, want die oceaan kan niet blijven die warmte en die CO2 gaan opnemen. Dus we bevinden ons natuurlijk in gevaarlijke scenario's op die manier.
16: En de derde rit van de wielronde van Spanje is stopgezet door noodweer. Hermien van Beveren, door grote hagelbollen was verder fietsen onmogelijk geworden.
19: Ja, klopt. Je zag de dreigende onweerswolken al even hangen en op de voorlaatste beklimming, op zo'n 15 kilometer van de finish, gingen de hemelsluizen helemaal open met eerst nog regen, maar daarna al snel hagel met bollen zo groot als golfballen. Heel wat renners stapten af en moesten gaan schuilen en in het eerste peloton gaf rode trui Tadej Pogacar zelf het signaal om te stoppen met koersen. Even later besliste de organisatie om de rit definitief stop te zetten. Pogacar die begint morgen natuurlijk als leider aan een nieuwe bergrit, dan in Andorra.
16: Dankjewel, Hermien. Vanavond en vannacht bewolkt, maar meestal droog. Minima van 10 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, met regen in het oosten en mogelijk ook in het centrum en tot 23 graden. De rest van de week blijft warm en wisselvallig. We begonnen met het nieuws dat in Onet in Namen het lichaam is gevonden van een kind. Vermoedelijk gaat het om het kindje van 5 dat eind juni verdween samen met zijn vader. Er is een politieoperatie aan de gang. Meer op vrtnieuws.be.
14: 165 kilometer file ondertussen op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijvoorbeeld 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook 1 kwartier vertragen op de E17 vanaf Kruijbeke, op de E313 vanaf Massenhoven, op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel op de E40 tussen Nevelen en Wetteren 1/2 uur. Van op de ring van Gent is er in beide richtingen 20 minuten file om de E40 op te rijden. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Sint-Sevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 1 kwartier tussen Vorsten en Jette. En op de E42 van Luik naar Bergen 1/2 uur ook tussen Spie en Fleurus. Door werken andere vertragingen zijn beperkt gelukkig.
20: Radio 2. Radio 2 aan zee.
21: David van Ottegem.
14: En straks ook Aaron en Zoe en de B-52's. Die krijg je nu te horen met Love Shack. En ik heb straks Alex Warren ook nog.

0: Ja, Alex Warren, Passenger. Je hoorde het daarnet in het radionieuws. De oceanen warmen op, maar hier in Blankenbergen stijgt de temperatuur ook. Want het is een superbelangrijke week. De week van de waarheid. Ook voor Aaron Blommaert en Zoë Livaai. Welkom!
1: Hey! Oh,
0: kijk eens aan al die support die jullie hier al krijgen.
1: Leuk, hè?
0: Tof, hè? Aaron, tweede jaar op rij dat jij in de finale staat.
1: Vierde jaar, denk ik.
0: Vierde jaar, oh my god.
1: Nee, is dat vierde, derde?
0: Derde.
1: Ik word al wat ouder, dus dat mee.
0: Wij allemaal, Aaron, wij allemaal.
1: Ja, nee, derde jaar.
0: Ik kon het ook niet meer bijhouden.
1: Vierde, ah, dus ik was wel juist. Ja, vierde. Ja.
0: Wat is het nu? Wat is het? Allee, Google het een keer rap.
1: Ja,
0: Google.
1: Maar ik, de mensen die, er, die dat staan te roepen, die zijn er ook elk jaar bij en die weten het zeer zeker. Vierde keer. En je weet wat ze zeggen? Vierde keer?
2: Scheefsrecht?
1: Ja, nee.
0: Vierde keer. Wat ze zeggen. Keer, dat is... Zo je voor jou wel eerste keer, hè? Ja. In deze zomerhitgekte. Hoe heb je dat al ervaren hier aan de kust?
2: Ja, heel leuk, maar wel spannend. Ik kan ook gewoon heel slecht tegen mijn verlies. Dus het is allemaal heel ingewikkeld. Maar het is ook gewoon heel leuk. En iedereen is heel aardig en gezellig. Dus.
0: Wat gaat er dan gebeuren mochten jullie niet winnen? Word je dan grumpy?
2: Bloedchagrijnig.
0: Hoe uitziet dat? Ja?
2: Ja, echt. Het is gewoon zo. Ik gun het ook iedereen natuurlijk een soort van.
1: Nee.
2: Maar ja, ik kan zeggen dat het me niet iets gaat doen. Maar het is wel zo.
0: Ik vind dat zo tof dat je daar zo eerlijk over bent.
1: Ja, en ik heb haar al veel verteld van... Ja, maar het kan ook echt heel goed zijn dat er iets gebeurt dat je misschien niet verwacht. Namelijk misschien dat je dan het toch niet wint of dat het iemand anders is waarvan je het echt niet had verwacht of misschien wel had verwacht. Ja. Het kan gewoon, omdat... Ja, ik zeg het, is per de keer dat ik hier sta. Hè. Ik ben super blij om altijd hier te zijn, maar ik ben wel een realist geworden. 24, het moest eens gebeuren.
0: Ja. Oké. Okay. Waarom lachen jullie? Het kan gebeuren. Het kan zomaar gebeuren. Wat is dat nu? Maar ik begrijp dat we uit de buurt van Zoë moeten blijven.
2: Nou, uit de buurt. Eerst de komende 10 minuten en dan daarna ben ik denk ik wel weer spreekbaar.
0: Okay. Maar voor hetzelfde geld, ja, winnen jullie, pakken jullie die trofee. Jullie zijn wel met twee. En ja, dat moeten we dan wel vragen aan duo's. Wat doen jullie dan? Want er is maar één trofee. Hoe gaan jullie die verdelen?
2: Door middenzagen.
0: Dat kan ze ook heel goed vonden. Ja.
1: Dat weet ik niet. Wat gaan we daarmee doen?
2: Ik ga een foto sturen van de bokaal en dan mag jij die ophangen in je huis. En neem ik hem mee.
1: dat weten we eigenlijk nog niet.
0: Ja.
1: Ik zou eens moeten vragen, want Maxime die heeft 2 jaar geleden gewonnen.
0: Klopt,
1: ja. Die waren ook met twee. Ik weet niet wat dat zei.
0: Maar hebben ze zo'n soort van co-ouderschapregeling?
2: Dat kunnen we
0: mee,
2: doen.
0: Dat zo één jaar daar, ander jaar hier. Of
1: dan zijn we verplicht om elk jaar elkaar toch nog eens op te zoeken.
2: Ja, dat is wel leuk.
1: Ja.
2: Toch?
1: Is dat leuk?
2: Ja,
0: ja, ik ook. Gaan jullie dat sowieso niet doen? Blijven jullie nog met elkaar in contact hierna, denk je? Ja, toch?
1: Ik heb het gevoel van wel.
0: Ja?
1: Ik heb wel het gevoel... Allee, wij komen ook muzikaal heel goed overeen. Dus het zal zeker niet de laatste noot zijn die we samen hebben gespeeld.
0: Ja, maar jullie gaan ook heel goed samen, vind ik. Jij komt uit Nederland, Zoë.
2: Ja.
0: Welke Vlaamse artiesten hebben hier backstage al indruk op jou gemaakt? Behalve Aaron natuurlijk. Zie hem kijken.
2: Nou, ik vind toch... Gert Verhulst altijd wel een soort van aura hebben. Ja, dat klinkt heel raar. Maar in Nederland kennen we hem ook.
0: Ja.
2: Dus ik zag hem voor het eerst en toen dacht ik... hoi. Dat was het.
0: Ik was jij starstruck?
2: Ja, een beetje wel. Ja? Toch wel.
1: Hoe kennen jullie Gert Verhulst?
2: Nou ja, hij heeft natuurlijk het Huis Anubis ook en zo. Dat was in Nederland ook.
1: Ja, ja, hij heeft dat.
2: K3 en zo.
1: K3 en zo heeft hij ook gehad. Ja.
0: Hij heeft inderdaad wel iets, zo'n uitstraling.
2: Ja, zo'n aura. En hij is ook 6 meter. Dus
0: maar,
2: dat ook wel.
0: Denk eraan, Zoë is nu al de concurrentie. Daar praat je niet mee. Dat is die Madiwodo, dat vergeten we even. het is jullie nu die hier ook voor ons een fantastisch laatste optreden nog gaan geven. Even voor die grote finale van zaterdag. Tof dat jullie er zijn. Nog een applausje voor Aaron en Zoë. En straks gaan we het nog eens draaien hoor. Rustig, rustig, rustig. Kom nog. Eerst Christina Aguilera nog bij Genie in de Bottle. En ondertussen krijgen ze allerlei cadeautjes ook. Prachtig.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
3: Het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Kurt Nielsen, She's So High. Ondertussen worden hier foto's gemaakt, handtekeningen gezet, speciale boodschappen op briefjes geschreven. Aaron, wat schrijf je daar toch allemaal?
1: Ja, ik werd net verzocht om een tattoo te schrijven. Zwaar,
0: oh, ja.
1: Hè?
0: Ja. Amai, maar dat is wel een grote verantwoordelijkheid. Besef wel dat het op een vel van een fan moet.
1: Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik krijg, nu dat je dat zegt, krijg ik een beetje stress.
0: Het gaat met een bibberke zijn. Zo.
1: Ja, ja, maar ik ga het zo meteen afmaken.
0: Ja, wat moet er dan, wat moest het zijn van tekst?
1: Het is een lyrics van een song van, die ik heb geschreven dat op mijn plaats staat. Wat kan het me schelen? Praten doen ze toch.
0: Oké. Okay. En dat papiertje neemt de fan in kwestie. Waar staat ze? Daar. Ja. Dan mee naar de tatoeëur en dat ga je... En op, ah ja, je hebt er al één op je arm staan. Ah ja, je hebt twee armen inderdaad.
1: Is er eigenlijk al iemand met een portret of zo? Van mijn Zoe die dat al heeft getatoeëerd.
2: Oei, oei, oei.
1: Dat zou toch leuk zijn? Als we winnen. Nee, is het waar.
0: Ja, als jullie winnen, dan zet jij zelf zo een tattoo.
1: Zoe ging een tattoo zetten.
3: Ik ga een tattoo zetten dan. Ja. Oh. Hij niet, hij durft nog niet.
1: Maar ja, misschien moet ik dat wel doen dan.
0: Ja.
1: Zou ik dat doen?
0: Ja. Hebben we hier een belofte?
1: Nee, ik heb nog geen belofte gemaakt.
0: Kan dit opgenomen worden?
1: Nee, niks wordt opgenomen hier bij de... Nee, we gaan er. Ik moet nog eens nadenken over wat ik... Ik heb wel gezegd ook tegen Kim al van, ik wil wel iets doen. Maar er zijn nog geen mensen die een verzoekje hebben gedaan tot iets goed om te doen.
0: Wat zou jij goed vinden voor Aaron? Want je hebt er zelf heel veel. Jij kent er wel iets van.
3: Nou, ik denk dat hij gewoon zijn haar moet verven weer.
1: Oh, nog eens.
0: In welke kleur dan?
3: Paars of zo. Goed.
1: Hey, maar eer dat eruit is, het is nu al een hele zomer lang dat ik met dat blond loop.
0: Ja, dat komt ervan als je acteur wil zijn ook.
1: Is dat, is dat.
0: Hoort er allemaal bij. Maar Zoe, jij zou denk ik wel nog iets erbij kunnen zetten. Gemakkelijk, denk ik.
3: Zeker. Ik zei ook, als we dan binnen, dan tatoeëer ik me ook gewoon wel op mijn arm.
0: Ik vind het fantastisch dat jij op jouw keel staan de woorden ik zing.
3: Klopt.
0: Dat is zo tof.
3: Ja, ik heb ook een single die heet Ik Zing. Dus
0: dat is,
3: oh ja,
0: dat is
3: leuk.
0: Perfect, hè, want dat komt allemaal hier. Het moet allemaal daaruit komen, dus werkelijk. Enfin, het is de laatste week om promotie te voeren. Op jullie socials doen jullie dat al heel intensief, heb ik gezien. Mm-hmm. Elke stem telt. Daarom krijgen jullie ook van ons een half.

0: meeluisteren die hier vandaag zijn, die graag naar VRT1 kijken en naar de uitzendingen van Zomerrit. Het maakt ons eigenlijk niet heel veel uit. Het allerbelangrijkste is dat wij samenkomen, dat we voor elkaar komen opdagen en zo. Dat vinden Zoe en ik het allerbelangrijkste.
1: 15 seconden.
0: Maar je mag altijd stemmen op ons. Het is niet het allerbelangrijkste in het leven, maar het is wel iets leuks.
2: Op dit moment wel.
0: Ja, oké. Nu zou het heel fijn zijn. Ik zou het doen, want anders gaat Zoe beuken. Dat heeft ze mij gezegd. Ze gaat vechten.
3: We willen niet dat Zoe kwaad wordt. Dat is eigenlijk een goede reden om te stemmen voor. Aaron Blommaert en Zoe Livaj, dankjewel.

0: jou. Tranen van Goud, straks ook live bij Radio 2 aan zee om 7:30. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog een half uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 20 minuten op de E40 tussen Drongen en Merelbeke. Van op de ring van Gent is er in beide richtingen file om de E40 op te rijden. Van op de E17 gaat het traag tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden. Op de buitenring tot Brussel, rond Brussel beter, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En andere vertragingen zijn beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: veel meer achter de schermen bij Radio 2 op VRT Max.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Kies je voor.
4: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
5: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max en stel.

In a circle, sweat. Veel jong volk hier voor onze radiostudio. Zijn er hier die dinsdag al naar school moeten? 1, 2, 3, ja. En zijn jullie daar al mee bezig of nog niet? Een beetje, ja. Het is nog vroeg natuurlijk, maar 1 september komt met rassenscheden dichterbij. Ook de zoete inval start weer op 1 september met een opname in Ieper, in cultureel centrum het Perron. Ook op woensdag 2 september is er daar een opname en daarna komt de legendarische Luc Appremont met zijn panel ook nog naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel en deels in Stockholm, maar nog veel andere plaatsen ook in Vlaanderen. Je kan de opnameplaatsen vinden via Radio 2 op VRT Max. Klik daar op de knop kom naar een opname en koop je ticket. Je krijgt dan ook koffie en taart bij die opname. Dat zal smaken. Opnames zijn om 2:30 PM. Zoete inval dus ook terug vanaf 1 september.

0: Oh, wat een schijf. Bryan Adams, Heaven.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2 aan zee.
1: Radio 2.
0: Ondertussen komen er hier in de Radio 2-app allerlei voorstellen binnen voor wanneer Aaron wint. We zullen het straks eens voorleggen. Want we verwachten hem zo dadelijk na 7 uur nog eens hier in de studio.
3: Lipstick op je klaar.

0: Yeah. Anastasia is out of love. Wij zijn nog niet van onze Radio 2 ballenbak af. Daar zitten nog altijd ballen in. Straks mogen Aaron en Zoe daar ook nog in uitdraaien. Benieuwd wat hun vraag is?
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Bij de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Gaan we koken?
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En volg je Radio 2 al op VRT Max? Dat kan door ons een hartje te geven onder het beeld dat je hebt van de studio daar. Doe dat, dan gaat Kim de Brie zwemmen. Als we aan de 20.000 geraken tegen volgende week.
6: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om een jongen van 5 die al 2 maanden spoorloos is. Filip Heijmans, is dat al bevestigd?
7: Wel, helemaal zeker is het nog niet, maar we horen dat de familie van Timeo wel al zou zijn ingelicht dat er inderdaad het lichaam is gevonden van een klein kind en dat de kans groot is dat het om die jongen gaat die eind juni verdwenen is. Daar moet nog een autopsie gebeuren om daar helemaal zeker van te zijn, maar in de buurt van het lichaam zouden wel spullen zijn gevonden die van de vader van Timeo zijn, dus de kans lijkt toch heel reëel. De zone waar het lichaampje nu is gevonden was nog niet heel concreet doorzocht, wel in grote lijnen was onder andere met een helikopter al overvlogen. Maar dat kan misschien verklaren waarom het lichaam toen niet is gevonden, maar nu wel. Vanmiddag zou de eigenaar van het terrein iets hebben opgemerkt, iets verdacht, waarop hij de politie heeft gebeld. Samen zijn ze dan gaan zoeken en zo zijn ze op het lichaampje uitgekomen. Het is nu wachten op het parket van Namen voor de officiële bevestiging. Dat zou hopelijk later vanavond gebeuren.
6: Dankjewel, Filip. Enkele belangrijke regionale wegen in de Hoge Venen gaan vanaf morgenochtend 10 uur opnieuw open voor het verkeer. Het gaat onder meer om de N68, die loopt van Eupen naar Malmedy, en ook de N676, die loopt van de Barak Michel naar het meer van Robertville. Parkeren langs de weg is wel verboden in de getroffen gebieden en je mag er ook niet sneller rijden dan 50 km per uur. Het natuurgebied zelf blijft wel afgesloten. De brandweer blijft aanwezig om opflakkeringen van de brand tegen te gaan. In de Ronde van Spanje is de 3e rit stopgezet door het slechte weer. Er is dus geen ritwinnaar. De renners waren net begonnen aan de voorlaatste klim, maar op 15 kilometer van de finish was er een hevige hagelbui, waardoor het hele peloton ging schuilen in gebouwen langs het parcours, ook Wout van Aert.
8: Ja, ik ben even eerst in een bestelwagen geschuild en daarna waren we bijna alle renners in een hotel hier vlakbij. Plots brak het dan weer uit en nog weinig goeds in hand.
9: Heel terecht dat dit is stilgelegd, hè?
8: Ja, het was ook heel onveilig. De weg was helemaal vol met hagelstenen en zo.
6: Er verandert ook niets aan het klassement. Tadej Pogacar blijft de leider. En vanavond spelen onze nationale hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd op het WK-hockey. Maar de Red Panthers zijn nu al zeker van de halve finales. Dat komt doordat Duitsland daarnet met 1-4 won van Spanje. Daardoor eindigen de Red Panthers sowieso in de top 2 in hun groep. Vanavond strijdt België nog tegen Argentinië om de groepswinst. Vanavond en vannacht bewolkt, maar meestal droog. Minima van 10 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt met regen in het oosten. En mogelijk ook in het centrum en tot 23 graden. De rest van de week blijft warm en wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland nog 15 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel 10 minuten op de E40 tussen Sint-Nijs en Merelbeke. En op de buitenring rond Brussel 15 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Andere vertragingen zijn beperkt.
10: Radio 2 aan zee.
2: David van Ottegem.
0: Een zeer goeie avond. En ik zie dat we ondertussen al meer dan 21.000 volgers hebben via VRT Max. Dus dat is goed, hè? Doel bereikt. En het enige doel voor Kim de Brie is nu de Noordzee om in te zwemmen.
4: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you?
10: You better listen.

Somber, my body isn't ready. Ik hoop dat de Red Panthers ready zijn. Onze nationale hockeyploeg voor vrouwen. Ze spelen straks de halve finale op het WK hockey in Waver. Tegenstander is Argentinië, de nummer 2 van de wereld. Dus toch wel een geduchte tegenstander voor onze hockeyvrouwen. Ja, we gaan duimen, hè. Straks om 8:30. Allemaal te volgen op VRT1 via de livestream ook. En via VRT Max kan je hier straks het optreden meemaken van Aaron Blommaert en Zoë Livaai. Ze gaan nog een laatste keer alles geven voor de finale van zaterdag. En dit is Dr. Alban. En It's My Life. Goedenavond.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Bring your bottle back bij Super XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Super XL.
5: Love to see you shine.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
7: Radio 2.

ABBA met Fernando. Het waren hagelbollen in de lucht boven de renners van de Vuelta. Ja, ik zie overal foto's opduiken van Wout van Aert tussen de hagelbollen. En renners die moeten schuilen in nabijgelegen hotels. Ze hebben de rit ontbonden vanwege het slechte weer daar. Het lijkt wel winter als je die foto's ziet. Wat een contrast met hier in Blankenberge. Hier schijnt de zon over onze blije gezichten. Want straks treden Aaron Blommaert en Zoë Livaj nog eens voor ons op. We gaan nog eens alles op alles zetten om iedereen ervan te overtuigen om voor hen te stemmen. Voor VRT Zomerhit 2026.

0: Fania Gunnables, Good Thing. Luisteraars hebben een paar ideeën voor wanneer jullie zouden winnen.
1: Mogelijk. Vertel, vertel.
0: Zijn jullie benieuwd?
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Anke Vermaren uit Hamme die stuurt een berichtje. Idee voor als Aaron en Zoe zomerhit winnen. Als jullie winnen... het gaat over hoe de prijs verdeeld moet worden.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Ja, dus als jullie winnen, krijgt Zoe de prijs mee naar huis.
1: Mm-hmm.
0: Maar Aaron laat ergens op zijn lichaam een tattoo zetten met zomerhit 2026 en een kleine tekening van de award.
1: Maar wacht, waar is dan mijn voordeel?
0: Ja, Anke,
1: dus ik krijg en niet de trofee en ik moet mijn eerste tattoo ooit zetten.
0: Ja? Zo blijven jullie met dat.
1: Hoe heet die man dan? En waar woont hij?
0: Anke Vermaren uit Hamme. Is die hier aanwezig toevallig? Anke Vermaren uit Hamme. Nee, die blijft op een veilige afstand. Oké, Lies van der Dood uit Mechelen. Die zegt, ideetje voor Aaron als hij wint. Fluoroze gelnagels laten zetten.
1: Dat vind ik wel cool.
2: Oh, leuk.
1: Maar ik denk wel, we willen dat eventueel wel. Weet je wat we moeten doen? Sowieso, als we winnen, dan gaat Zoe die tattoo zetten. En dan gaan wij samen ook naar een beauty salon of zo. En we gaan dat helemaal vloggen en dan komt dat helemaal op alle socials terecht.
0: Mooie belofte.
1: Dan gaat Zoe mij helemaal omtoveren.
0: Ja. En Hanne van Rans uit Lokeren had nog een idee voor een groot fanfeest. In het Tung-Tung-Tung-Sahoer.
1: Sorry. Tung-Tung-Tung-Sahoer.
0: Ja, ik ben ook helemaal niet mee zo.
1: Dat is TikTok. Dat is Brainrot. Oh. Italian Brainrot.
0: Ah, leg dat eens uit aan iemand die geen TikTok heeft.
1: Ja, hoe moet je dat uitleggen? Dat gaat er net over dat heel weinig betekent. En dan gaan mensen die bijvoorbeeld gewoon naar de radio luisteren zich afvragen, waar gaat dat eigenlijk over? Het gaat nergens over, maar ik heb daar een t-shirt van. En dat is eigenlijk AI-gegeven dingen die dan gekke dingen zeggen.
2: En je echt oud voor, denk ik.
1: En ik heb daar een t-shirt van. En inderdaad, ik zal daar eens in optreden dan als we winnen.
0: Oké, goed. Dat zijn hier mooie beloftes die gemaakt worden. Jullie mogen ook nog een bal draaien uit onze radio.
1: Ah, ja.
0: Ballenbak.
2: Ja, die bal draaien.
1: Mag ik hem eens draaien?
0: Ja, dat zijn de laatste ballen die daar nog... Ja, maar ja, wacht.
1: Ik moet een munt hebben. Ik begin al te draaien.
0: Hier,
1: Nu zal ik de vraag voorlezen.
0: Voilà, hier is geld van Radio 2.
1: Om te draai jij maar.
0: Okay. Ja, oké. Okay. Nog een laatste vraag voor jullie.
2: Dat is wel fair.
0: Ook.
1: Ja? Ja. Oké. Oké, Zoe, dank u. De vorige keer heeft zij een vraag aan mij mogen stellen. Dat was dan heel vervelend. Zo, welk nummer zou je nooit meer willen uitbrengen? Wacht, dus ik ga nu die vervelende vraag zelf stellen aan Zoe. Oké. Wat staat er hier? Welke finalist van VRT Zomerrit is al eens in je DM geslide? Dat is niet waar staat.
2: Nee, dat is toch maken.
1: Maar we willen toch een antwoord, nee, is niet waar.
0: We verzinnen hetzelfde vraag.
2: Juicy.
0: Lees eens mooi wat erop staat.
1: Als je carrière morgen zou stoppen, waar zou je dan het meest trots op terugkijken?
2: Op dit moment natuurlijk met jou.
0: Zou zij de waarheid spreken op dit moment?
1: Ja. Nee, waar zou je het meeste trots op zijn, zo achteraf bekeken? Want jij zegt dat wel eens soms van... We hebben het er wel eens over gehad, stel dat het stopt. Jij bent altijd wel heel dankbaar, hè?
2: Ik ben heel dankbaar voor alles wat ik mag doen, voor elk nummer wat ik heb mogen schrijven en uit heb mogen brengen. Dus ik denk dat ik met alles, eigenlijk alles vind ik leuk.
1: Eén ding, kom aan, Zoe.
2: Dan gewoon dit moment met jou, dat zeg ik toch
1: nou. Ja, ik moet wel zeggen, Zoe is wel... Telkens is zo enthousiast als ze naar België mag komen.
0: Ja.
1: Bedoel, ze mag al elke dag van mij komen. Maar in ieder geval, als ze erbij is, dan is ze altijd heel blij. En ik ken niemand binnen het zomerritverhaal die zo enthousiast is om eraan mee te doen.
0: Ja, maak er nu ook een mooi moment van. Ik ga jullie... het is wel... Ja, mooi. Ja. Maak er een mooi moment van straks op het podium. Ik ga jullie laten gaan, want het is bijna 7:30. Nog 2 minuten en jullie moeten staan. Gaat het lukken? Laat alles achter.
1: Yes.
0: En vertrek nu onmiddellijk naar het podium hierboven voor... Aaron, dag Aaron!

0: Het is hier aan de kust ook al een rollercoaster geweest. Uiteindelijk zijn er nog 10 finalisten over. Die hoor je allemaal nog eens deze week bij Radio 2 aan Zee ook. Ik ben een klein beetje zenuwachtig, was komen hier mij net vertellen dat ik ook straks tijdens de aankondiging op het podium een woord zal moeten gebruiken. Dat ze mij nu nog niet willen zeggen, maar dat is zo'n spelletje. Ze zeggen dan zo een woord die totaal niks met optreden te maken heeft, zo augurk of zoiets. Dus niet schrikken als je mij straks iets raars hoort zeggen tijdens de aankondiging op het podium hierboven. Ik ben benieuwd wat het woord zal zijn. Die zeggen ze mij dan straks, vlak voor ik op moet. Spannend. Op de E40 naar Aken is er bij Luik een half uur file door een ongeval in herstel. Er is één rijstrook dicht. Door werken wordt de E40 van de kust naar Brussel in Drongen ook afgesloten vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur morgenochtend. Om 9 uur gaan ook de volgende wegen dicht doorwerken. De R2, de Antwerpse Ring, de Beverentunnel in beide richtingen. En in Mechelen op de Tangent en de... Wacht, sorry. De Margaretha-tunnel, moet dat zijn, richting Antwerpen is het. Ja, oké.
1: Je luistert naar Radio 2 was. In Antwerpen. Elke dag telt voor 2.
0: WRT Radio 2. Tangent de Margaretha-tunnel. Dat is de eerste keer dat ik dat ook moet lezen. Vooral zijn eerste keer. Radio 2 aan Zee met Aretha Franklin nu. En George Michael, I knew you were waiting for me.

Ed Sheeran Shivers. Ondertussen heb ik Aaron en Zoe aangekondigd op het podium. En het was een heel gemakkelijk woord dat ik moest gebruiken uiteindelijk. Het woord was tiramisu. Ja, dat kwam er heel vlotjes uit hoor. Zoals al die tiramisu vlotjes is binnengegaan de afgelopen weken. Maar zoals ik daarnet ook al zei aan het publiek hier. Gelieve te noteren dat ik hier nog de hele week ben. Dus alle tiramisu nog altijd welkom in deze studio tussen 4 en 8. Je hoort het hier ook al hoe er meegezongen wordt met dat finale nummer van hen. We gaan even meeluisteren.

0: Aaron Blomhardt en Zoë Livaai.
1: Voilà.
0: Live bij Radio 2 aan Zee.
1: Ik heb goed meegezongen.
0: We gaan nog even verder meeluisteren.
1: Ik ga meteen nog eens doen. Want of dat je nu stemt voor ons of niet, ik vind het gewoon heel fijn dat jullie zijn komen opdagen. En dat jullie voltallig meezingen uit volle borst. We staan hier samen. En dit gevoel gaan we nooit meer vergeten. Dus zing mij na. Iedereen.

0: Ja hoor, mooie reclame ook verwerkt in een nummer. Aaron Blommaert. Mooi gedaan.
1: Volgende week is Peter van der Veire helemaal terug.
2: Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Xavier Taverne staat paraat in Win-Win.
3: Ik maak van jou de slimste consument ter wereld.
1: Dankzij Anne en Daan wordt je leven dubbel zo plezant.
2: En amusant.
1: En interessant. En we zorgen ook voor een frisse wind.
4: Jawel vrienden, ik ben helemaal klaar voor een fantastisch avontuur hier bij Radio 2. En vanaf maandag...

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Radio 2. Wordt dit de grote winnaar van VRT Zomerhit 2026? Dat bepaal jij. Ga nu naar VRT Max

Bart Keil, hij zit er ook bij Zotverliefd. We hadden daarnet een luisteraar die zotverliefd is op Bart Keil, omdat hij er zo goed uitziet. En op hem uiteraard heeft gestemd. We gaan nog even meeluisteren naar wat Aaron Blommaert aan het doen is op dit moment hier live bij Radio 2 aan Zee. Hij is ook in de finale geraakt in 2024 met Ego Trip. En dat is wat we hier nu op

0: mooie kers op de taart van deze Radio 2 aan Zee voor vanavond. Morgen zijn we terug. Vanaf 10 uur gaan de deuren hier weer open met Anne Rijmen. Het was een mooi optreden daarnet ook van Zoë Livaai en Aaron Blommaert. Ze hebben nog een laatste keer alles op alles gezet. De volgende keer dat we ze terugzien is in de finale zaterdag. Samen met die 9 andere finalisten. Dankjewel om te luisteren en straks gezellig relaxen met DJ Carolien. Tot morgen met Sam Goris ook dan.
1: Zij hebben geen idee. Run. Dat de dader in hun midden staat.
2: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
1: Zie jij wat zij niet zien?
3: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
4: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
1: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
1: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Verenigde Staten willen alle economische kanalen van Iran doorknippen. Dat heeft minister van Financiën Bessent zo net aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen: technologie, goud, digitale middelen en de lucht- en scheepvaart. Volgens Bessent zal president Trump telefoneren met de leiders van landen die nog altijd zaken doen met Iran en dus het regime helpen om de huidige sancties te ontwijken. En wie dat blijft doen, zal dat voeden, zegt de minister.
7: Treasury has mapped every node, every facilitator and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions. Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
6: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent. Alle geldstromen zullen we droogleggen. In de Hoge Venen blijft de brandweer nablussen. Het vuur kan er blijven opflakkeren en door de zwakke wind kan er nog altijd veel rookhinder zijn. Maar, Helene van der Beke, een deel van de hulpvoertuigen is wel vertrokken.
8: Ja, de helikopters uit Noorwegen en ook de pantervoertuigen van Defensie, die water- en blusschuim vervoeren, die hebben het gebied vanochtend verlaten. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De politiehelikopters blijven wel ter plaatse om te observeren en te blussen als dat nodig is. Want sommige delen van de Hoogvenen zijn moeilijk bereikbaar voor de brandweer. En nog iets nieuws. Morgen voormiddag gaan voor het eerst in 10 dagen tijd de belangrijke regionale wegen in het gebied open. De snelheid is er wel beperkt. En je mag er niet stoppen of parkeren, want het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein.
6: Dank je, Helene. Stroomnetbeheerder Elia werkt aan een noodscenario om de stroomonderbrekingen in de Vlaamse Ardennen te beperken. Afgelopen weekend was er al voor de 3e keer in een maand tijd zo'n onderbreking. Zowat 10.000 huishoudens zaten zonder stroom. De uitval komt door werken aan de verouderde hoogspanningspost in Oudenaarde. Die zullen duren tot half november. En tot dan zou er met dit noodscenario weinig of geen hinder meer mogen zijn. Sport in de Ronde van Spanje is de 3e rit vroegtijdig stopgezet wegens het slechte weer. Op 15 kilometer van de meet was er een hevige hagelbui en zowat het hele peloton ging schuilen in gebouwen langs het parcours. Onze man ter plaatse, Bart Aert, stond aan de finish op de top en zag alles gebeuren.
9: Ja, we wilden de bussen achterna gaan, de berg naar beneden, naar de renners, maar het is echt ondoenbaar. De regen komt hier bijna horizontaal door de lucht. Een stortbui zoals we er zelden een gezien hebben. Iedereen is hier onder de tentjes aan het schuilen. En het is zeer, zeer terecht dat ze de renners hier niet hebben doorgejaagd. Want het is een onweer en noodweer dat wij zelden ergens gezien hebben.
6: Geen ritwinnaar dus vandaag, Tadej Pogacar blijft leiden. Op het WK hockey zijn de Red Panthers al zeker van de halve finale zonder te spelen. Dat komt doordat Duitsland vandaag met 1-4 heeft gewonnen van Spanje. Daardoor eindigen de nationale vrouwen sowieso in de top 2 van de groep. Straks spelen de Red Panthers tegen Argentinië voor de groepswinst. Vanavond en vannacht bewolkt, maar droog en tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met regen in het oosten, mogelijk ook in het centrum. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Door werken wordt de E40 van de kust naar Brussel in Drongen afgesloten vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur morgen vroeg. En om 9 uur gaan ook de volgende wegen dicht door werken. De R2, dat is de Antwerpse ring, de Beverentunnel in beide richtingen. En in Mechelen op de Margaretha-tunnel richting Antwerpen. Klopt helemaal niet wat ik aan het zeggen ben, maar ik zoek het verder uit.

Ja, ik heb het gevonden. In Mechelen gaat de Margaretha-tunnel dicht, richting Antwerpen. Voilà. Simpel eigenlijk. This is Foreigner. I wanna know what love is. Gaan jullie mee relaxen vanavond?

vooral heel populair als je veel te laat bent uit geweest. En te veel hebt gedronken, Foreigner, and I Wanna Know What Love Is. Maar ik denk dat je dit s'avonds ook wel echt kan appreciëren. Hè? Tijdens Radio 2 Relax, wanneer het alles rustiger wordt op de radio.

yellow lemon tree. Fool's Garden en Lemon Tree. En geen zure citroenen voor Bas Serra. Want die is bij de 10 laatste van VRT Zomerhit. All Because of You. Morning.

Alle meisjes hebben op Basera gestemd. All because of you. En dat heeft opgeleverd. Wat dat gaat geven, dat weten we zondag. Maar om 7:30 staat hij alleszins op vrijdag op het dak van onze studio in Blankenbergen.

Mama's jasje en jouw verhaal. Ken je nog Knuffelrok? Ik weet niet of jij ook alle cd's had. Allee, ik zeg ook, maar ik had ze niet. Maar dit paste er wel perfect bij. Hard and Alone.

Cato. En als de regen valt. Door werken wordt de E40 van de kust naar Brussel in Drongen afgesloten. Vanaf 11 uur vanavond gaat pas terug open om 5 uur morgen vroeg. En om 9 uur vanavond gaat de Beverentunnel ook dicht op de Antwerpse ring in beide richtingen. Ook om 9 uur dicht de Margaretha-tunnel in Mechelen richting Antwerpen.

Katrina and the Waves and Love Shine a Light. Weet je nog, toen Shawn Mendes en Camila Cabello een relatie hadden? Mooi, mooi koppel, maar mooie liedjes duren niet lang. Shawn Mendes is sinds kort, misschien al wat langer, maar heeft het deze maand bekendgemaakt met een Braziliaans model samen.

0: maar toch vind je ons niet?
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

Remo van het Groenewoud. Twee meisjes op het strand. Wie nog op het strand is deze zomer en dan in de buurt van Blankenbergen? We hebben topconcerten van de zomerhitfinalisten op ons dak. Check VRT Max, klik door naar Radio 2 en kom af. Tenzij je lui bent, maar dan is dit vast jouw nummer. The Lazy Song van Bruno Mars.

Frank Sinatra en My Way. Lilian St-Pierre die deed het ook. Her Way, die dacht na 40 jaar. Weet je wat, die Soldiers of Love, dat heeft een kleine update nodig. En ze is ermee aan de slag gegaan. Soldiers 2.0 heet het. Dit is Lilian St-Pierre.

Rum and Beck. For the very first time. Veel mensen zijn aan het genieten van een van de laatste zomeravonden. Dat kan. Ik zal de soundtrack van de rust bepalen. Hier is Noordkaap. Satellite.

0: Noordkaap.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En Satelliet Suzy. Straks starten we met een Franstalige hit. Daarna een Hollandse hit. Ja, die kunnen ook rustige muziek maken. En zo gaan we door met alleen maar rustige hits.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In het centrum van Brussel zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat meldt Brus en de lokale politie bevestigt het nieuws. De twee zouden eerst zijn aangevallen na een discussie. De verdachten gingen aan de haal met een gsm en een handtas. Even later werden ze geslagen door twee mannen die uit hun auto waren gestapt. Er is procesverbaal opgesteld voor diefstal met geweld en het aanzetten tot discriminatie, geweld en haat. Er is nog niemand opgepakt. In de Hogevenen blijft de brandweer paraat. Het vuur kan er opflakkeren en door de zwakke wind kan er veel rookhinder zijn. En Helene van der Beke, de gouverneur van Luik, meldt vanavond dat een deel van de hulpvoertuigen is vertrokken.
4: Ja, de helikopters uit Noorwegen zijn vertrokken en de pantervoertuigen van Defensie die water- en blusschuim vervoeren. Zij hebben het gebied vanochtend verlaten. De helikopters van de politie blijven wel ter plaatse om te observeren en te blussen als dat nodig is, want sommige delen van de Hogevenen zijn moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Ook nog nieuw is dat morgen voormiddag voor het eerst in 10 dagen tijd de belangrijke regionale wegen in het gebied weer opengaan. De snelheid is wel beperkt en je mag er niet stoppen of parkeren, want het natuurgebied zelf blijft verboden terrein.
3: Helene, dankjewel. De Verenigde Staten willen alle economische kanalen van Iran doorknippen. Dat heeft minister van Financiën Bessent vanavond aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal. Digitale middelen en de lucht- en scheepvaart. Volgens Bessent zal president Trump telefoneren met leiders van landen die nog altijd zaken doen met Iran en dus het regime helpen om de huidige sancties te ontwijken. En wie dat blijft doen, zal dat voelen, zegt de minister.
5: Treasury has mapped every node, every facilitator and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions. Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
3: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt hij, en alle geldstromen zullen we droogleggen. Sport op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Argentinië. De Red Panthers zijn al zeker van de halve finales, maar Jonathan met de penningen in Waveren, er staat nog wel wat op het spel.
6: Zo is het. Van de tweede plaats zijn ze zeker. Maar met 3 punten tegen Argentinië springen ze vanavond over hen naar groepswinst. Bij het begin van het tweede kwart staat het op dit moment nog 0-0. Grote kansen hebben we niet genoteerd voor de Panthers. 1 grote wel voor Argentinië. Maar dan zat doelvrouw Soju uitstekend tegen. Groepswinst, dat betekent dat de Panthers een halve finale tegen topfavoriet Nederland kunnen vermijden. En dat ze die halve finale ook nog in eigen land kunnen spelen. Dan komen ze Australië tegen.
3: Dank je, Jonathan. Vanavond en vannacht bewolkt, maar droog en tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met wat regen in het oosten en mogelijk ook in het centrum bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Door werken wordt straks om 11 uur de E40 in Drongen afgesloten in de richting van de kust naar Brussel. Om 5 uur morgen vroeg gaat die E40 weer open. En de Beverentunnel op de Antwerpse ring is in beide richtingen gesloten. Ook de Margaretha-tunnel in Mechelen richting Antwerpen is dicht.

0: De versie van Jo Lemaire, Je suis venu te dire que je m'en vais. Vind je die niet beter dan...
1: Je suis venu te dire que je m'en vais.
0: De versie van Serge Gainsbourg.
1: Et t'es là, on est pour rien changer.
0: Enfin, ze zijn allebei steen goed. En dit vind ik dan weer zo'n wintersnummer. Maar goed, als het ons ontspant, mag het erbij. Hier in Radio 2 Relax. Claudia de Breij, mag ik dan bij jou?
2: Als de

Zo'n ongelooflijk zomers nummer, hè? Jennifer Page en Crush. Ook Jason Mraz komt er nog aan. Roxy Music, Meteor zelfs. Maar eerst... I knew you through the days of the blades of the grass in Mrs. Swift.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Of moeten we nu Taylor Kelsey Swift zeggen? Nee, hè? Haar naam zou wel flink gepatenteerd zijn. Dit is Jason Mraz, I'm Yours. Ruim 9:15.

Jason Mraz en I'm Yours. Het is ongeveer 3 weken geleden dat Lenny Kravitz op de Lokerse feesten stond. Ik was er nu zelf niet bij, dus kan iemand bevestigen of hij zijn t-shirt heeft thuis gedaan? Want daar zit toch iedereen op te wachten, op dat bloot bovenlijf.

Het is wel een beetje een cliché geworden, hè? Die blote bast van Lenny Kravitz of een visnet-t-shirtje waar zijn tepelpiercing doorpriemt. Die look is trouwens helemaal populair terug bij jonge glamrock-artiesten. Maar Lenny is de look altijd trouw gebleven.

Het was weer aanschuiven aan onze studio. Echt niet normaal als Meteor langskomt. Tekeningen, snoepjes. Wat wordt er toch allemaal binnengeschoven voor die arme man? En die moet er fit blijven uitzien, hè? Trouwens, zijn zus Lies was ook mee. Je ziet dat allemaal op onze Instagram-pagina van Radio 2. Klein filmpje van gemaakt. En Lies gaat natuurlijk ook optreden op het Radio BNE, de Red Pack Best of Christmas concert op 8 november. Samen met Kleimans en Van Geel, Helmoet Lotti, Barbara Dex. Het is het laatste Red Pack concert. Maar er zijn nog tickets. Het gaat niet meer zo lang duren, dat kan ik je nu al zeggen. Ga maar naar Radio BNE op VRT Max en rijf ze nog snel binnen. Opgelet, want door werken wordt de E40 van de kust naar Brussel in Drongen afgesloten. Dat is vanaf 11 uur vanavond. Die blijft dan ook dicht tot 5 uur vanmorgen. Dat is de E40 van de kust naar Brussel in Drongen. En deze tunnels zijn ondertussen ook dicht. De Beverentunnel op de Antwerpse ring in beide richtingen. En in Mechelen is de Margaretha-tunnel dicht richting Antwerpen.

Luna, en dat is het leven. En daarvoor Berre met Better Off Alone. En dat Berre zou afvallen bij VRT Zomerhit, dat had ik nu echt niet verwacht. Maar ja, van Camille had ik het eigenlijk ook echt niet verwacht. Er blijven wel 10 zeer straffe kandidaten over.

Never let her slip away. Het hockeystadion in Waver heeft het bakske vol daar. Het zit chockvol, want de Red Panthers, dat is ons vrouwenhockeyteam, speelt daar momenteel het WK-hockey tegen Argentinië. Dat is de nummer 2 van de wereld. Nu, de Red Panthers zijn al zeker van hun plaats in de halve finales. Maar ze spelen voor groepswinst, zodat ze niet tegen Nederland moeten spelen in de finale of de halve finale. Want die staan nummer 1. Het is momenteel nog wel 0-0.

0: John moet samen met Prins Harry en vijf andere bekende Britten zo'n 11 miljoen euro betalen na een verloren privacyzaak tegen de Daily Mail. Zo'n paar miljoen euro. Zou dat echt een sacrifice zijn voor Elton John? Of is dat zoals 200 euro voor ons of zo? Ik weet het niet.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En we gaan er nog een uurtje tegenaan gooien hier bij Radio 2 Relax. Met straks Niels de Stadsbader, Justin Timberlake, Maxine, Jasmin enzovoort. Elke dag telt voor twee.
2: VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat vanmiddag is gevonden in Onnay, in de provincie Namen, dat van de vermiste jongen Timeo is. Dat heeft het parket van Namen vanavond gezegd. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Hun auto werd een dag later teruggevonden. Het lichaam is nu gevonden in de buurt van die auto, maar het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
3: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
2: Ja, van de vader is er nog geen spoor. Het waarschuwingsniveau voor bosbranden in Vlaanderen is verlaagd van code oranje naar code geel. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is het risico afgenomen dankzij de lagere temperaturen en de regen van de afgelopen dagen. Voor code groen is het te vroeg, omdat het nog altijd bijzonder droog is. Het agentschap vraagt ook om rookpluimen in een natuurgebied meteen te melden en er zeker niet te roken of vuur te maken. In de buurt van Parijs komen drie nieuwe themaparken. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd tijdens een bezoek van de Saoedische kroonprins Bin Salman. Saudi-Arabië zal 6 miljard euro investeren. Dat ligt gevoelig, zegt Frank Renaud vanuit Parijs.
4: Ten noorden van Parijs ligt al bijna 40 jaar een Asterix-park met veel attracties zoals achtbanen. Dat was nog echt Frans, vinden de Fransen. Meer dan 30 jaar geleden werd Disneyland geopend, ten oosten van Parijs. Dat was al even slikken voor de Fransen, zo'n echt Amerikaans pretpark. En nu komen er dan ten noordwesten van Parijs niet één, niet twee, maar drie pretparken, betaald door Saoedi-Arabië. Het islamitische land investeert er maar liefst 6 miljard euro in. De Franse president Macron is er blij mee, want er worden tienduizenden banen gecreëerd voor de bouw en de exploitatie. Maar de Saoedische pretparken liggen gevoelig, omdat ze betaald worden door een islamitisch land met een omstreden reputatie, bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechten. Eén van de drie pretparken krijgt als thema Japanse manga-strips. Hoe de andere parken eruit gaan zien is nog onbekend.
2: De Verenigde Staten willen alle economische kanalen van Iran doorknippen. Dat heeft minister van Financiën Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op vijf domeinen: technologie, goud, digitale middelen, de lucht en scheepvaart. Volgens Bessent zal president Trump telefoneren met leiders van landen die nog altijd zaken doen met Iran en zo het regime helpen om de huidige sancties te ontwijken. Wie dat blijft doen, zal dat voeden, zegt de minister.
5: Treasury has mapped every node, every facilitator and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions. Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
2: Nou, we zullen alle geldstromen droogleggen, zegt Bessent. De Iraanse minister van Economie heeft gereageerd en belooft de Amerikanen een nieuwe nederlaag. Hij zegt dat de Iraanse regering al een plan klaar heeft om de economische druk op te vangen. Op het WK hockey spelen de nationale vrouwen tegen Argentinië voor de groepswinst. Jonathan met de penningen in Waver. Gaat het de Red Panthers lukken?
6: Voorlopig niet. Het staat nog altijd 0-0 met nog 3 minuten te gaan. De Red Panthers staan heel goed in de defensieve organisatie. Maar hebben drie kwarten moeten zoeken naar de juiste offensieve paden. Ze raakten niet bij het doel. Geen enkele kansen hadden ze, maar die komen er wel in het vierde kwart. Ondertussen kregen de Panthers bijvoorbeeld al 7 strafcorners. De Belgische vrouwen moeten winnen om de groepswinst te halen. De halve finale, die hebben ze al. Maar dat is er voorlopig geen tegen topfavoriet Nederland. In Nederland, bij groepswinst, komen ze Australië tegen en spelen ze die halve finale ook in eigen land.
2: En dank je, Jonathan. Het weer heb ik nog. Vannacht is het bewolkt, maar droog en tot 14 graden. Tegen de ochtend regen in het uiterste zuiden. Morgen krijgen we zon en wolken met regen in het oosten. Mogelijk ook in het centrum bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Door werken wordt de E40 van de kust naar Brussel in Drongen afgesloten. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur morgen vroeg. Dus vanaf nu, nee, dat is niet waar. Over een uur is die tunnel afgesloten. En nog door werken zijn deze tunnels ondertussen al dicht. Op de Antwerpse ring de Beverentunnel. En dat in beide richtingen. En in Mechelen op de Margaretha-tunnel richting Antwerpen. Die is ook gesloten.

Dit nummer schreef hij vlak na de breuk met Britney Spears. Amai, het is laat. Als je de video hebt gezien, dan snap je dat iedereen dacht, dat gaat hier over Britney. Schitterend nummer wel. Justin Timberlake en Cry Me a River. En als Jezus vandaag nog onder ons is, dan is dat in de huid van Ray LaMontagne. Niemand lijkt meer op Jezus dan hij. Ondertussen ook echt een schitterend muzikant. Als je hem ooit al eens live aan het werk hebt kunnen zien, dan weet je wat ik bedoel. You are the best thing.

is een plaat van Wiz Khalifa en Charlie Puth. See You Again van de Fast and the Furious. Maar Maxine deed er het haren mee als ik je later weer zie. We weten het allemaal. Stoere rockers hebben een peperkoekenhartje. En tussen al dat hardrockgeweld komt er dan plots zo'n plaat tevoorschijn.

Stella Lefty, de pop-country-prinses van de Verenigde Staten, is samen met de pop-country-prins Vincent Mason. Dit nummer schreef ze over hem, Boston. En dit was onze Vlaamse singer-song queen. Te groot voor Vlaanderen. Jasmin, dat is een goede vraag.

Jasmin, dat is een goede vraag. Wat kunnen we nog zeggen over haar? Dat ze een topartieste was. Een rolmodel ook. Een mooie vrouw. Met poëtische teksten. Een vrouw die we moeten koesteren en eren. Een vrouw die te groot was voor Vlaanderen. We missen haar nog steeds. Dit is Mr. Mister en Broken Wings.

Wat zou er nu gebeuren als Niels de Stadsbader zomerhit wint en hij moet dat zelf aankondigen? Dat is toch een beetje raar, toch? We zullen wel zien wat het geeft zaterdagavond op VRT1 en... Op VRT Max kan je alles volgen natuurlijk. De finale van Zomerhit. Door werken wordt de E40 van de kust naar Brussel in Drongen afgesloten. Dat gebeurt over een klein half uurtje om 11 uur. En hij gaat pas terug open om 5 uur morgen vroeg. Hou daar rekening mee. En nog door werken zijn deze tunnels dicht. De R2, de Antwerpse ring, dat is de Beverentunnel. In beide richtingen is die gesloten. En in Mechelen is de Margaretha-tunnel gesloten richting Antwerpen.

Chris en It'll Be Alright. Oh, oh, de Red Panthers in Waver. Ze zijn niet kunnen winnen tegen Argentinië. Oké, ze gaan sowieso naar de halve finale van het WK hockey. Maar daar komen ze tegen Nederland te staan. En dat zijn de beste van de wereld. Dus we gaan serieus, serieus goed uit de hoek moeten komen. Hier nog een Nederlanderse.

0: Angèle, oui ou non? Angèle, de Brusselse zangeres, heeft een samenwerking aangegaan, of is een samenwerking aangegaan met de Vlaamse Amélie Lens. Ze schuift er schuift. Nee, ik ga het nog eens zeggen. Ze schuimt er de festivals mee af. Voilà, bijna 11 uur. Bijna tijd om mijn schoep af te kuisen. En als je nog snel eens even wil slowen met je partner, dan is het nu het moment.
1: She can kill with a smile, she can wound with her eyes.

Zo jammer dat het zomerhitavontuur moest stoppen voor Isabelle A. Ik vond het wel een goed nummer, smeek maar niet om mij. Maar dit was Ik Denk Te Veel. Alison Moyet komt over een maand naar de AB in België. Toch wel de beste concertzaal van het land. En dan met deze vrouw achter de micro, wordt niet slecht.

0: Alice Moyet. Geniet vroeg van Radio 2 Relax en tot morgen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek in Radio 2 Relax.

0: vanavond VRT Nieuws met Brecht Schapings. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er vanavond opnieuw geschoten. Dat bevestigt burgemeester Jean Spinet. De schoten zijn afgevuurd met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden gevallen. De dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. En volgens de burgemeester is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. Morgen gaat minister van Binnenlandse Zaken Quentin ter plaatse. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat vanmiddag is gevonden in Onne, in de provincie Namen, dat van de vermiste jongen Timeo is. Dat heeft het parquet van Namen vanavond gezegd. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Hun auto werd één dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
1: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad, hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken en dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
0: Van de vader is er voorlopig geen spoor. Het waarschuwingsniveau voor bosbranden in Vlaanderen is verlaagd van code oranje naar code geel. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos is het risico afgenomen dankzij de lagere temperaturen en de regen van de afgelopen dagen. Voor code groen is het nog te vroeg, omdat het nog altijd bijzonder droog is. Het agentschap vraagt ook om rookpluimen in een natuurgebied meteen te melden en om er zeker niet te roken of vuur te maken. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave, in het uiterste noorden van Afrika, verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen voor zowel de opvang van mensen als voor het versterken van de grenzen. Eind juli bestormden tienduizenden mensen de enclave vanuit Marokko. Daarbij zijn 90 mensen omgekomen. Op het WK hockey hebben de nationale vrouwen in hun laatste groepswedstrijd 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. De Red Panthers worden zo geen groepswinnaar, maar mogen wel naar de halve finales. Jonathan met de penningen.
2: De halve finale is binnen, maar toch was er oprechte frustratie na het laatste fluitsignaal. Met 3 punten speelden de Belgen nog een halve finale in eigen land. Nu moeten ze de grens over. Tegen Argentinië hadden de Red Panthers het veel moeilijker dan in de vorige wedstrijden om kansen te ontwikkelen. Door de hoge druk van de Argentijnen werden de spitsen niet bereikt en Argentinië had zelf genoeg aan een gelijkspel. 7 strafcorners in het 4e kwart mochten niet baten. De 0 bleef op het bord. De Panthers spelen donderdag een halve finale in Amstelveen tegen topfavoriet Nederland. Weg uit het vertrouwde nest. Tegelijk is een halve finale voor de Panthers echt wel een knappe prestatie.
0: Vannacht is het bewolkt maar droog en tot 14 graden. Tegen de ochtend regen in het uiterste zuiden. Morgen zon en wolken met regen in het oosten. Mogelijk ook in het centrum bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio 2.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het lichaam dat vanmiddag is gevonden in Onijn, de provincie Namen, is wellicht dat van de vermiste jongen Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
1: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad. Hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken. En dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen. Die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats. Waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
0: En van de vader is er voorlopig geen spoor. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er vanavond opnieuw geschoten. Deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden gevallen. De dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. De bomen in het Braschaatse bos De Inslag hebben deze zomer veel minder CO2 opgenomen dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van een Europees meetnetwerk en dat komt door de hitte en de droogte. Bomen nemen CO2 op uit de lucht om te kunnen groeien, dat heet fotosynthese. En het is ook belangrijk om klimaatverstoring tegen te gaan. Sinds het begin van de metingen in 1997 was er nooit zo weinig opname, vertelt bioloog Ivan Janssens.
2: Voor de bomen is dat belangrijk dat ze voldoende reserves hebben, want met die reserves kunnen ze zich ook beschermen tegen hitte, ze kunnen zich beschermen tegen pestsoorten, tegen schimmels. Als ze dus minder fotosynthese kunnen doen nu, betekent dat ze de volgende jaren meer gevoelig gaan zijn. En stel dat er volgend jaar weer een extreme droogte is, zullen ze waarschijnlijk meer schade ondervinden dan dit jaar.
0: In de buurt van Parijs komen er 3 nieuwe themaparken en Saudi-Arabië zal 6 miljard euro investeren. En dat ligt gevoelig, zegt Frank Renaud vanuit Parijs.
3: Ten noorden van Parijs ligt al bijna 40 jaar een Asterix-park met veel attracties zoals achtbanen. Dat was nog echt Frans, vinden de Fransen. Meer dan 30 jaar geleden werd Disneyland geopend, ten oosten van Parijs. Dat was al even slikken voor de Fransen, zo'n echt Amerikaans pretpark. En nu komen er dan ten noordwesten van Parijs niet 1, niet 2, maar 3 pretparken, betaald door Saudi-Arabië. Het islamitische land investeert er maar liefst 6 miljard euro in. De Franse president Macron is er blij mee, want er worden tienduizenden banen gecreëerd voor de bouw en de exploitatie. Maar de Saoedische pretparken liggen gevoelig, omdat ze betaald worden door een islamitisch land met een omstreden reputatie, bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechten. 1 van de 3 pretparken krijgt als thema Japanse manga-strips. Hoe de andere parken eruit gaan zien is nog onbekend.
0: De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen voor zowel de opvang van mensen als voor het versterken van de grenzen. Eind juli bestormden tienduizenden mensen de enclave vanuit Marokko en daarbij zijn 90 mensen omgekomen. Sport op het WK hockey hebben de nationale vrouwen in hun laatste groepswedstrijd 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. De Red Panthers worden zo geen groepswinnaar, maar mogen wel naar de halve finales. Jonathan met de penningen.
4: De halve finale is binnen, maar toch was er oprechte frustratie na het laatste fluitsignaal. Met 3 punten speelden de Belgen nog een halve finale in eigen land. Nu moeten ze de grens over. Tegen Argentinië hadden de Red Panthers het veel moeilijker dan in de vorige wedstrijden om kansen te ontwikkelen. Door de hoge druk van de Argentijnen werden de spitsen niet bereikt en Argentinië had zelf genoeg aan een gelijkspel. 7 strafcorners in het 4e kwart mochten niet baten, de 0 bleef op het bord. De Panthers spelen donderdag een halve finale in Amstelveen tegen topfavoriet Nederland, weg uit het vertrouwde nest. Tegelijk is een halve finale voor de Panthers echt wel een knappe prestatie.
0: Vannacht bewolkt, maar droog en tot 14 graden. Tegen de ochtend regen in het uiterste zuiden. Morgen krijgen we zon en wolken met regen in het oosten en mogelijk ook in het centrum. Temperaturen tot 23 graden. Zo maandag 24 augustus zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de best.

0: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er in de avond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden, de dader is op de vlucht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Hij benadrukt dat het natuurgebied zelf wel verboden terrein blijft om de veiligheid te kunnen garanderen van burgers en hulpverleners. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die zo'n 3000 hectare heeft verwoest. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Nu de gewestwegen weer opengaan, kunnen ook winkels en bedrijven in het gebied opnieuw de deuren openen. Deze zomer hebben de bomen in het Braschaatse bos De Inslag veel minder CO2 opgenomen dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van een Europees meetnetwerk. En dat komt door de hitte en de droogte. Bomen nemen CO2 op uit de lucht om te kunnen groeien. Dat heet fotosynthese. En dat is ook belangrijk om klimaatverstoring tegen te gaan. Sinds het begin van de metingen in 1997 was er nooit zo weinig opname van CO2, vertelt bioloog Ivan Janssens van U Antwerpen. En dat heeft ook gevolgen voor de mens.
1: Bomen hebben een sterk afkoelend effect op hun omgeving. En dat is voornamelijk omdat ze water verdampen. En als er een extreme droogte is en de bomen gaan hun huidmondjes dicht houden om water te sparen, dan heb je dat afkoelend effect veel, veel minder. En dat betekent dus dat wij die hittegolf veel meer gaan voelen.
0: Zeker 26 mensen zijn gewond geraakt door een tornado in het zuiden van Frankrijk. Er is ook veel schade. Het noodweer barstte iets over 5 gisteravond los in het departement Aude. Er waren rukwinden tot 110 km per uur en ook hevige regen. Bij zo'n 2800 huishoudens is de stroom uitgevallen. Meer dan 100 huizen liepen schade op. Op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0. Volgens Red Panther Charlotte Engelbert zat er meer in.
2: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
0: In de halve finales wacht topfavoriet Nederland in Nederland. Het weer, het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.